0: is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster.
1: What?
0: Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles.
1: Wow.
0: En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
2: Yuzu.
0: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
3: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Peugeot.
6: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
7: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
6: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
7: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
6: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
7: Ja, dat is duidelijk.
6: Ja.
8: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
9: Peugeot.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is...
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Oh, we zijn weer de studio binnengewandeld. Nadat we al veel gewandeld hebben dit weekend. Een beetje gebroken rug en een beetje zo de bovendijen.
3: Ah, ik snap het.
2: Ja, jij ook of wat?
3: Ik voel het ook. Weet je, je hebt 42 kilometer gewandeld, maar ik heb wel 6 uur moeten rechtstaan op hakken. Ik wil ook nog een medaille van die coastwalk, net zoals iedereen die deelnam. Enfin, het nieuws van 6 van onze Grim.
4: Goedemorgen. Iran schiet het vredesvoorstel van Trump af. De 2 Belgen van op het besmette cruiseschip zijn terug in ons land en de titelstrijd in play-off 1 blijft spannend. Amerikaans president Donald Trump noemt de Iraanse reactie op zijn vredesvoorstel totaal onaanvaardbaar. Dat schrijft hij op zijn eigen sociale mediaplatform. Trump legde vorige week een 14-puntenplan op tafel om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Maar Iran laat via bemiddelaar Pakistan weten dat het niet akkoord gaat. Wat ze precies geantwoord hebben is niet bekend. De 2 Belgen die op het cruiseschip zaten waarop het Hanta-virus uitbrak zijn gisteravond aangekomen in het UZ Antwerpen. Daar moesten ze afgelopen nacht ook blijven om op de resultaten van hun onderzoeken te wachten. Collega Laurent Stappers.
5: Volksgezondheid benadrukt wel dat er maar een hele kleine kans is dat deze 2 passagiers besmet zijn. Is dat niet het geval, dan mogen zij thuis hun quarantaineperiode uitmaken. Dat is die in totaal 6 weken. Stel ze testen positief, maar hebben geen symptomen, dan mogen zij ook naar huis. En natuurlijk, als zij positief testen en er komen symptomen bij, dan is het hier blijven en ook hier behandeld worden.
4: In play-off 1 van ons voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Union blijft zo 2e op 1 punt van leider Club Brugge. Zondagavond spelen de 2 tegen elkaar in Brugge. Mechelen staat laatste. En in play-off 2 versloeg Racing Genk Westerlo ook met 3-0. Genk staat samen met Standaard aan de leiding. Charleroi en Westerlo volgen op 3 punten. De dag begint zonnig en meestal droog, maar na de middag neemt de bewolking toe en zijn er buien, maxima rond de 12 graden. Morgen wisselen bewolkt en zo goed als droog bij 14 graden.
3: 1 file waar je 5 minuutjes verliest richting Antwerpen op de E313 tussen Ranst en Wommelgem en opgepast overal wel een zwembadje hier en daar. Hè.
2: Ja, je hebt gelijk, want Grim zei meestal droge start van de dag, maar ik heb toch al wat regen onderweg. We beginnen met Cher and Believe op deze maandag.

0: worden, vrienden.
1: De ochtend van show. Amai, het is gebeurd. In 10 jaar heeft Sven nooit iets meegepakt van thuis. De klikjes van thuis, de leftovers. En nu zie ik het blinken in zilverpapier.
0: Ja, het was gisteren moederdag, hè? Ja.
1: Ik dacht het.
0: En ik heb uitgebreid gekookt voor mijn mama en mijn papa. Het was een supergezellige namiddag. Het
1: zag er zo uit op Instagram. Ja, och, Annie en André waren aan het blinken.
0: Ja, ja, ja. Maar het moet heel eerlijk zijn. Wij vieren zo feesten meestal niet op de dag zelf. Verjaardagen en zo. Nieuwjaar, kerstdag. We vieren altijd rond wanneer het uitkomt. Maar nu kon het. We hadden toch de coastwalk op zaterdag. Dus ik was in het land. Ik zei, mama en papa, kom iets eten. Lekker gezellig uitgebreid gekookt. En ik had 2 taarten gemaakt. Voor 4 mensen. Allee, dat is eigenlijk veel te veel taart. Dus ik had een ananastaart gemaakt. Met de bakmixen van Roger van Damme.
1: Oh.
0: Supergoed. Zijn
1: dus je hebt dat mee in zilverpapier?
0: Ik heb de brownie-staart mee naar hier.
1: Oh. Oh, chocolade. Dat kunnen we ook meeleven, hè, Sander.
2: Dat kunnen we meeleven.
0: Heel, heel lekker. Ja, de rest heb ik niet meegebracht. Die hebben ze mee naar huis genomen.
1: Ja.
0: Want ik had de asperges gemaakt in een soort van, een soort een beetje een clam chowder. Ik weet niet of je dat kent. Dat heeft
1: wat?
0: Iets. Een clam chowder. Dat is iets
1: dat
0: wat...
1: kaas?
0: Nee. Dat is een soort van dikke soep eigenlijk. Tussen saus en soep. Je kan een beetje vergelijken met wat je ook bij volle vin zou krijgen. Of bij waterzooi. Ja. Maar ik had dat gemaakt met groene en witte asperges en aardappeltjes. En met kreeften. Oh, dat was echt super lekker.
1: Ja. Maar daar heb je niks van bij. Dat is niet erg.
0: Nee, want dat hebben ze meegenomen. Dat moest mama vandaag niet koken. Dus de overschot hebben ze allemaal mee naar huis. En de helft van de taart en wat overbleef, staat hier.
1: Ja, maar pak jij nog ergens een mes of zo, Sven? Sander?
2: Ik ga dat regelen. We gaan dat vandaag nog proeven hier.
0: Hadden jullie ook moederkesdag thuis gevierd?
1: Ja, natuurlijk hadden wij moederkesdag thuis gevierd.
0: Bij jouw mama of bij jullie thuis?
1: Nee, mijn mama is toch op cruise?
0: Ah, ja.
1: Ja, op een handavrije cruise.
0: Cruise,
1: maar die komt pas morgen terug. Mijn papa was er wel, die is even gekomen. Maar ik heb van alles gekregen natuurlijk. Het was moederdag, ik werd in de watten gelegd met prachtige knutselwerkjes.
0: Ah, van die goed bedoelde brol zo.
1: Van die
0: eigenlijk.
1: Goed bedoelde brol niet. Maar ik heb het speciaal voor jullie meegenomen. Zodat jullie beseffen wat jullie missen als zijn de 2 mannen die zichzelf niet hebben voortgeplant.
0: Dat is goed. Hij is meteen tonen in de show.
1: Ik ga het pakken. En zoekt jij een mes, Sander, dan kunnen we

0: body shaming, dat doet hij niet aan mee, deze gast. Charmeur.
1: De ochtend van Joe.
0: Heeft Tom het overigens ook gescoord met bloemen of parfum of pralines?
2: Doorgaans krijg ik wel altijd iets, dat is waar. Maar bloemen niet. Het is eigenlijk de schuld geweest van mijn dochter, zei Tom.
0: Waarom?
2: Ze waren met hun drie naar de Albert Heijn gegaan. En dan moet je toch eerst boodschappen doen en daarna pas kan je bloemen kopen.
0: Oké.
2: En er stond een hele lange rij. Ja. En Lou had geen zin om aan te schuiven.
0: Oh, wauw.
2: Dus heel veel mensen hebben, heel veel moeders hebben eigenlijk bloemen van de Albert Heijn gekregen. Wat perfect oké is, hè. Maar dus, ik kreeg al bloemen van de Albert Heijn, niet van een echte bloemenwinkel. En dan wouden ze ook nog niet aanschuiven. Okay. Dus ik heb geen bloemen gehad. Niet erg, want ik heb andere cadeautjes gehad.
0: Wat heb je gekregen?
2: Ja, ik heb gekregen iets wat jij direct zou ophangen in je interieur. Ik heb een soort van gekleide tegel gekregen.
0: Ja.
2: Met daar een soort van vaasje aan, waar je zo gedroogde bloemen kan indoen.
0: Oh,
2: en het is een fluoroze.
0: Ja.
2: En je ziet, en Lou zei direct, je moet het wel echt ophangen, hè mama?
0: Ja.
2: Ja, ofwel, maar eigenlijk, je hebt tenminste een bont interieur. Zou jij het niet willen ophangen, Sven?
0: Ja, Sander, je hebt ook een bont interieur, hoop ik.
2: Als je nu dit ziet, wat denk je dan? Dit is toch exact wat je je voorstelt bij Moederdag, hè?
0: Ik denk dan, hoe lief.
2: Ja,
0: is dat een mooi antwoord?
3: Hoe lief. Ik denk dan ook altijd, wat is dan zo de gemiddelde tijd dat je dit soort brol moet bijhouden?
0: Ja, maar nu zeg jij ook al brol.
2: Maar sorry, ik ga dit never ever wegdoen.
3: Weet je dat natuurlijk niet?
2: Maar dan. Ik ga dat denk ik buiten ophangen.
0: En weet je wat er dan gebeurt, Anke?
2: Nee, wat, hè?
0: Als je dan zo, als mijn mama nu op haar eind 70 een keer nog op zolder gesukkeld.
2: Ja.
0: En je gaat er aan zoeken, dan kom je dat soort dingen tegen.
2: En dan moet je wenen.
0: Ja,
2: dan moet je wenen.
0: Van 60 jaar geleden, zo gaat
2: En ik
0: dat.
2: Heb van Max een soort van plantje gekregen.
0: Ja?
2: Ja, zo een, hoe kan ik het zeggen, een
0: bloemetje?
2: Ja, nee,
0: een
2: maar
0: potje?
2: Dat zo, ik heb wel zo wat je in de Action kan kopen, dat het zo al zo, zoiets dat al in de oven geweest is, zo'n beeldhouwwerkje, dat je alleen moet verven.
0: Ja, maar dat heeft u toch mooi gedaan?
2: En daar zit dan zijn hoofdje,
0: in.
2: Is ja. dan zo het bloemetje tussen de blaadjes. En hij heeft ook nog een briefje moeten maken, want hij moest een hartje uitknippen.
0: Uh-huh.
2: En dan moest hij drie kernwoorden om mij te beschrijven. Raar is wat die kleine over mij gezegd.
0: Zo ken ik er ook wel.
2: Zesjarige zoon, Max.
3: Chaos.
2: Mijn mama is chaos, denk jij? Wat denk jij?
0: Ongefilterd.
2: Ongefilterd, wat denk jij?
3: Zoiets.
2: Charmant. Jullie hebben duidelijk geen mensenkennis.
0: Nee,
2: wat mijn zoon heeft geschreven. Mijn mama is behulpzaam, slim en moedig.
1: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: Auto 5.
5: 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
4: Auto 5.
6: Niks gaat boven modeweek bij Gix.
7: Schatke, ik heb 2 tickets geboekt. Wij gaan samen naar Parijs. We kunnen zelfs gaan shoppen.
6: Shoppen in Parijs? Maar zoet, het is modeweek bij Gix.
7: Ah, maar dan gaan we naar Gix, hè?
6: Ah, mais oui, chérie. Gix merkt je op. Duik de lente in bij Gix. Geniet van 15% korting op de hele collectie voor dames, heren en kids. Tot 16 mei in de winkels en tot 17 mei online op gix.be. Gix merkt je op.
1: Good times, great music.
8: Sven en Anke.

0: uit de jaren 80. Dat is de allerbeste, daar zijn we het over eens.
1: Dat zal wel zijn.
0: Papa, don't preach. Ik wilde nu niet aan paniekzaaien gaan doen, maar ik word wel altijd nog een beetje ongemakkelijk. En ik denk dan zo terug aan die nare tijd van COVID. Als je die twee mensen die op dat cruiseschip zaten, eraf ziet komen. Een cruiseschip de Hondius, waar het Hantavirus uitbrak. De mensen zijn weer in ons land, samen met 24 andere passagiers. Elijn uit Vilvoorde en Mark uit Gent zijn van boord gehaald in Tenerife. Dan met het vliegtuig gerepatrieerd naar Eindhoven. Daar zijn ze opgehaald door een voertuig van Defensie. Dat lees je dan. En naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen gebracht. In een gespecialiseerde infectieeenheid. Dan denk ik aan al dat soort witte pakken, mensen met maskers. Werden ze dan uitgebreid gecheckt. Als de resultaten van alle tests negatief blijken, dan kunnen ze eindelijk naar huis om daar hun, hou je vast aan de takken van de bomen, quarantaineperiode van 6 weken te beleven. Dan denk je, ja, ik hoor dat allemaal niet graag.
1: Nog 6 weken vakantie.
0: Nee, dat wil ik helemaal niet. Ja. En dan hoor je wel langs alle kanten de Steven van Gucht en zo zeggen van, het zal wel weer geen COVID worden, jongens, no panic. En toch, ik heb zo'n nare herinneringen aan die periode.
1: Ik vind dat
0: niet leuk.
1: Nadanoppes. Ik weet niet of jij dat hebt.
0: Is dat volledig verwerkt of wat? Is dat niet meer in je systeem?
1: Maar nee.
0: Tja.
1: Nee, ik heb ook echt nul schrik. Allee, bedoel, ook als jij dat nu zegt, het is geen enkele krul op mijn kop die dan denkt aan van, ja nee, ik kan echt niet meegaan in die. Stefan Gucht heeft ook duidelijk gezegd van,
0: het is niet
1: hetzelfde. Er is duidelijk een verschil tussen corona en Hanta.
0: I know, maar het is ooit gebeurd dat er een virus kwam. Misschien zal dit nu niet zijn, maar wij dachten dat nooit zou gebeuren ons hele leven. Ooit was er toch zo'n serie op televisie, weet je dat, Cordon?
1: Nee.
0: Cordon
1: met vele baters.
0: Was dat niet waar die zin, dat was
2: ontwerp.
0: Iedereen is hier tegen zijn goesting.
1: We zitten hier allemaal tegen ons goesting.
0: Ja, en je dacht, ja, dat is zo. Het is fiction. Het is wel gebeurd de jaren lang.
1: Ja, maar ik ben blij dat ik er nu mee bezig ben. Ik wens dat eigenlijk de rest van de mensheid ook toe om nu niet mee bezig te zijn.
0: Is goed. Enfin, in elk geval, laat ons hopen dat het inderdaad hierbij blijft en dat het niks wordt.
1: Zometeen een tip met een rode kabouter in de hoofdrol.

0: zonnige muziek. Dat is zo'n dingetje bij de radio. Dan ben je half mei en dan denk je, we gaan zomerse muziek beginnen draaien. Het zal ernaast zijn deze week als je het weerbericht goed bekijkt. Het wordt geen vette, jammer genoeg. De Beach Boys.
1: Met nieuws van 6:30 van onze Grim.
2: Goedemorgen. De twee Belgen die op het cruiseschip zaten waarop het Hanta-virus uitbrak, zijn gisteravond aangekomen in het UZ Antwerpen. Daar zijn ze getest en moesten ze afgelopen nacht ook blijven slapen, in afwachting van de resultaten. Als ze niet besmet zijn, dan mogen ze straks wellicht gewoon naar huis, maar dan moeten ze wel nog een tijdje in quarantaine blijven. Als ze wel besmet zijn, dan moeten ze in het ziekenhuis blijven. Amerikaans president Trump noemt de Iraanse reactie op zijn vredesvoorstel totaal onaanvaardbaar. Dat schrijft hij op zijn eigen sociale mediaplatform. Trump legde vorige week een 14-puntenplan op tafel om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Maar Iran laat via bemiddelaar Pakistan weten dat het niet akkoord gaat. En in play-off 1 van ons voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Union blijft zo tweede op 1 punt van leider Club Brugge. Zondag spelen de twee tegen elkaar in Brugge. En in play-off 2 versloeg Racing Genk Westerlo ook met 3-0. Genk staat samen met Standaar aan de leiding. Charleroi en Westerlo volgen op 3 punten. Vandaag eerst vrij zonnig en meestal droog. Na de middag meer wolken en buien bij 12 graden. Morgen wisselen bewolkt en wel zo goed als droog bij 14 graden.
1: Lijn richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals West en Antwerpen Oost verlies je een 30 minuten. 25 minuten op de E19 tussen Loenhout en Sint-Job. Richting Brussel E40 tussen Aalst en Ternat 20 minuten. En nog 10 minuten file op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen Noord en Deurne.
3: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Nu -30% op kasten en -15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken.
4: Keukens de Abdij.
1: 6:30. Een tip voor een ongestoord leven. Ja, eigenlijk een bedrijfstip. Als je een bedrijf hebt of je bent werknemer in een bedrijf waar zo van die glazen bokalen zijn om te vergaderen. Dat ben je hier toch ook.
0: Ah ja, glazen bokalen. Ah, je bedoelt eigenlijk, ja.
1: Ja, ik noem dat een bokaal. Ja, maar dat is
0: een vergaderruimte met glas rond eigenlijk.
1: Exact. Ik moest zo onlangs bij Unizo zijn in Limburg. Ik moet daar een presentatie voor doen. En die hadden daar allemaal rode kabouters. Ik denk, waarom zijn er zoveel rode kabouters? En eigenlijk, als ze daar een meeting doen in een glazen bokaal en ze willen echt ongestoord kunnen vergaderen, dan zetten ze de rode kabouter buiten. Zodat
0: niemand mag binnenkomen.
1: En niemand mag gek doen aan het raam. En niemand mag zo toch even zo doen. Zo van 1 minuutje. Heb je 1 minuutje? Zoals dat bij ons heel vaak is. Hè? Zo van, dat er toch een collega komt zwaaien. 1 minuutje. Nee. Als de rode kabouter buiten staat, is er geen tijd voor 1 minuutje.
0: Okay.
1: Ik vond dat wel interessant eigenlijk. Het moet niet altijd de huistuin-keukentip zijn. Hè?
0: De rode kabouter.
1: Dus als je nu denkt, van ja, bij ons is dat eigenlijk schering en inslag als we aan het meeten zijn. En komt er toch weer iemand iets vragen. Tijdens misschien wil je loonopslag of misschien wil je vertellen dat je verliefd bent op je baas. Ik weet het niet, whatever. Dan moet je de rode kabouter eerst buiten zetten.
0: Okay.
1: Mooie tip, hè?
0: Ja, het hoeft niet per se rode kabouter te zijn, maar ook roze olifant zijn. Ah, dan maakt het uit. Ja,
1: dus en eventueel mag je thuis ook doen.
0: Thuis ook niet storen. Mama, papa.

0: Hey, hey, Emily van Prik en Tekmaldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prik en Tekwinkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
1: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Good times.
3: Great music.
2: Great music.
3: Dit is Joe.

0: Rotherby. Die gaat toch ook al mee sinds 2014. Kling Bandit en Jess Glynn Rotherby.
1: Spin en Anker.
2: Het prijsbeest van de dag.
3: Maar het zijn eigenlijk heel veel prijsbeesten. Want het is nog een paar weken afwachten. En dan komt het WK voetbal er weer aan. Van 11 juni tot 19 juli. Dat wordt in Amerika en in Mexico gespeeld. En de prijsbeesten van dat WK voetbal zijn nu al min of meer bekend. Oh. Dat worden misschien wel de Mexicaanse kinderen. Want de onderwijsminister daar in Mexico, Mario Delgado, die zegt: god, dat is zo'n uniek gebeuren bij ons in het land. Dat gaat voor feestelijkheden overal zorgen. Dan de scholen openhouden is misschien geen goed idee. Dus die overweegt nu om van 11 juni af al de scholen te laten sluiten. Eigenlijk zegt hij, de week ervoor misschien al, zegt hij misschien al op 5 juni kunnen we de scholen al dicht doen, zodat we ons goed kunnen voorbereiden. Ja. Het is alsof de kinderen het zelf hebben beslist. Zeg maar.
0: Ja, ja, ja, ja.
3: Dus het kinderparlement heeft een voorstel mogen doen.
0: Oh, heerlijk.
3: Zegt, we gaan dat toch wel moeten doen, zegt hij. Waardoor ze plotseling deze zomer 3 maanden schoolvakantie zouden krijgen in Mexico. Ik kan je het niet voorstellen.
0: Oh ja, echt, wat ben ik blij. Echt waar dat Zoaldemir zich dat niet in haar hoofdje heeft gehaald om dat hier te doen. Stel u, ik vind die 9 weken al eigenlijk verschrikkelijk te veel.
3: Sommige Mexicaanse deelstaten willen het plan echt tegenhouden en ook niet alle ouders vinden het fijn, ook niet in Mexico, want die zeggen, nu moeten wij een extra maand opvang regelen. Dat kan dit toch niet.
0: Ja.
3: Leerkrachten vrezen dat weer dat leerlingen minder goed zullen bijleren.
0: Absoluut.
3: Zeker omdat privéscholen gewoon doorgaan en de openbare scholen niet. Dat zou de kloof tussen de kinderen nog vergroten. De Mexicaanse president roept op tot kalmte en noemt het voorlopig nog een voorstel. Hij zegt, het is er nog niet door. Dus ik weet niet wat het gaat worden. Maar ik vind het wel een goed verhaal. Ik zou het als kind wel geweldig gevonden.
4: Ja. Vooral als kind, als je dan niet van voetbal houdt. Ja. Gewoon een maand niks doen.
0: Ja. Laat die anderen maar binnen zitten. Die stomme voetbal kijken. Wij zitten buiten te ravotten. Nee, dat is echt verschrikkelijk.
3: Maandag 15 juni, 21 uur Belgische tijd, spelen we tegen Egypte. Zondag 21 juni, ook 9 uur Belgische tijd, spelen we tegen Iran. En zaterdag 27 juni, dat wordt een speciale. Dan is het om 5 uur Belgische tijd, 's ochtends tegen Nieuw-Zeeland. Dat zijn de 3 wedstrijden die we zeker gaan doen. En Toby Alderweireld, die gaan we straks even bellen. We gaan even vooruit. Uitblikken naar dat WK dat er zit aankomen. We gaan het ook even hebben over wat er in onze competitie aan het gebeuren is. Want het is nog altijd spannend in de Jupiler Pro League. En gisteren ben ik lang wakker gebleven. Het was de Clásico in Spanje. Moeten we ook over praten. Want het is gebeurd. Barcelona is kampioen geworden in

Place, Anywhere, Anytime. Nina en Kim Wilde. Het is een speciale week, vrienden. Het is een korte week. We zitten met Hemelvaart. Dat lange, zonnige weekend dat we niet gaan krijgen. Het gaat regenen de komende dagen.

0: Goed gezind na een drukgevuld weekend. Oh, we waren inderdaad met de Coastwalk de hele zaterdag aan de kust. En je had vrijdagavond ook nog het Moeties event.
1: Ja.
0: 400 dolgekke dames samen.
1: Ja.
0: Het was heel leuk geweest.
1: Het was fantastisch. Ja. We gaan het sowieso opnieuw doen.
0: Okay.
1: Het was tof. Iedereen heeft zo hard zitten lachen. Het was echt dikke, dikke fun. Och, we hebben ons zo goed geamuseerd. Heel grappig. Iedereen had ook iets van de collectie aan, van de JBC-collectie.
0: Is dat?
1: Ja. Want dat standje stond daar ook, maar dat had geen succes. Want iedereen had al alle merchandising.
0: Oh, wow.
1: En heel grappig, op de Coastwalk ook. Iedereen had onze Moeties pet op van de vrouwen.
0: Allee,
1: ja.
0: Tof.
1: Trouwens, vandaag weer een nieuwe aflevering online van de podcast, de Moeties. En ik heb iets nieuws geleerd. Ik heb een nieuw woordje geleerd. Jullie kennen het niet. Zeker van. En sinds ik het woordje ken, ga ik er veel liefdevoller mee om. Het gaat eigenlijk over de foepa.
0: De wat?
1: Ja.
0: De foepa.
1: De foepa.
0: Heeft er iets met foepa?
1: De foepa. De foepa staat eigenlijk voor fat upper pubic area. Dus eigenlijk, ik heb vandaag een hoge jeans aan. En als ik dan zo een beetje vooruit zit, dan lijkt het alsof ik terug 5 maanden zwanger ben. En het is dat, het is eigenlijk zo boven de schaamstreek, dat stukje pens, ja, dat je altijd je dikke vette pens noemt.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk is dat zo het foepatje. Zo de vetophoping boven de schaamstreek, zo dat zo'n beetje, ja, je moet dat koesteren. Je kan er een beetje over wrijven.
0: Koesteren. Foepa. Ja. Zeg nog eens een keer.
1: De foepa. Foepa.
0: Hebben mannen en vrouwen hebben het alle twee.
1: Ja.
0: Bierbuik.
1: Ja, maar bierbuik of foepaatje, dat klinkt zo van alsof je het graag bij je hebt. Hè?
0: Ja,
1: alsof je geen goesting hebt om het weg te trainen op het moment je weet dat het foepa heet.
0: Allee.
1: Dus koester je foepa en luister naar de Moeties.
0: Wat voor een verhaal is dat nu? Koester je foepa. Ga jij jouw foepa koesteren, Sander?
2: Ik ga daar straks mee beginnen, ja.
1: Ja, want Sander wil ook niet trainen. Dat is een koek aan alles.
0: Hey, we gaan straks ook wel eens hebben over de Coastwalk, hè, want ik denk dat er toch wel mensen zijn die nog een beetje dijen hebben die nog aanvoelen als achterespen van een goede vetgemeste koe of zoiets. Ja, en de rug misschien ook een beetje pijn hebben, ja.
1: Christophe zegt, wij noemen dat de toogsfeer.
0: De toogsfeer.
1: Geef mij dan maar foepa.

0: sproeiers in de tuin, zeker. Alleen dat gaat deze week niet nodig zijn. Er gaat natuurlijk water uit de lucht vallen, deze week.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
2: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
1: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
0: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
1: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens. Knaldi.
5: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
6: Check, check, check. Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
8: Laat het los, laat het gaan.
7: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
9: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
10: Alles wat je weet over A-mode. Start.
11: Oh, dat weet ik. Mode voor het hele gezin. Ja, voor elk seizoen een perfecte look. Meer dan 50 kwalitatieve en betaalbare modemerken. Winkels in Aardrijke, Brugge, Oostende, Poperingen, Veurne en Waarschoot. Online shoppen op de webshop. Leuke voordelen met de family card. En stop de klok.
10: Nieuwe hippe looks voor elke dag. Dat is A-mode. Ontdek de laatste trends voor het hele gezin in onze winkels en op amode.be.
12: Amode, familie van mooie merken.
13: Dit is jouw. Liefjes, ik had nooit gedacht dat het mij zou overkomen, maar ja, toch gedaan. Ik ben van het weekend enorm vreemd gegaan.
0: Oké. Okay.
13: Zwaar. Ja, sorry Sven, je hebt er ook mee te maken. Het nieuws eerst van 7 van onze Christen.
0: Straks ga je het uitleggen, zeker.
13: Ik ga gewoon mea culpa slaan, dat is het beste zeggen ze altijd. Hè. Meteen het even op tafel gooien.
14: Goedemorgen iedereen. Heel wat langdurig zieken kregen onterecht een uitkering. De twee Belgen van de besmette Hantakroes zijn terug in ons land. En de titelstrijd in ons voetbal blijft spannend. Zowat een kwart van de langdurig zieken in ons land kreeg vorig jaar een uitkering, zonder dat ze daar nog recht op hadden. Zo bleven ze langer thuis dan nodig was bijvoorbeeld. Dat blijkt allemaal uit nieuwe steekproeven van het RESIF, die de standaard kon inkijken. De resultaten wakkeren het debat over de controles en de aanpak van langdurig zieken door de ziekenfondsen nog wat aan. Zij moeten het vanmiddag gaan uitleggen in het parlement. En dat er nu een recordaantal van bijna 580.000 langdurig zieken is, is geen toeval. Dat zegt een voormalige topambtenaar van het RESIF in HLN. Hij wijst vooral naar de ziekenfondsen. Dat vertelt onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
15: Hij stelt heel duidelijk dat die adviserend artsen, die werken dus voor die ziekenfondsen, dat die nooit vrij hebben kunnen werken. Dat die altijd onder een soort politieke druk hebben gewerkt, omdat de ziekenfondsen verbonden zijn met politieke zuilen. Dat gebeurde soms zeer expliciet volgens hem. Directies die zich kwaad maakten op artsen als zij te veel leden niet ziek verklaarden.
14: De oud-topman pleit daarom voor een onafhankelijk agentschap van artsen om langdurig zieken te controleren. De twee Belgen die op het cruiseschip zaten waarop het Hantavirus uitbrak, zijn gisteravond aangekomen in het UZ Antwerpen. Daar moesten ze afgelopen nacht ook blijven om op de resultaten van hun onderzoeken te wachten. Collega Laurens Stappers.
16: Volksgezondheid benadrukt wel dat er maar een hele kleine kans is dat deze twee besmet zijn. Is dat niet het geval, dan mogen zij thuis hun quarantaineperiode uitmaken. Dat is die in totaal 6 weken. Stel ze testen positief, maar hebben geen symptomen, dan mogen zij ook naar huis. En natuurlijk, als zij positief testen en er komen symptomen bij, dan is het hier blijven.
14: Amerikaans president Trump noemt de Iraanse reactie op zijn vredesvoorstel totaal onaanvaardbaar. Dat schrijft hij op zijn eigen sociale mediaplatform. Trump legde vorige week een 14-puntenplan op tafel om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Maar Iran liet via bemiddelaar Pakistan weten dat het niet akkoord gaat. Wat ze precies geantwoord hebben, is niet bekend. In play-off 1 van ons voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Union blijft zo tweede op 1 punt van leider Club Brugge. Zondagavond spelen die twee tegen elkaar in Brugge. En donderdag speelt Union ook nog de bekerfinale tegen Anderlecht. Je hoort Rob Schoofs van Union.
17: alles of niks. Misschien de belangrijkste week van het seizoen, denk ik. Dus er staat heel veel op spel. Alles om voor te spelen deze week. Dus vandaag hebben we een goede zaak gedaan en getoond dat we daar wel klaar voor zijn. Nu kunnen we de week met een goed gevoel beginnen.
14: Mechelen staat laatste, maar wel op 2 punten van de vierde Anderlecht. En in play-off 2 versloeg Racing Genk Westerlo, ook met 3-0. Genk staat samen met Standaar aan de leiding. Charleroi en Westerlo volgen op 3 punten. En in Spanje is FC Barcelona opnieuw kampioen. Voor het 2e jaar op rij en de 29e keer in totaal. Barcelona maakte het thuis af door de Clásico tegen achtervolger en rivaal Real Madrid te winnen met 2-0. Positief wel bij Real, Thibaut Courtois speelde voor het eerst weer mee nadat hij 2 maanden oud was door een blessure.
18: Beste Frank, voor we in de regenachtige ellende van deze week duiken, toch nog even een dikke merci voor zaterdag, voor de 16.000 deelnemers aan de Coastwalk. Het was prachtig weer, het was echt goed geregeld.
19: Ja, mooi, inderdaad.
18: Ideaal.
19: Ja, super.
18: Het is voorbij, hè?
19: Het is helemaal voorbij, dat is een feit. Ja. De lente is eventjes op vakantie, denk ik. Er is niks aan te doen, maar vandaag dus een regenachtige start in het westen van het land is het wel al helemaal droog. En de verwachting is wel dat die regenzone wegschuift richting het zuidoosten. Tijdelijk wordt het dan droog met een paar opklaringen, maar na de middag komt er nog een regenzone aan. Dus dan gaat het tijdelijk opnieuw nat worden. Ja, en de temperaturen doen het niet goed. Hè. 12 graden, dat is zo wat de gemiddelde waarde voor vandaag. Morgen starten we dan met toch hier en daar een paar opklaringen. Mijn loop van de weg gaat wolking opnieuw toenemen. Heel plaatselijk is dan ook wat lichte regen op een buitje mogelijk. Het is dan een fractie minder koud, 14 graden morgen.
13: Hoe zit het op de baan? Waar verlies je meer dan 10 minuten op deze maandagochtend richting Antwerpen? Op de E313 tussen Massow en Antwerpen-Oost verlies je een half uur. Op de E19 tussen Brecht en Kleine Bareel een kwartier. Een kwartier ook op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En op de E34 tussen Oelichem en Ranst. Richting Brussel E19 tussen Zemst en Machelen 20 minuten. Op de E314 tussen Aarschot en Winkelen. Zie je, altijd winkelen wil ik zeggen. Hè? Een kwartier. Een kwartier op de E40 tussen Haasrode en Bert. En op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg verlies je nog een kwartier.
18: Onze Anke is vreemd gegaan. Ze gaat zo meteen de details geven. Ik heb er beelden van gezien.

0: Ja, je kent ons ondertussen al 10 seizoenen in de ochtend, beste vrienden. Wij zitten in het kamp van Belinda Carlisle. Heaven is a place on earth. Het is hier dat je de beste moet van maken.
1: De ochtend van Joe.
2: Ja, jongens, na al die jaren van monogaam samen zijn, is het er toch eens van gekomen. Ach, je kent dat, hè. Een bloedhete dag. Een drankje of twee erbij. 3, 4. Ja, dan kan het natuurlijk als alles uit de hand lopen. We weten allemaal hoe dat gaat. En ik geef het toe, bij mij is het uit de hand gelopen. Ik ben vreemd gegaan zaterdag tussen 12 en 6.
0: Ja, wat lag ook
2: aan. Zat ik in een hok met Tom de Kok.
0: Ja, het lag aan de kok, hè. Ja. Ah, kijk, ja, ik snap het.
2: Maar weet je, ik heb het gehad. En het is goed geweest. Nu kan ik weer een tijd terug verder met jou, eigenlijk.
0: Ja.
2: Ja, het was proper om het te doen. Maar het was voor het goede doel natuurlijk. Want jullie deden mee aan de Coastwalk. Onze partners Sven Ornelis en Rani de Koning. Het is wel heel grappig, want Rani die heeft de volle 10 kilometer gedaan. En die deed daar bijna net zo lang over als Sven Ornelis, die 42 kilometer deed. We hebben jullie zitten aan te moedigen. Maar het was, je vond het heel leuk om te doen, hè, Sven?
0: Ja, ja, ja, maar
2: het
0: is wel nauwelijks overdreven. Want je zegt, want iedereen stond te wachten op Rani. Maar die heeft het waarschijnlijk gezellig, gezapig aangepakt. Heeft zeker veel praatjes met luisteraars gedaan. Ik ook wel, hoor. Maar als
2: Jij bent toch niet onbeleefd geweest tegen mensen van... doorslak, moet hier mijn timing halen.
0: Net niet, maar als er op een bepaald moment mensen een selfie kwamen maken, want dat gebeurt dan wel, dan zei ik, wel al wandelend, hè. Ik ben niet blijven staan voor de selfie, dus die moesten daar wel mee. Ja, ik ging wel aan een lekker tempo en mijn gezelschap vond het ook op het randje, want er was een groepje dat mee was en het was wel leuk.
2: Ik heb al met jou gewandeld, jij bent echt geschift, dat is echt crazy. En we hadden allemaal mopjes voorzien en we hadden ook echt het Rode Kruis op jou afgestuurd. Het was precies of jij het Rode Kruis moest reanimeren in plaats van andersom.
0: Die twee dames moesten 500 meter volgen, want die hebben mij zo gezegd overvallen onderweg, midden in de tuin. Het is echt waar, Sander. En dan moesten ze mij naar de ambulance brengen.
2: Ja.
0: Maar zo waren we maar 200 meter aan het wandelen. En die ene vrouw van de ambulance...
2: Dat was aan het hijgen.
0: Rustig, rustig, zei die. Ik dacht, die krijgt hier een hartaanval. Nee, maar het was leuk georganiseerd. Het was ook de stukken die ik gehoord heb van jullie show. Was heel fijn om te volgen. Met prachtige beelden ook, met drones en zo. En het was ook een supergoeie organisatie, die Coastwalk. Als je er ooit eens kan aan deelnemen. Het is toch iets anders dan een andere wandeltocht, omdat die Belgische kust, je mag zeggen wat je wil, maar die ziet er fantastisch uit. Het was super. En de mensen zijn allemaal zo vriendelijk. En we hadden het weer mee. Die bevoorrading onderweg is super goed georganiseerd met heel veel vrijwilligers die daar zeer sympathiek staan op te wachten. Nee, echt leuk. Ik ga volgend jaar ook echt weer meedoen. Ik vermoed dat ik dan wel ga proberen om de 60 kilometer te doen.
2: Ja, maar ik wil trouwens nog iedereen bedanken voor die nu allemaal berichtjes en foto's zitten door te sturen. Ook die selfies van jou onderweg zijn mensen nu aan het doorsturen.
0: Dat is heel tof, heel lief.
2: Maar alsjeblieft geen foto's meer doorsturen van uw voeten, jongens. We krijgen allemaal foto's binnen van rood opgeprikte blaren.
0: Die
2: komen hier extra groot binnen. Hè. Hier, wij zien dat niet op gsm-formaat. Hè. Dat is afschuwelijk lelijk om te zien. Hoe zit het met jouw voeten trouwens, Sven?
0: Mijn voeten zijn intact, moet ik wel zeggen. Maar dat is omdat ik natuurlijk getrainde voeten heb. Hè. Als ik 2 jaar geleden begon te wandelen, had ik ook wel last. Maar mijn schoenen zijn ingelopen. Ik heb niks van last aan voeten. Ik heb wel, moet ik zeggen, omdat 42 kilometer is wel een flinke inspanning. En in die duinen, in dat mulle zand, op een bepaald moment was een stuk waar je echt allemaal samenkwam. Met echt heuvels in die duinen, maar echt stevig naar boven. Aan een traag tempo in dat mulle zand. Ik heb wel zo wat, mijn boven, mijn dijen wel zo wat. Dat voel ik wel echt.
2: Dat is goed.
0: En mijn onderrug voel ik ook wel wat. Maar weet je wat we daarover gaan doen? Fred is een fantastische kinesist. En die begeleidt ook veel mensen. Want veel van onze luisteraars doen wel eens de 10 miles. Of doen wel dit soort dingen mee. Sommige zotten doen de dodentocht. Wat moet je dan doen de dagen nadien, na zo'n stevige inspanning? Ook als je een keer nooit wandelt en met de familie in Dardenne een lange wandeling
2: zeggen,
0: maakt.
2: Of je gaat eens met de fiets naar een crèmerie. Denk eens 4 dorpen verder. Ja. Dat voelt je de dag nadien ook. Ja.
0: Fred gaat het uitleggen. Moet je dan rustig stilzitten? Of moet je wat stretch-oefeningen doen? Of moet je echt op weer voor de volle inspanning? Daar moeten we het over hebben zometeen. We gaan jullie tips geven. Maar eerst Keen en Band and Break.

0: België is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
1: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
2: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Autoguur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
7: Oh my god, mama, dank u!
8: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
9: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
10: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
11: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
12: Zeg, slimmerik die Homiris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
11: Met Homiris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

0: zijn allemaal een soort van Anke Buckings. Allemaal Spice Girls. Wannabe. Heel goedemorgen allemaal. Het is 7:30 geworden op deze maandag.
1: If you wanna be my lover.
2: De ochtend van Joe. Elke dag van 6 tot 10.
0: Ja, het is ook wel een beetje een hype. Hè. Je hebt die Coastwalk, 16.000 mensen. Een beetje daarvoor was er nog de 10 miles, waar ook heel veel mensen willen aan deelnemen. Het was door Hasselt, doe jij dan bijvoorbeeld wel eens mee. Je hebt 20 kilometer van Brussel. Ja. Dat soort dingen zijn heel populair geworden de laatste jaren. Met name bij mensen zo in onze doelgroep, in onze leeftijdscategorie. Mensen die daarom ook niet per se het hele jaar door hard aan het sporten zijn, doen dan daar ook eens aan mee. Met alle gevolgen van dien.
3: Ja, want je traint wel, maar op het moment zelf, dan smijt je jezelf toch nog 200% extra.
0: Ja.
3: Je voelt dat de dag nadien. Maar goed, er zijn ook mensen die nooit meedoen aan zoiets. Maar dan wel zo na zo'n hele herfst, winter, lenteperiode in de zomer denken, we gaan eens naar een soort van crèmerie fietsen, 4 dorpen verder.
0: Ja, ja.
3: En ja,
0: dat is nooit goed.
3: Zadelpijn, overal spierpijn. Wat moet je dan doen de dag nadien?
0: Frederik Nijs is kinesist en sportcoach. Goedemorgen, dag Frederik.
4: Goedemorgen, Ben en Anke.
0: Ja, hè, zo'n grote inspanning en de dag nadien de onderrug bijvoorbeeld die wat meer voelt, de dijen enzovoort. Wat is de beste manier om daarmee om te gaan, Fred?
4: Ja, het is echt iets klassiek. Hè. Je komt het zo vaak tegen, zeker bij mij in de praktijk. Mensen doen voor het eerst een zwaardere inspanning en dan de dag nadien lopen ze kreupel. Maar het beste wat je kan doen is eigenlijk letterlijk bewegen.
3: Oké. Okay.
4: Met mate, wat betekent dat? Op een zeer rustig tempo gaan wandelen. Niet te ver, 5-6 kilometer. Die benen zo'n beetje losschudden en stretchen. En daarnaast vooral zorgen dat je je vochtbalans terug op orde krijgt. En gezond eten, evenwichtig eten. Daarvoor niet fancy met shakes en supplementen en zo. Maar gewoon jouw groentjes terug binnen hebben en een beetje proteïne. En dan ga ik je er wel snel van af.
0: Ja, maar is dat voor alles wat je dan hebt? Want stijfheid, dat is één ding. Maar zo bijvoorbeeld de rug. Ik heb nooit last van mijn rug. Maar er waren heel stevige hellingen bij in de duinen en zo. Gaat dat ook vanzelf over met veel water drinken en bloemkool en selder eten?
4: Selder, dat weet ik niet. Nee. Dat gaat weg, zeker. Maar je mag niet vergeten, je hebt in mulzand gewandeld. Jouw andere wandelingen zijn op gewoon oneffen terrein, maar niet het mulle zand. En dat is voor jouw lichaam gewoon een super zware inspanning. Die buik- en rugspieren activeren die je anders nooit activeert. En dat is eigenlijk waarom je daar vandaag meer last van hebt. Maar ook vandaag rustig gaan wandelen, stretchen. En dan gaat je rugpijn ook beter nog.
0: Ja. Zij, weet je wat ook nog iets raars is, Anke? Ik heb je dat niet verteld.
3: Wat,
0: maar je denkt dan, je doet dan mee aan zo'n coastwalk. Mm. Je ziet dan dat je die dag ongeveer 3000 calorieën hebt verbrand. Want ja, je hebt 60.000, 70.000 stappen gezet. Hangt er vanaf hoe groot je stappen zijn. Dus ja, dan denk je, ik heb verbrand. En ik heb niet, ik heb de bevoorrading wel meegepikt. Maar ja, ik heb nooit 3000 calorieën naar binnen gespeeld. Zeker niet. En dan merk ik de volgende dag op de weegschaal. Wat denk je dan dat ik het merk?
3: Ja, ik hoop afgevallen, want anders ben je een stommerik. Waarom zou je dat dan doen?
0: Bijgekomen. Echt bijgekomen. Je weegt meer.
3: Maar dat kan toch niet? Is dat al meteen spier of wat? Dat kan toch niet?
0: Frederik, wat is dat eigenlijk dat je dan ziet op de weegschaal?
4: Dat is vocht. Spieren die vermoeid zijn, die gaan kleine scheurtjes krijgen, die gaan meer vocht ophouden. En dat maakt eigenlijk dat je een beetje zwaarder bent op de weegschaal. Maar ik wil ook wel afraden om je elke dag te wegen. Dat is eigenlijk echt niet nodig en ook niet gezond.
0: Nee, ik weet het wel. En later komt dat er wel weer snel vanaf. Hè, dus dat lukt dan ook wel. Maar ook het raar, dan zou je durven denken, als dat allemaal vocht is, dan denk je, niet te veel drinken. En dat is helemaal dom, hè, Frederik?
4: Je moet echt drinken. En zeker afgelopen weekend was het goed weer. Je wandelt ook lang, hè, 42 kilometer. Je bent best wel een aantal uur bezig. Je lichaam heeft vocht nodig. En elektrolyten en andere voedingsstoffen. Dus eten, drinken is eigenlijk cruciaal tijdens een sportinspanning.
3: Moraal van het verhaal eigenlijk, doe het niet.
0: Ja, nee, dat is helemaal niet waar.
3: Je komt dikker terug naar die 42 kilometer en nul zand zitten lopen. Nee. Sorry, maar
4: ik vind het moraal van het verhaal is, belangrijk is dat je gewoon beweegt. Het hoeft niet altijd spectaculair te zijn.
0: Nee, daar heb je gelijk.
4: En dat is momenteel wel een beetje scheef aan het gooien. Dus ik vind het wel belangrijk dat ook je het vernam.
0: Ja, dat niet zo is in een heel jaar niks doen en dan plotseling een marathon willen doen. Nee.
3: Een beetje fietsen en dan een aperolletje in het zonnetje. Voilà.
0: Maar Fred, dankjewel voor de tips die je gegeven hebt. En maak er goede werkweek van, hè. Merci.
4: Dankjewel.

0: Eindelijk is van springen. Hè. Niet dat spring in the air is deze week, maar we springen wel met het juiste been uit ons bed op deze maandagochtend. Been van de Pointer Sisters. Jump for my love.
1: Het nieuws aan 19:30 van onze Grim.
2: Goedemorgen. Zowat een kwart van de langdurig zieken in ons land kreeg vorig jaar een uitkering zonder dat ze daar nog recht op hadden. Zo bleven ze langer thuis dan nodig was, bijvoorbeeld. Dat blijkt uit nieuwe steekproeven van het RESIF, die de Standaard kon inkijken. De resultaten wakkeren het debat over de controles en de aanpak van langdurig zieken door de ziekenfondsen nog wat aan. Zij moeten het vanmiddag gaan uitleggen in het parlement. De twee Belgen die op het cruiseschip zaten waarop het Hantavirus uitbrak, wachten in het UZ Antwerpen op de resultaten van hun testen. Zij kwamen daar gisteravond aan en zijn meteen getest, waarna ze daar ook moesten blijven slapen. Als de twee niet besmet zijn, mogen ze straks wellicht gewoon naar huis. Ze moeten dan wel nog een tijdje in quarantaine blijven. Als ze wel besmet zijn, dan moeten ze in het ziekenhuis blijven. En in play-off 1 van ons voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Union blijft zo tweede op 1 punt van leider Club Brugge. Zondagavond spelen die twee tegen elkaar in Brugge. En in play-off 2 versloeg Racing Genk Westerlo ook met 3-0. Genk staat samen met Standaard aan de leiding. Charleroi en Westerlo volgen op 3 punten. Vanochtend eerst droog en vrij zonnig. Na de middag meer wolken en buien bij 12 graden. Morgen wisselen bewolkt en zo goed als droog bij 14 graden.
1: Het gaat langzaam op de Brusselse binnenring. Tussen Expo en Diegem verlies je 50 minuten. Een half uur file op de buitenring tussen Braine-l'Alleud en La Hulpe. Richting Brussel E19 tussen Zemst en Machelen een half uur. Ook nog file op de E314 tussen Aarschot en Herent een half uur. 20 minuten op de E40 tussen Haasrode en Bertem. Tussen Aalst en Grootbijgaarde 20 minuten. File richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals West en Antwerpen Oost een half uur. En nog een kwartier op de E429 tussen Tuweken en de Nijvelse Steenweg.
3: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Nu -30% op kasten en -15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken. Keukens de
4: Abdij. Het cijfer van de dag.
0: Oké, dan gaan we weer. Het is een kort cijfer, Anke.
5: Ja?
0: Je ziet dat er maar eentje tevoorschijn komt. En wat wordt het? De
5: 6.
0: Voilà, 6 minuten.
5: Oh,
0: dat is het.
5: 6 minuten.
0: Ja. 6 minuten, dat is het. Ja, dit is ons dagelijkse spelletje waar steeds meer mensen graag aan meedoen om te achterhalen in jouw plaats sneller te zijn dan jij, om te weten waarover het gaat.
5: Ja.
0: 6 minuten heeft de gemiddelde mens nodig om dit klaar te spelen.
5: Oh.
0: 6 minuten heeft de gemiddelde mens om dit klaar te spelen.
5: Rrr. Rrr. 6 minuten naar het hoogste
0: punt. Het is niet rrr.
5: Het is oké.
0: Het is meer van... Het is meer dat van...
5: Dat is iets leuks. Ben je leuk als die 6 minuten gehaald zijn?
0: Ja, ik denk dat je er nauwelijks zelf bewust van bent, van die 6 minuten. Maar het is wel een dingetje dat je denkt, goh, 6 minuten zeg, jongen.
5: Wie is de rapste van ons team? Of is dat niet meer rap zijn?
0: Ik durf daar mijn hand niet voor in het vuur te steken, omdat de meeste mensen zich daar niet bewust van zijn, denk ik. Maar denk je dat ik sneller ben dan Anke? Ja?
5: Ja?
0: Ja.
5: Gaat Sven sneller zijn dan ik?
0: Ja,
5: en is dat een belediging voor Sven?
0: Nee.
5: Voor mij?
6: Het is geen belediging, het is...
0: een nuchtere vaststelling.
6: Ja, een vaststelling, ja.
5: Maar 6 minuten om wakker te worden?
0: Nee, dat is niet.
5: Zodat je echt zo, ogen open
0: nee,
5: doen.
0: Nee, maar ik vind
5: dat
0: wel ergens de juiste richting aan het...
5: 6 minuten om...
0: 6 minuten om...
5: Te bekomen van een paniekaanval?
0: Nee.
5: Te bekomen van
0: Van wat?

0: Rock the Moon, Shut Up and Dance with Me.
1: Het cijfer van de dag.
0: Dat is vandaag 6. 6 minuten hebben we hiervoor nodig gemiddeld.
2: Ja, 6 minuten. Heel veel mensen. Ik ga meteen het topantwoord serveren. Naar het toilet gaan. Naar het groot toilet gaan.
0: Nee.
2: Ik vind dat wel heel lang, 6 minuten.
0: Maar het groot toilet vind ik dat eigenlijk nou redelijk gemiddeld.
2: Echt?
0: Eigenlijk. Ja.
2: Is dat zo lang bij jou?
0: Nee, niet altijd. Maar ik had me wel eens. Ik vind het geen raar cijfer.
2: Oh,
0: voor,
2: bij mij zit dat klaar en dat is direct gepasseerd.
0: Ja, maar laten we dat onderwerp eigenlijk gewoon meteen links laten. Je zat veel dichter dan net al.
2: Oké. Ja, 6 minuten om in slaap te vallen?
0: Nee. Nee, maar ik zei...
2: Ik zei daar straks van...
0: Concentratie.
2: Concentratie, dat je eruit bent gehaald en dat het dan 6 minuten duurt.
0: Voor die terugkomt.
2: Ja, maar niemand is verder gegaan daarop. Iedereen stuurt totaal andere dingen. 6 minuten om je pc op te starten. 6 minuten om te douchen. 6 minuten om gereanimeerd te worden. 6 minuten om een ei te koken. 6 minuten om het schillen patatjes voor het avondeten.
0: Nee. Dat is niet. Dus oké, denk even terug naar concentratie. Hè? Er is iets gebeurt en daarna is het heel moeilijk om je weer te concentreren. En het is iets wat je vaak doet.
2: Oké,
0: per dag.
2: Ik weet het.
0: Wat is het?
2: Kijken op je gsm en dan terug verder gaan met het leven.
0: Elke keer dat je smartphone ontgrendelt, duurt het ongeveer 6 minuten voor je concentratie weer op peil is.
2: Ja.
0: Er is hier en daar in bepaalde studies, maar dit is een studie van de KU Leuven, maar in andere studies wordt er zelfs gesproken over 20 minuten na het kijken naar je gsm om weer te
2: zijn. Maar daarom, ik ben nooit meer geconcentreerd, omdat ik de hele tijd op mijn gsm zit te kijken.
0: Er zijn ook wel wat andere redenen ook.
2: Maar nee.
0: Het zal niet alleen aan de gsm liggen.
2: Nee, ik meen het.
0: Maar het helpt niemand. Ja. Allemaal zijn we afgeleid. En wij staan hier ook, mensen zeggen dat soms, jij bent constant op je gsm bezig.

0: dat daar ook berichten op binnenkomen. Ja. Bijvoorbeeld dat hele verhaal van, van dat cijfer met de uitleg bekijk ik nu op mijn smartphone. Ja. Dus ja, wij hebben die constant nodig of wij posten iets op social media. Maar wat kunnen we daaraan doen? En zijn we daar schuldig eigenlijk? En hoe kunnen we dat vermijden? Zometeen hebben we een expert aan de lijn.
1: Vanavond bij VTM heeft Dina een verrassende boodschap voor de kandidaten in huis gemaakt. En bij VTM 2 komt de nachtmerrie van elke ouder uit in de nieuwe reeks All Her Fault. Vanavond bij VTM en VTM 2. Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI. Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
2: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
1: Met een wel heel bijzondere bagage.
2: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
1: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
2: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
1: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
2: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
3: Dit is Joe.

0: voortaan, als ik de Proclaimers hoor, dan denk ik aan Fabio en Sophie. Want we hebben dat liedje gedraaid tijdens de Coast Walk. En tijdens dat liedje op Joe heeft Fabio Sophie ten huwelijk gevraagd.
1: Oh, hoe mooi is dat.
0: Ze zei, alle chance, ja. En die gaan de mooiste kindjes maken van de hele wereld. Want het waren twee superknappe mensen.
2: Het cijfer van de dag.
1: Ik zeg goedemorgen aan Mariek van der Nabelen, hoofddocent digitale cultuur aan de Universiteit Gent en communicatie-expert. Goedemorgen Mariek, hallo.
3: Goedemorgen.
1: Na elke smartphone-check heb je 6 minuten tijd nodig, volgens sommige onderzoeken, volgens anderen meer, om je weer opnieuw te concentreren. Verdomme, dan zijn wij toch de hele dag niet geconcentreerd.
3: Ja, dat klopt wel een beetje, want het is natuurlijk niet alleen de smartphone, het is ook die laptop die voortdurend teamsberichten en e-mails op je afvuurt. En we leven eigenlijk in een wereld die vol met digitale prikkels zit. En het is moeilijk om aan die prikkels te weerstaan, maar elke keer wanneer ze onze aandacht kapen, hebben we ook een stukje verlies van onze concentratie en van onze aandacht. En dat kan natuurlijk optellen als je met heel veel van die digitale afleiders rond je zit.
0: Soms denk ik, hoe overleefden wij vroeger? Want ik moet eerlijk zeggen, ik ben soms ook in de ochtendshow afgeleid, omdat ik dan ineens een berichtje krijg van mijn man, waarin zo echt zo dringend van, waar ligt dat? Ik heb dat nodig voor de kinderen voor school.
1: Ja, vroeger vond je het wel of deed je iets anders
0: die
1: aan?
0: Die dingen
1: eigenlijk
0: gebeurden vroeger ook, maar nu is iedereen heel het hup, direct een berichtje, of mijn mama stuurt iets waarvan ik denk, oei shit, terwijl ik dan eigenlijk moet werken, zit mijn hoofd de hele tijd te denken aan dat bericht. Is het dat eigenlijk waardoor wij zo de hele tijd afgeleid zijn?
3: Wel ja, en ik denk dat je eigenlijk de nagel op de kop slaat. Het zijn natuurlijk ook hele handige technologieën. We vinden ze heel fijn, omdat ze eigenlijk ons ook wel heel veel instrumenteel helpen. Maar doordat altijd die prikkels binnenkomen, blijf je eigenlijk ook een beetje in al je rollen aanstaan. Hè. Je bent aan het werken en toch opeens word je in je partnerrol of in je moederrol gezet. En dat is wel cognitief belastend.
1: Mm-hmm. Kan dat ook leiden, kan dat ook zijn gevolgen hebben op het werk, eigenlijk op de manier op je presteert en op scholen en zo, moet dat toch ook zijn impact hebben, hè?
3: Ja, zeker en vast. Dus er is, elke keer als je eigenlijk afgeleid wordt, dan heb je eigenlijk een kost die dat je daar cognitief voor betaalt. Omdat je eigenlijk verzamel je informatie in je werkgeheugen wanneer je met een complexe taak bezig bent. Je bent bijvoorbeeld aan het studeren. Je zet leerstof klaar in je werkgeheugen. Ja. Maar nog voor het naar je lange termijn geheugen gaat, komt er die digitale prikkel binnen. En in plaats van met die leerstof bezig te zijn, begin je opeens comments en likes te geven op social media content. Ja. En als je dan terugkeert naar je lesmateriaal, ja, dan ben je letterlijk kwijt wat er in je werkgeheugen zat. Ja. En dan moet je daar dus opnieuw aan beginnen, dus dat kost extra tijd. Je wordt ook, je maakt ook gemakkelijker fouten. Dus het is echt nefast voor onze aandacht en onze concentratie.
0: Ja, dikwijls ook andersom. Dan wil je het opzoeken voor het werk en beland je toch weer op die socials of whatever. Weet je niet meer wat je moest opzoeken. En die tips, hè, want ik heb al zo vaak tips gehoord om daar paal en perk aan te stellen. Ik vergeet ze altijd. Kan je ze nog eens geven even voor degene?
1: Ja, ze was aan het opzoeken, maar toen kreeg ze een berichtje van thuis.
0: Maar zo gaat
1: over
0: dat.
1: De boterhammendoos.
0: Ja, ja.
1: Dus.
0: Zo gaat dat.
1: Welke tips zijn echt effectief, Mariek?
3: Ja. Ik denk de belangrijkste tip is, ken jezelf. Dus weet waar je zelf door afgeleid bent en wat dat voor jou de verleiding is. En probeer die weg te werken. En dat bedoel ik ook echt fysiek. Hè. Als je moeite hebt om van de koekjes te blijven, dan is de beste oplossing geen koekjes kopen. Zo is het ook met digitale afleiders. Hè. Haal die social media apps tijdelijk van je telefoon als je examens moet doen. Zorg dat je er niet aan kan op je laptop. Zet daar een blokker op. Daarnaast denk ik ook accountability buddies. Samen studeren, samen in een studieruimte kruipen. Zodanig dat er toch een soort van wakend oog is over wat je aan het doen bent. Technologie breaks inplannen. Dus dat je ook weet van, ik moet nu niet toegeven aan die verleiding. Want binnen 20 minuten mag ik toegeven aan die verleiding. En dan ook die break echt een soort van ritueel openen, maar ook ritueel afronden. Van oké, nu ben ik verzadigd, nu is het klaar, nu kan ik er weer een uur of twee uur tegen. En toch ook misschien al in de mate van het mogelijke, zeker voor studenten die veel op hun laptop werken, zoveel mogelijk proberen downloaden, dat je niet online moet werken. Want ja, dan kan je gewoon de stop om een extra tabblad te openen en weer iets te beginnen doen.
1: Afprinten.
3: En dus download je playlist.
1: Ja, dat is goed
3: dat
1: idee.
3: Dat zijn hardcore maatregelen, maar...
1: Zeer goede tips, vind ik het.
0: Ik vind het heel goede tips. Ja. Doe jij die dan zelf ook, want jij bent hoofddocent digitale cultuur. Doe je dat dan zelf ook zo? Of heb je zoiets... Ja, nee, ik kan dat niet, want ja, natuurlijk is dat mijn vakdomein. Ik moet de hele tijd online staan en aanstaan.
3: Nee, ik doe dat zeker en vast ook. Ik heb een website recent ontdekt, Focus Mate, waarbij dat je eigenlijk een accountability buddy aan de andere kant van de wereld krijgt. En dus je opent eigenlijk een videoverbinding met iemand die ook geconcentreerd werk moet doen.
0: Oh.
3: En zo ben je het wakend oog voor elkaar.
1: Oh.
3: Ik gebruik ook echt zo'n toepassingen.
0: En hoe heet die website voor mensen die nu ook een buddy willen aan de andere?
3: Dit is nu Focus Mate, maar er zullen zeker alternatieven zijn.
1: Focus Mate.
3: Maar ja.
1: Tenzij dat dan precies je type blijkt te zijn. Dat je begint te flirten online met iemand aan de andere kant.
0: Ja.
1: Ook niet uit. Goeie tips allemaal. Ik doe dat bijvoorbeeld in de auto. Als ik niet aan mijn gsm kan, en dan moet je het in de auto echt wel doen om veilig te rijden. Als die op CarPlay, dan ben je er ook echt van weg. Dat is echt de beste manier.
0: En weet je wat de allerbeste manier is? Per ongeluk je gsm thuis vergeten. Ik had dat gisteravond. Ja, dan dacht ik zat op terras en ik dacht, wat moet ik nu doen? Heerlijk.
1: Kijk, je kan het bewust vergeten ook. Dankjewel, Mariek van Mabelen, voor je uitleg. Fijne dag.
3: Bye.
2: Sven en Anke. Good times. Great news.

0: is zo'n festival. Er staat van alles te gebeuren. En er is veel dat gevierd wordt. We gaan het over het voetbal. We gaan met Maarten Beks gaan we bellen. En ja. Er is iets dramatisch in jouw huishouden.
1: Ja, ik heb gisteren een afschuwelijke mededeling gekregen van mijn kinderen.
0: Ja?
1: Maar echt heel triest.

0: ze hebben echt fantastische liedjes gemaakt. Cool and the Gang, dit was er een uit de jaren 80, 1985. Je kreeg hun Fresh te horen.
1: En zometeen het lijflied op een maandagochtend voor elke vrouw. She works hard for the money. Madonna Summer, die zit er ook in.
0: Ik dacht dat je bedoelde use somebody.
1: Voor bepaalde. Het nieuws van 8 van onze Grim.
2: Goedemorgen. Veel langdurig zieken kregen onterecht een uitkering. Nieuwe staking in onze gevangenissen. En Club Brugge en Union laten elkaar niet los. Zowat een kwart van de langdurig zieken in ons land kreeg vorig jaar een uitkering, zonder dat ze daar nog recht op hadden. Zo bleven ze langer thuis dan nodig was, bijvoorbeeld. Dat blijkt uit nieuwe steekproeven van het RISIF, die de Standaard kon inkijken. De resultaten wakkeren het debat over de controles en de aanpak van langdurig zieken door de ziekenfondsen nog wat aan. Zij moeten het vanmiddag trouwens gaan uitleggen in het parlement. Dat er nu een recordaantal van bijna 580.000 langdurig zieken is, dat is geen toeval. Dat zegt een voormalige topambtenaar van het RISIF in HLN. Hij wijst vooral naar de ziekenfondsen. Dat vertelt onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
3: Hij stelt heel duidelijk dat die adviserend artsen, die werken dus voor die ziekenfondsen, dat die nooit vrij hebben kunnen werken. Dat die altijd onder een soort politieke druk hebben gewerkt, omdat de ziekenfondsen verbonden zijn met politieke zuilen. Dat gebeurde soms zeer expliciet volgens hem. Directies die zich kwaad maakten op artsen als zij te veel leden niet ziek verklaarden.
2: De oud-topman pleit daarom voor een onafhankelijk agentschap van artsen om langdurig zieken te controleren. In al onze gevangenissen is vanmorgen een staking begonnen. Opnieuw uit protest tegen de overbevolking en de andere problemen die die veroorzaakt. Je hoort Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
4: Het aantal grondslapers blijft toenemen, surtout op dit moment in Brussel. Maar algemeen zitten we bijna aan 800 mensen die op de grond leven. Dat geeft problemen, samenleving tussen gedetineerden, maar ook hygiëne en agressie.
2: Overleg met justitieminister Verlinde leverde niets op. Er zitten op dit moment ruim 13.700 gedetineerden in onze cellen, terwijl er maar plaats is voor een goede 11.000. Opmerkelijk, de gevangenisdirecties steunen de staking. In Den Bosch in Nederland is er afgelopen weekend een explosie geweest aan een voormalig politiekantoor. Er zijn plannen om daar binnenkort minderjarige vluchtelingen op te vangen. Maar daar komt veel protest tegen. Zo blokkeerden betogers vorige week nog een snelweg. De politie onderzoekt de ontploffing daar. In play-off 1 van ons voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Union blijft zo tweede op 1 punt van leider Club Brugge. Zondagavond spelen die twee tegen elkaar in Brugge. En donderdag speelt Union ook nog de bekerfinale tegen Anderlecht. Je hoort Rob Schoofs van Union.
5: Alles of niks in de belangrijkste week van het seizoen, denk ik. Dus er staat heel veel op spel. Alles om voor te spelen deze week. Dus vandaag hebben we een goede zaak gedaan en getoond dat we daar wel klaar voor zijn. Nu kunnen we de week met een goed gevoel beginnen.
2: Mechelen staat laatste, wel maar op 2 punten van de vierde Anderlecht. En in play-off 2 versloeg Racing Genk Westerlo ook al met 3-0. Genk staat samen met Standaard aan de leiding. Charleroi en Westerlo volgen op 3 punten. En de Netflix-reeks Adolescence is de grote winnaar geworden op de BAFTA TV Awards. Dat zijn de belangrijkste Britse televisieprijzen. Adolescence won 4 awards, onder meer voor beste mini-drama-serie. En het won ook al de meeste awards ooit. Want de makers hebben ook al 4 Golden Globes en 6 Emmys op de kast staan.
1: Ja, er kwam een abrupt einde aan die prachtige zomer van 2026. Als je naar buiten kijkt, echt herfstbeelden, hè Frank?
6: Ja, zeg maar. Ja, zeg dat wel inderdaad. Daar word je niet vrolijk van. Hè. Dus centrum en oosten van het land is het nog aan het regenen. In het westen daarentegen is het al droog. En de verwachting is wel dat die regenzone gaat opschuiven richting het oosten op steeds meer plaatsen. Wordt het dan ook tijdelijk droog weliswaar? Want in de loop van de namiddag gaat ook nog een regenzone over het land trekken vanaf het noordwesten. Smalle band tussen een paar uurtjes dat het toch weer nat zal zijn. En de temperaturen, ja, die doen het niet goed. Hè. 11, 12, misschien maximaal en 13 graden is mogelijk. En dan morgen, dan starten we even, ik denk wel zo goed als droog, misschien enkel buitjes wel mogelijk met een paar opklaringen. En in de loop van de dag gaat de bewolking toenemen. En vooral na de middag is er toch alweer een kans op een bui. En het is altijd koud, hè? 13, 14 graden.
7: Ja, straks een lange weerbericht, maar ja, we moeten er ook al niet optimistisch over zijn, denk ik zo. Hè, Frank, hè?
6: Ja,
7: vermoedelijk.
6: Ja.
7: Nee, ja, ik dacht het al.
1: En op zondag zijn de files navenant. Richting Brussel op de E19 tussen Mechelen-Noord en Machelen verlies je een uur. E40 tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe een half uur. 20 minuten minuten op de A12 tussen Wolvertem en Grote Linde. E314 tussen Aarschot en Heeren. 20 minuten op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette gebeurt een ongevalverlies een uur. Een half uur file tussen Mont-Saint-Jean en de Welriekende Dreef. Op de binnenring tussen Expo en Vilvoorde 3 kwartier. 40 minuten richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals West en Antwerpen Oost. En 35 minuten op de E19 tussen Brecht en Antwerpen Noord. En dat zijn alleen maar de files boven de 20 minuten.
0: Ah, weet je wat, beste vrienden, je moet maar denken. Herfst is begonnen, het is 11 oktober vandaag. Over 2 maanden zitten we toch weer in die zalige kerstperiode. Dus even doorbijten, komt allemaal wel goed. No worries.

0: somebody of you something, something. Iets als voetbal of zo.
1: De ochtend van Joe.
2: Maarten Brex, goedemorgen. Dag Maarten.
3: Hey, goedemorgen. Goedemorgen.
2: Hi. Ja, we hadden gedacht dat we misschien al vandaag zouden kunnen bellen met een of ander ding dat beslist zou zijn in de Jupiler Pro League. En ik had daar ook na de wedstrijd van Club Brugge, want die was eerst. Union moest daarna spelen, ook wel al stiekem een klein beetje rare hoop. Maar ja, ja nee, met dit Union moet je ook niet te hard gaan hopen. Hè? Ze blijven aan elkaar gewaagd.
3: Nee, inderdaad. Dat moet je ze wel nageven. Dat ze onder druk en met een aantal spelers die geschorst waren, toch ook dat ze gewoon hun job weer doen. Dat is echt Union hun job doen. Je gaat er niet naartoe om een plezierige voetbalavond te beleven, maar ze zetten wel altijd een resultaat neer en dan moet je toch respect voor hebben. Ze staan nog altijd maar op één punt van Club Brugge. Met
2: zo.
3: Inderdaad zondag die titelmatch, zoals het nu toch geïnterpreteerd wordt, op Club. En donderdag al, toch ook nog altijd een beetje raar, midden in de playoffs, die bekerfinale tegen Anderlecht.
2: Ja, dat is natuurlijk ook, als ze winnen, zou dat een enorme boost kunnen geven, maar anderzijds is het ook geen groot cadeau om zo'n, een match waar het alles of niks is te moeten spelen voor een ander match, waar het niet alles of niks is, maar waar het wel bijna zo kan kantelen eigenlijk, hè?
3: Ja, ik denk eerlijk gezegd dat ze die match van zondag op Club de belangrijkste vinden. Zeker omdat ze weten dat ze daar moeten winnen. Dus dat is voor hen volgens mij primair. En ze hebben eerder al bewezen dat zij sterker zijn dan Anderlecht. Weliswaar in de competitie, in één wedstrijd, zo'n bekerfinale weet je natuurlijk nooit. Maar in principe, dat heeft Union toch al meerdere keren laten zien. Ook weer in deze playoffs hebben zij een beter elftal dan Anderlecht. En zij de favoriet in die bekerfinale. Dus ik ga niet zeggen dat ze die match er even gaan bijpakken, zeker niet. Maar ik denk dat voor hen primair toch die match is op Club Brugge van nu zondag.
2: Ja, dat wordt zo een soort. Het is nog niet helemaal beslist, stel dat Club wint. En anderzijds ook niet dat zij zouden winnen. Maar het doet wel een beetje denken aan wat ik gisteravond ben veel te laat gaan slapen. Want er was de Classico Barcelona. Ja. Maar dat was wel uniek. Hè. Ik zag ook beelden dan van de feestende mensen in Barcelona. Dat je in je eigen stadion, dat je daarin slaagt. Dus voor het eerst, denk ik, in de geschiedenis, om in een Classico kampioen te worden met zo'n verschil met Madrid. Ja, wat, dat was wel wat, hè?
3: Ja, het was uniek, zeker omdat het stadion voor het eerst voor zo'n Classico thuis ook echt helemaal af was. Hè. Er zijn renovaties geweest, zoals je weet. Dus alleen al vooraf was het indrukwekkend met al die tyfo's om de supporters uit hun dak te zien gaan. En die wedstrijd hebben ze uiteindelijk ook redelijk eenvoudig gewonnen tegen Real Madrid en Courtois, die dus zijn seizoen gaat afsluiten zonder prijs. Dat is hij niet gewend, tenzij hij natuurlijk nog wereldkampioen wordt met de Rode Duif.
2: En wel, dat zit er ook aan te komen. Hè.
0: Ja, dat zit er zeker aan te komen, ja.
2: Dat is nog een maand, hè? Nee, één maand en dan beginnen we eraan, hè? Toch?
3: Ja, inderdaad. En ik weet niet of je gisteren Leandro Trossard gezien hebt, die toch weer beslissend was voor Arsenal in de titelstrijd in Engeland. Die gaat ook naar de finale van de Champions League. Dus als er nu één Belg is die echt de tijd van zijn leven heeft en ook in die vorm naar het WK zal afzakken, dan is het wel Trossard. Doku is goed. Lukaku, die heeft eigenlijk nog maar één doel dit seizoen. En dat is dat WK, dat voor hem echt primair is. Met waarschijnlijk ook een nieuwe club na dat WK. Dus als we die drie in het gareel kunnen krijgen en in vorm kunnen krijgen met ook De Bruyne en zijn last dance waarschijnlijk, ja, dan kunnen we toch weer iets gaan verwachten van die Rode Duivels.
2: Wow, dat vind ik wel.
0: Die twee van mij, die zijn er niet zo mee bezig, maar die twee van jou, die twee zonen van jou, Maarten, zijn die zo bezig met dat WK? Is dat zo...
3: Voor zo stelt alleen wielrennen. Ah, je kijkt naar wielervlogs van Bas Tietema en zo, en die speelt hij dan na met miniatuurrennertjes, maar voetbal, dat interesseert hem minder. Okay. En die kleinste, die is alleen maar bezig met Playmobil. Dus.
0: Ah, oké, maar ik dacht misschien ben jij zo een papa die in plaats van boekjes voorleest, zo misschien zo vertelt over Mexico 86, hè, en dat is ons
3: sprookjes. Nee, zeker niet.
0: Ik
3: faciliteer alleen maar. Zoals wat heel veel ouders nu herkennen waarschijnlijk, speelgoed dat is blijven buiten liggen en nu helemaal nat is door de regen afgelopen nacht en dat naar binnen brengen en afdrogen.
0: Oh, ik heb dat gisteravond nog gedaan. Ja. Echt. Normaal doe ik het ook niet, maar ik heb geleerd van de vorige drash die over ons heen gekomen is.
3: Enfin. Oké, okay, voilà.
2: We gaan een prachtige voetbalweek hebben deze week. Dat is al zeker. En binnen een maand gaan we keihard supporteren voor onze Rode Duivels. Want ja, als jij zegt, zou er maar eens iets kunnen gebeuren daar, nou, dan geloven we. Dan gaan we ervan uit dat het ook gaat gebeuren.
3: Oké.
2: Je hebt de druk goed gelegd, Maarten Dex. Fijne dag.
3: Ja, voor jullie ook. Papa.

0: Lola Samurai, she works hard for the money.
1: Vanmorgen bij Sven en Anke.
0: Oh, als je nog niet vroeg wakker was, heb je het niet meegemaakt. Anke is tevoorschijn gekomen in de studio met wat sommige mensen de goedbedoelde, zelfgeknutselde brol noemen. En anderen zeggen, oh, dat is het mooiste wat je kan krijgen.
2: Jullie hebben dat allebei brol genoemd, Sven en Sander.
0: Maar wel met de glimlach. Hè,
2: het is met liefde gemaakt.
0: Kijk, cute, hè. De moederdagcadeautjes van de kinderen.
2: Allemaal zelfgeknutselde, gekleide, geverfde prullaria, waar ik echt heel blij mee ben.
0: Nu zeg jij zelf prullaria, maar blij dat je meedoet.
2: Moet ik het zeggen? Interieurartikelen?
0: Interieurartikelen vind ik ook
2: heel
0: hooggegrepen.
2: Het is een plantje, een gekleid plantje en een gekleide tegel met daarin een vaasje met gedroogde bloemen. Ik ga het zeker ergens ophangen en ik ga het nooit weggooien.
0: En ik zag ook beelden op je social media dat de kinderen op de koopduur nog verrast hebben met een ontbijt op bed.
2: Och jongens, toch.
0: Een mooie dag.
2: Dat is ook waar elke mama van droomt, dat je je ogen open doet en dat iemand daar al met 2 spiegeleieren staat. En dan echt komkommer, tomaat. Ja. Echt, binnen de 2 minuten zat ik al helemaal wow.
0: En zo mooi gestart. Ja. Dat die 2 Picasso's van jou die prachtige kunstwerken hebben gemaakt.
2: Ja?
0: Dat die 2 Peter Goossens van jou het ontbijt van de eeuw hebben gemaakt. Ja. En dat die kleine dan toch de dolk in je hart heeft gestoken.
2: Ik dacht, mijn moedersdag kan niet meer stuk. Dat was om 9:00 ochtends. En om 7:00 s'avonds kreeg ik echt het mes in mijn hart.
0: Het dramatische verhaal, zometeen in jouw favoriete ochtendshow.
3: Ja. Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
4: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
5: Open op Hemelvaart.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.

0: Tacos maken in Mexico.
1: Win for life. Win for life. Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Een leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: De ochtend van Joe.
5: Sven en Anke.

0: Ja, ik zag mijn mama nog gisteren en ik dacht, we belong together all the time. Mama's en zonen. Oh. Mama's en zonen, dat is voor de eeuwigheid, denk ik.
1: Nee, niet voor de eeuwigheid. Ik dacht dat 's ochtends ook nog, toen ze daar met hun zelfgemaakt ontbijtje bij mij klaar stonden. Ik dacht, och, ik ben toch echt met mijn gat in de croissant met boter gevallen. Het waren er twee trouwens, die ik moest opeten van hen. Maar ja, 's avonds is het allemaal verpest geraakt. Mijn zoon die moest weken in bad. Je moet eigenlijk altijd in de douche.
0: Je moest weken in bad.
1: Ja, maar die kinderen...
0: Een uurken is toch genoeg? Waarom echt, weken?
1: Nee, maar jongens, toch.
0: Sorry, flauw.
1: Ja, maar die moet af en toe, een kind van 6 moet af en toe eens echt weken. Ja. Ja, want die zijn altijd zo vuil en met douchen gaat dat er niet allemaal af. Enfin, en normaal moet ik hem altijd assisteren. Moet ik hem helpen met zijn haar inzepen, haar afspoelen. Moet ik hem assisteren met een handdoek aangeven, want dan is het zo, hè, dan heeft hij zo schuim in zijn haar. Dus handdoek. En dan moet dat geven binnen de kortste keren. En dan moet ik hem uit het bad helpen en dan moet ik hem helpen afdrogen en zijn pyjama aandoen. Hij ging het allemaal zelf doen. En ik stond er zo'n beetje kijken van, mama Max, moet ik niet een beetje helpen? Want en dit en dat. Hij zo, nee mama, vanaf nu doe ik alles zelf. En ik keek me heel streng aan. En ik zo, ma. En hij hield een pauze. En zei heel ernstig, beheerst, zelfbewust. Het kwam van diep. Het kwam ook van, je gaat mij niet meer op andere gedachten brengen, mama. Het is nu zo. Hij sprak de woorden uit. En ik moet er nog altijd van me komen. Ik moet zien dat ik nu niet begin te wenen. Hij sprak de woorden uit. Je kan nu stoppen met mama zijn.
0: Ja! Letterlijk,
1: je kan nu stoppen met mama zijn. Echt waar, ik ben er nog niet goed van.
0: Ik kwam echt uit een mondje van die 6-jarige.
1: Ja, en ik zei, nee, daar zal ik nooit mee stoppen, jongen. Nooit. Oh. Ik zeg, en ik heb hem opgepakt. Ik zei, zolang jij nog zo licht bent, zolang je nog in de 20 kilo weegt, ga ik jou dragen en vastpakken. En ik wil voortaan toch terug alles doen in het bad. Ik zei, van daar gaan we niet mee beginnen met die onzin. Hè.
0: Je kan nu stoppen met mama zijn.
1: Ik kan nu stoppen met de mama zijn. Ik ga alles zelf doen. Heel erg, hè?
0: Ja, hè?
1: Ja, ik ben er niet goed van.
0: Doe pijn, hè?
1: Heel veel pijn.
0: Mama. Wat zou ik tegen mijn mama van 79?

0: Duran Duran en de Reflex. Ja, dat is, wij zijn altijd kinderloos, hè, Sanders. En we gaan dat zo houden, hè?
1: Ja, dat ben ik wel van plan.
0: Ja, je bent ook van plan. Dus dan, als je zo iets hoort, dan moet je daar een beetje bij glimlachen. Dan denk je, wat grappig dat die kleine dat zegt.
1: Ik heb een zus en een broer.
0: Ja, ik
1: mijn
0: ook
1: zus
0: wel.
1: Is zus een beetje dezelfde emotionaliteit als Anke. Dus die heeft datzelfde dan, denk ik.
0: Ja, ja.
1: Terwijl ik dan zou denken, yes, ze worden zelfstandig.
2: Nee, nee, nee, nee.
0: Ja, maar dat is volgens Erika de eerste stap. Je bent dan misschien geen mama meer, maar je moet dan nog meer fulltime taxichauffeur, afwasser, kok, planner, hulpje in het huishouden zijn.
2: Ja, maar ik wil het graag zijn. Beter dat dan niks dan maar. Allee, hoe erg het ook allemaal klinkt. Michel, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, jij stuurt amai, dat zijn profetische woorden, hè. Dat je dan ineens zegt, je moet niet meer helpen.
3: Ja, inderdaad. Ik zou er niks van geloven dat ik hier was.
2: Nee?
3: Ik heb een van 12, een van 16 en ja, uiteindelijk ook een van 49. En dat alles zelf doen, dat komt er niet van.
2: Nee? Dus je bent nog, nee, altijd, je bent nog altijd het hulpje in huis?
3: Het hulpje in huis bij het vinden van alles wat voor de neus ligt of wat ze zelf hebben weggelegd en dan kwijt zijn. En dan krijgt moeder de schuld ervan, maar uiteindelijk, ja, nee.
0: Ja, maar moeder, je heft ze toch niet meer op uit bad, alle drie, en je droogt ze toch niet meer af?
3: Nee.
0: Ja, maar ja. Sorry.
3: Dat verdwijnt, dat is waar. Maar dan wel achteraf alles opruimen en alles... Dus dat zelf doen, ja, dat blijft toch echt wel beperkt bij wat ze zelf
2: doen. Oké, en als je dan moet kiezen tussen dat voor altijd blijven doen en je nodig voelen, of iemand die vlak af zegt, je kan vanaf nu stoppen met mama zijn, wat kies je dan eigenlijk? Welk scenario, Michel?
3: Moeilijke keuze, hè?
2: Moeilijke keuze. Moeilijk, hè?
3: Ja, ja. Het mag duren tot 20 of zo. En dan kies ik toch voor dat ze alles zelf.
2: Oké, wij kiezen voor een carrière voetveeg tot 20 en dan mogen ze het zelf oplossen. Maar 6 jaar is te vroeg, laten we dat afspreken.
0: Dat is wel te vroeg. Maar je zal wel merken, als je ouder wordt, die band tussen moeder en zoon, en dochter waarschijnlijk ook, joh, dat is toch voor de eeuwigheid.
2: Ik hoop het, zeg. Ja, als je 6-jarige zoon zegt, je kan vanaf nu stoppen met mama zijn, dan wil je niet.
0: Ik zie iedereen graag in mijn leven, maar de mama, dat is toch de nummer 1 forever. Ja,
3: dat voel ik nu wel. Komt
2: fijne dag, Michel. En het nieuws van 8:30 krijg je van Grim.
4: Goedemorgen. In al onze gevangenissen is vanmorgen een staking begonnen. Opnieuw uit protest tegen de overbevolking en de andere problemen die veroorzaakt. Zoals rond de hygiëne, meer agressie en een hogere werkdruk voor het personeel. Overleg met justitieminister Verlinde leverde niets op. Opmerkelijk, de gevangenisdirecties steunen de actie. Zowat een kwart van de langdurig zieken in ons land kreeg vorig jaar een uitkering zonder dat ze daar nog recht op hadden. Zo bleven ze langer thuis dan nodig was, bijvoorbeeld. Dat blijkt uit nieuwe steekproeven van het RESIF. De resultaten wakkeren het debat over de controles en de aanpak van langdurig zieken door de ziekenfondsen nog wat aan. En op het Canarische eiland Fuerteventura heeft een Belg van 22 bekend dat hij zijn moeder van 56 vermoord heeft en dat hij haar lichaam in stukken sneed en bij het vuilnis dumpte. Dat meldde Spaanse media. Het lichaam werd afgelopen weekend gevonden. Mogelijk hebben de drugsproblemen van de zoon iets met het drama te maken, maar dat wordt nog onderzocht.
0: Ja, dat is wel een bericht dat we nu niet wilden horen. Zeg, nou, je bent de zoon van je moeder forever. Wat een triestig bericht.
2: Ja, dat is waanzin, hè.
0: Oh, wauw.
2: Oh.
4: Vanuit het westen wordt het droger met opklaringen. Deze namiddag komt er opnieuw regen, maxima rond de 12 graden. Morgen eerst wat zon, later meer wolken en kans op een bui bij 14 graden.
2: Het gaat langzaam richting Brussel. Op de E19 tussen Zemst en Machelen verlies je 3 kwartier. 35 minuten op de A12 tussen Londerzeel en Strombeek. E40 tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe, 25 minuten. 40 minuten richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Job en Antwerpen-Noord. E313 tussen Maashoven en Wommelgem, 35 minuten. 40 minuten op de Brusselse buitenring tussen Mont-Saint-Jean en de welriekende Dreef. En nog een half uur op de binnenring tussen Expo en Machelen.
5: Zorgeloos zomeren met Keukens Daapdij. Nu -30% op kasten en -15% op toestellen. Gratis afbraak van je

0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be.
3: Peugeot.
4: Train. Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
5: stap met meer korting op de trein.
6: 40%, het zal wel zijn.
7: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
6: In Wallonië eens proberen.
7: Of naar een pretpark gaan misschien.
6: Oh, amai, dat is ook. Ik kan Wallonië precies al zien.
4: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
8: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
9: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
10: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
11: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
12: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
13: Sven en Anke.
14: Good times. Great news.

0: voor elke min 18-jarige die nu in de auto zit en die denkt, een message in a bottle, ja, dat werd vroeger zo gedaan, hè. Zo'n conceptje. Een briefje in een fles en dan zien wanneer het wel boven water zou komen. We deden dat onder andere in 1979, de Police en Message in a Bottle.
1: We gaan eens terug naar 1986, 40 jaar geleden, gebeurde er iets speciaals dat erna nooit mee gebeurd is en ervoor ook nooit gebeurd was. We werden wereldkampioen met een liedje. Enfin, op het Eurovisie Songfestival deden we het heel goed. Was dit de winnaar, Sandra Kim, J'aime la vie. We gaan zo meteen met iemand bellen die daarbij was op de eerste rij en die ook eens in zijn glazen bol gaat kijken of we dit jaar nog eens gaan overdoen.

0: De laatste 12 gaan ook naar...
1: En finally, Belgium.
0: België.
2: België.
0: Fantastisch. Dames en heren, de eerste keer in de geschiedenis, na 30 jaar, winnen wij, of zeker wel met de jongste deelnemster... Het Eurovisie Songfestival.
3: Zalig.
4: Ja, hele Kappermond, goedemorgen.
3: Dag Luc.
5: Goedemorgen. Ja, wij
4: hoorden jou en het was de Luc zoals we jou altijd kennen. Het is niet dat je uit je dak ging of zo, hè?
3: Nee.
4: Wij winnen dan ook eens na 30 jaar.
5: Had ik dat gedaan, uit mijn dak gegaan, dan had ik mijn hoofd gestoten, want wij zaten in een kabineke met amper een dak boven ons hoofd. Dus het was niet veel om enthousiast op te veren, zoals voetbalcommentator dat wel durven doen. Maar natuurlijk was ik wel bijzonder enthousiast. Hè. Maar het overviel mij eigenlijk ook.
3: Maar het was ook een andere tijd. Hè. Ik kan me nu voorstellen als een commentator zeggen: het is gebeurd, ongelooflijk!
4: Ja,
3: en jij
4: crazy.
3: Blijft de altijd keurige... Fantastisch. Deed je goed, deed je goed. Wat gebeurde eigenlijk? Was het al lang duidelijk? Want ik kan me dat niet meer herinneren. Kwamen de punten meteen vlot binnen voor België?
4: Ik was ook nog niet geboren, Luc Appermond, dat weet jij natuurlijk. Hè.
5: Ja,
4: dus...
5: dat klopt helemaal. Helemaal wat jij zegt, Anke. Nee, maar het was zo dat inderdaad punten werden gegeven door een vakjury op vrijdag tijdens een van de eerste generales en dan nog eens zaterdag namiddag. Dus al die juries wisten al eigenlijk wie ze zouden als favoriet aanduiden, tenzij er iets verschrikkelijks gebeurde op het podium, vals zingen of de act niet kennen of zoiets. Dat zou dan natuurlijk wel die... Maar eigenlijk stond dat toch al vast op vrijdagavond en zeker op zaterdagmiddag.
3: Oh, jawel, dus jij wist het toen al toen je hokje inging?
5: Ja, weten. En ik bedoel, ik werd wel attent gemaakt door de grote baas van het IBU toen, die naar mijn kabinetje kwam, boven. En die zei, cette année, si la Belgique a beaucoup de chance de gagner. Dit jaar heeft België veel kans om te winnen. Ik denk, maar waarom zegt die man dat nu? Want die had dat nog nooit gedaan.
3: Dus die wist het.
5: Ja, eigenlijk een beetje wel. Maar dat was meer bedoeld opdat ik alert zou zijn dat ik nog een interview kon afnemen na haar overwinning. Want dat mocht dan de commentator van het land doen, zodat ze dan nog in het late journaal een interview konden laten zien van de winnares van het land. En dan mocht die commentator naar beneden spurten en proberen nog een zinnig interview af te nemen. En dat is gelukt bij Sandra.
3: En jij zei ook jongste deelnemer. Wist jij toen dat ze maar 13 was? Of dacht je 15, 16?
5: Nee, ons werd verteld. Klopt. Ons werd verteld 15. Want ik zat naast haar in de bus als wij naar de hall reden. En ik kende de mama en de papa. En ik heb dan nog doorgevraagd. Maar ze had echt wel maturiteit voor een meisje van 15. Daar kon ze echt voor doorgaan. Maar achteraf bleek dat ze 13 was. Ja, dat was voor ons ook even shocking.
4: Ja, weet je nog dat interview dat je had met haar achteraf? Hoe reageerde ze? Of wat zei jij? Wat is jou daar nog van bijgebleven?
5: Nee, ik weet dat ik haar toen gevraagd heb, had je dit verwacht? Uiteraard niet. Ik zeg, begrijp je dat heel België nu fier is op jou? Ja, dat had ze ook niet verwacht. Je moet niet vergeten, dat meisje kwam als 13-jarige in een volwassen wereld terecht. Haar componist, haar manager, Adria, die omringde haar. Ja, die heeft eigenlijk haar hele jeugd een beetje moeten laten passeren. En op zo'n moment, als je haar dan interviewt, dat doe je dan alsof het een volwassen iemand is. Maar eigenlijk was dat een meisje van 13, hè.
4: Nou ja, eigenlijk had je willen vragen van wat is je favoriete ijsmaak of zo. En,
5: Ja, eigenlijk wel. Of slaap je nog met je peertje of je popje. Zoiets. Maar Sven zei het heel goed. Het waren andere tijden.
4: Ja,
3: zeg Luc, volg je het nog altijd actief? Want je hebt het ook jaren gepresenteerd. Ook de voorrondes en zo.
5: Ik volg het als ik thuis ben. Maar om nu te zeggen dat ik ervoor blijf. Kijk, ik kom uit een tijd dat liedjes nog echt inhoud hadden. En dat die werkelijk een heel grote hitgevoeligheid hadden. En die blijven na al die jaren, ik denk aan Irish 2, ik denk aan Cliff Richard met Congratulations. Dat zijn hits die nog altijd gedraaid worden. Maar als je mij vraagt, noem mij eens echte wereldhits op van de laatste 10 jaar. Ik moet jou het antwoord schuldig blijven. Ja.
4: Lordi en Hartrock, Halleluja.
5: Ja, Halleluja. Ja. Nou ja. Maar als ik je vraag wie zijn de winnaars van vorig jaar of 2 of 3 jaar geleden, ik denk niet dat
4: We snappen het. Maar wij moeten eerlijk zijn, Sven en ik, wij zijn zelfs niet mee met de onze eigen inzending van dit jaar. Heb jij die al gehoord, Luc?
5: Ik heb ze gehoord. En ik heb een flash gezien van de act, heel speciaal. Ja, kijk, het is eigenlijk meer een visueel spektakel dan dat het een muzikaal spektakel is.
3: Zeg je nu dat je het geen goed liedje vindt? Zeg je nu dat je het geen goed liedje vindt?
5: Jawel, ik vind het liedje niet slecht. En zeker in dit tijdsbestek. Maar ik zou zo graag terug naar een festival gaan waar het echt gaat om de zanger, de zangeres, de groep en de song.
3: Ja.
5: En het visuele aspect is dan natuurlijk wel, het is televisie, dus we kijken, we moeten ook iets zien. Maar dat is een ander gegeven. Ik zou die twee uit elkaar willen halen. Dat er ooit twee aparte programma's komen, echt voor de meest effectvolle show. En maar de andere kant nog eens een zanger, een zangeres, met een band, met een orkest, met een dirigent. Ja,
4: dat. Je gaat dat nooit meer meemaken, hè? Wij ook niet. Ik denk dat je de tijd niet meer kunt terugdraaien. Dat gaat altijd meer en meer spektakel voor het oog moeten zijn.
3: En daar ben ik het nu niet mee eens, want je hebt zo soms nu artiesten van tegenwoordig die ook weer wel zelfs in een AFAS-dome met een soort van big band komen zitten.
4: Ja.
3: En die daar dan toch ook wel weer iets van maken. Maar goed, maar uit die discussie gaan we niet voeren. We gaan er samen nog eens naar luisteren voor de andere luisteraars die Dancing on the Ice van Escila. Dan spreek ik dat goed uit.
4: Ja, maar we zijn echt.
3: Ja, ik denk
4: werken wij voor de radio? Of, dat liedje is al zo lang uit, maar zo weinig ben ik er mee bezig dit jaar. Maar toch, voor de eerste keer dat Sven en ik het samen horen, Escila.
3: Luc Appermond, dankjewel. Het was fijn om je nog eens aan de lijn te krijgen. Wat praat je toch altijd zo fijn? Het is altijd
5: wederzijds. En ik wens jullie een heel mooie week.
3: Dankjewel, Luc. Bye-bye.

0: Kijk eens aan, nog eens 12 punten, nog eens 12 points voor België binnengekomen. En daarmee hebben we weer het Eurovisie Songfestival gewonnen voor een tweede keer. Hey, wat zijn jullie punten? Wat zijn jullie punten?
1: Wat geef jij, Sander?
0: Jij mag tot 12 gaan, hè? Dan zeg je wauw.
2: Tot 12? Ah ja, dat is de 12.
0: Dat is 12, 10, 8 is zo niet op die manier.
2: 7, en als ze weinig kleren aan heeft, 8.
1: Oh, voilà.
2: Ja, dat vind ik belangrijk. Als je daar aan gaat staan, hey,
1: moet je ook maar wat uitdoen.
2: Nee,
0: dat is een andere visie dan de kat.
2: Ik vind dat daar wel bij passen. Ja, het is wel een beetje act zo.
1: Oké, okay, het ding is wel, ik kan wel inbeelden dat dit visueel spektakel kan opleveren. Maar je hebt het er nu niet bij.
0: Nee.
1: Je hoort wel, er is aan het liedje gewerkt met heel veel computers en heel veel man. Ze hebben er echt iets proberen van te maken. Daar kan ik nu niks van zeggen.
0: Wat wil je nu eigenlijk zeggen? Dat trekt op niets uiteindelijk.
1: Ik zou het zelf nooit opnieuw op Spotify opzetten. Op zich, ik vind het wel catchy van de keep dancing on the ice. Dat bouwt een beetje op, maar het breekt nooit open. Dus ik geef het liedje een 6.
0: Ja.
1: En nu jij?
0: Ja, sorry, ik heb mijn punten al alle andere handen uitgedeeld. Ik heb niks meer over. Sorry, ik kan het niet aan doen. Maar ik ben wel
1: gezakt door het ijs.
0: Ik ben wel chauvinistisch, dus ja, ik hoop natuurlijk wel dat. En als het dan, weet je, ik ben zo'n successupporter. Als het wel goed doet, dan zeg ik. Ik vond het wel goed hoor.
1: En als het dan wint, dan komt ze hier in de studio en dan zeggen wij: we waren al fan van in het begin. Hè. Wij geloofden erin, hè?
0: Zo vals spelen.
1: Zo huichelen.
0: Ja, het was.

0: wacht, we gaan even iets raars doen, beste luisteraars. Even iets heel vreemds, iets heel raars. Radio-dj's zeggen altijd, zeker blijven hangen, zometeen dit en dat. Ik denk dat je moet sappen na het nieuws van 9, want dan krijgen we het lange weerbericht van Frank en het lange weekend komt eraan. En ik vrees het ergste. Ik ben niet optimistisch voor een keer.
1: We hebben goede muziek. Al Beat It van Michael Jackson staat wel klaar. Dus daarvoor wil ik nu wel blijven hangen.
0: Ja, nee, dat is wel waar. Dat heb je gelijk.
1: Choose your battles.
0: Maar voor de rest, amai.
1: Eerst het nieuws nog van Grim.
2: Goedemorgen. Er dreigt een nieuwe prijs en oorlog in de supermarkten. Nieuwe staking tegen de overvolle cellen. En een man bekent de moord op zijn moeder op Fuerteventura. Retail-experts waarschuwen voor een nieuwe prijzenoorlog in de supermarkten. Door de oorlog in het Midden-Oosten wordt alles binnenkort met wat vertraging duurder. En dus proberen de winkels klanten te lokken met kortingen en promo's. Expert Gino van Lossel.
3: In principe liggen die prijzen vast en het zijn de leveranciers die die kosten moeten proberen op te vangen. Alleen, die gaan dan weer proberen met de supermarkten rond de tafel te gaan zitten om hun prijzen te kunnen optrekken. Alles laat uitschijnen dat we binnenkort weer gaan zien dat bepaalde merken een tijdje niet op het schap liggen.
2: Lidl maakt vanaf vandaag al 100 producten permanent goedkoper. In al onze gevangenissen is vanmorgen een staking begonnen. Opnieuw uit protest tegen de overbevolking, de stijgende agressie en de hoge werkdruk. Overleg daarover met justitieminister Verlinde leverde niets op. Er zitten op dit moment ruim 13.700 gedetineerden in onze cellen, terwijl er maar plaats is voor een goede 11.000. Opmerkelijk, de gevangenisdirecties steunen de staking. En op het Canarische eiland Fuerteventura heeft een Belg van 22 bekend dat hij zijn moeder van 56 vermoord heeft en dat hij haar lichaam in stukken sneed en bij het vuilnis dumpte. Dat meldde Spaanse media. Het lichaam werd afgelopen weekend gevonden. Collega Siebren de Jager volgt de zaak.
4: De politie is nog volop bezig met het onderzoek. De mensen hier in het dorp die vragen zich af waarom dat haar zoon Katy dit kon aandoen. Het is zelfs zo dat ze 4 maanden geleden een stap heeft teruggezet op haar werk om nog meer aandacht te geven aan haar zoon en die van zijn drugsprobleem te helpen. Maar het lijkt er nu op dat dat allicht ook haar dood is geworden.
2: De zoon werd al snel opgepakt op verdenking van moord. Vanuit het westen wordt het droger met opklaringen, maar deze namiddag gaat het opnieuw regenen bij 12 graden. Morgen eerst zon, later kans op een bui bij 14 graden.
0: Oh, sorry, maar ik kan echt niet aan doen. Ik ben zo echt mijn klus kwijt van het afschuwelijke verhaal van die zoon en zijn moeder die haar werk nog opzet om voor die jongen te zorgen.
1: Ik heb dat gisteren al helemaal gelezen.
0: Drugs.
1: En ik was ook al helemaal en ook allemaal foto's van die prachtige moeder gezien.
0: Mam.
1: Wilt je kind helpen? Maar echt vaker van die verhalen, hè?
0: Dat soort rondmoeders.
1: De jongeren. Dat zonen of dochters dan echt helemaal in die drugs zijn blijven hangen. Die drugs, zo'n vieze vuiligheid. Hè. Echt,
0: oh, afschuwelijk.
1: Zoveel ellende in de wereld daardoor. Richting Antwerpen gaat het traag. Op de E313 tussen Hasselt-Oost en Lummen verlies je door een ongeval 3 kwartier. Een half uur op de E19 tussen Sint-Job en Antwerpen-Noord. Richting Brussel A12 tussen Londerzeel en Stroombeek 35 minuten file. Een half uur op de E19 tussen Zemst en Machelen. Op de E40 tussen Bertemens en Stevens-Woluwe 25 minuten. Op de Brusselse buitenring tussen Breilaleu en de welriekende Dree 25 minuten file. En op de binnenring tussen Expo en Vilvoorde 20 minuten vertraging.
0: Sven en Anke. Ja, maar je hebt wel gelijk, Anke. We moeten zorgen voor wat optimisme in de ochtend. Want goede muziek met Michael Jackson lukt dat altijd.

0: 7 voor 9 geworden op deze maandagochtend. Michael Jackson en zijn Beat It.
1: Het weer met Frank.
2: Ja, Frank, het gaat alleen publiek zijn voor Sven en ik. Want Sven heeft die mensen allemaal weggejaagd daarnet. Het gezegd van skip het weerbericht maar, want het gaat geen vette zijn. Dus het is alleen voor ons dat je het gaat moeten vertellen.
3: Dus is maar eerlijk.
2: We komen van heel veel en we krijgen nu heel weinig van jou, hè Frank.
4: Toch wel een pak minder, hè. Ja, nu het voordeel of het positief aan het verhaal is wel dat die regenzone die is aan het wegtrekken richting het oosten. Hè. Dus het westen en nu toch ook al delen van het centrum van het land. Daar is het al droog geworden en stilaan gaan we ook wel wat zon krijgen. Het laatste natuurlijk ook in het oosten van het land. Hè. Dus daar gaat het ook uiteindelijk helemaal droog worden, zelfs in de Ardennen. En dan krijgen we dus een droger intermezzo. Maar het is wel zo dat vanaf het noordwesten ook nog regenzone onze richting uitkomt. Nu, dat is een smalle band. Dus dat geeft dan tijdelijk opnieuw wat regen. En die gaat dan dus opnieuw eerst het westen aandoen en dan later ook het oosten van het land. Dus een beetje wisselvallig weer. En ja, wat vooral opvalt, en dat is natuurlijk niet leuk. Hè. Het is 11 mei. We halen maar een graad of 12 maximaal nu. Misschien heeft dat wel te maken met de ijsheiligen. Want het is de eerste ijsheilige
3: och,
4: vandaag.
3: Ja, die ook nog. Rotzakken.
4: Albertus. Ja. Jongen, dus die heeft waarschijnlijk gezegd van hey, dat kan hier niet kloppen, 20 graden. We gaan dat eventjes naar beneden.
3: Maar ja, oké, als je op deze manier werkt, kan ik er wel mee leven. Dat betekent dus 12 graden op 11 mei. Dat betekent tegen het eind van de maand los de 30 graden in, Frank. Dus dat is wel...
4: Na de ijsheiligen zeggen ze dat het in principe nooit meer vriest aan de grond. Wel... Ja, dan moet ik misschien ook nog weer melden voor komende nacht. We gaan richting 3-4 graden. Misschien in Kempen is dat zelfs maar een graad of 2. Dat wil zeggen dat het misschien lichtjes kan vriezen aan de grond. En dat vooral aan het eind van de nachten is dat mogelijk. En in Hogevenen bijvoorbeeld, dat is wel smeltende sneeuw zelfs mogelijk. Tot rond het vriespunt, ja. Er zijn nog wat buitjes actief voor komende nacht. En als er zo eentje passeert in de Hogevenen, gaat dat smeltende sneeuw zijn. Dus toch wel koud natuurlijk. Hè. Maar enfin, we gaan ervan uit dat het zeker na volgende week, of tenminste na deze week, dat het allemaal beter wordt.
3: Oké, morgen.
4: Ja, morgen koud, opnieuw, hè, 13, 14 graden maximaal. We gaan wel meestal droog starten. Dat ene buitje is altijd wel mogelijk natuurlijk, met hier en daar ook zonnige periode. En de loop van de dag gaat de bewolking wat toenemen. Misschien ook dan nog een buitje. Enfin, toch lange droge momenten wat morgen betreft. Woensdag. En dan neem ik ook toch maar eventjes direct donderdag en vrijdag erbij, want dat is ongeveer hetzelfde scenario wat we gaan krijgen. Hè. Dat wil zeggen in de loop van de dag, wordt het onstabiel, krijg je de buien, kunnen felle buien, deels met een donderslag zijn. Ja, die temperaturen willen nog altijd niet mee. Hè. Zolang dat die wind indirect weliswaar uit het noordwesten komt, wordt het niet warm. Hè. Dus woensdag is het 14. Op donderdag, hemelvaartsdag zelf, amper 12 graden maximaal heb ik hier staan. En vrijdag zal dat dan ongeveer 13 graden zijn.
2: Zeg maar ja, het is het communifestijn weekend, hè? Ik bedoel...
4: Ik weet het.
2: Ja, heel veel mensen sturen het. En ja, dat is dan, je zei woensdag, donderdag, vrijdag. Kan ik samenvatten? Is er dan beterschap op zaterdag ook voor de trouwers?
4: Ja, wel. Goh, ik hoop het van wel. Het is natuurlijk lange termijn, maar het scenario is wel dat de meesten eraan van uitgaan dat het wat droger gaat zijn. Hè. Dus zaterdag en zondag, zelfs met een zonnige start. Maar in de loop van de dag weet je typische stapel ook natuurlijk. En op zaterdag kan er misschien nog eentje tot een bui komen. Het groeien tenminste. En zondag zou het dan helemaal droog zijn. En het wordt dan ook wel weer wat normaler. Hè. Zo zou ik het willen omschrijven. Zaterdag 15 en zondag misschien dan 18 graden. Dus dat is het enige positieve.
3: Oké, Frank, maar we hebben dan wel afgesproken na deze ijzeilige dan de vanille-ijzeiligen en de aardbei-ijs en chocolade-ijzeiligen. Ja, sorry, want het is schulden geweest. Dat is voor volgende week.

0: deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
4: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
5: Open op Hemelvaart.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
7: Code Yellow!
8: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Dus ook voor klanten.
8: Yep. Go for info naar telenet.be.
9: Niks gaat boven modeweek bij Gix.
10: Schatke, ik heb 2 tickets geboekt. Wij gaan samen naar Parijs. We kunnen zelfs gaan shoppen.
9: Shoppen in Parijs? Maar zoet, het is modeweek bij Gix.
10: Ah, maar dan gaan we naar Gix, hè?
9: Ah, mais oui, chérie. Gix merkt je op. Duik de lente in bij Gix. Geniet van 15% korting op de hele collectie voor dames, heren en kids. Tot 16 mei in de winkels en tot 17 mei online op gix.be. Gix merkt je op.
11: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
12: Good times, great music.
13: Sven en Anke.

0: Nog eens koffietanken met Sven en Anke. Jullie favoriete muziek van jullie bedrijf, van jullie vereniging, kan gedraaid worden tussen 9:30 en 10:00. En je krijgt dan hele mooie mokken van ons programma in ruil. Dus gewoon eens doen. Het is goede reclame voor je bedrijf ook. Phil Collins en Suso Studio.
1: Sven en Anke.
0: Vrijdagochtend belden we nog met Average Rob. Zijn frituur La Patate ging open in Antwerpen. En hebben ze van het laatste nieuws het lumineuze idee gehad om gediplomeerd azijnpisser Luc Bellinger nog eens op af te sturen. Ja, ik moet die man niet, hij weet het ook. Kort is wederzijds, denk ik. Sorry, maar als hij ergens naar een restaurant gaat, dan zit hij dat altijd zo af te breken op een hele lelijke manier. Je zult maar eens een mindere dag hebben. Hij komt er dan even doorwaaien. Maar ik heb wel al gemerkt, als het restaurants van bekende Vlamingen zijn, dan is hem altijd milder.
2: Is het zo?
0: Ja, dan is hem altijd wat milder.
2: Ja want ik zie hier de punten van La Patate.
0: Ja, nu is het goed. Maar oké.
2: Jongen. Zal ik er eens even doorgaan?
0: Ja, doe maar.
2: Een grote friet, en eigenlijk een frituur is frietjes all that matter. 10 op 10.
0: Ja, dat is goed.
2: Dat is toch een punt dat Luc Bellinger zelf geeft. Hè? Hij zegt van ja, het zijn gewoon perfect. Ze zijn echt perfect. Zelfs als ze koud zijn, als ze lauwer geworden zijn, zijn ze toch krokant.
0: Amai, dat is goed.
2: Hij beveelt ook de puntzak met saus en snack aan. Dus hij zegt van, het is heel makkelijk on the go om iets mee te nemen. En het blijft heel lekker. Hij is ook lyrisch over de sauzen. Die zitten allemaal in grote potten, maar het zijn de goede potten. Het is kwaliteitsvol. Okay. Alleen de truffelmayonaise vond hem niks. Okay, dat was chemische brol.
0: Ah, maar truffelmayonaise is altijd moeilijk.
2: Oh, hij zegt, de verse tartaar is heerlijk.
0: Okay.
2: Hele goede mayonaise. Stoofvlees krijgt 10 op 10.
0: Mooi.
2: Ook zelden 10 op 10.
0: Dat is die omgekocht of wat?
2: Hij zegt ja, er zit een zoete toets in, maar het is geen suikerpot. De biersmaak is aanwezig, maar overheerst niet. Perfect. Hij begint een beetje kritisch te worden bij de volle vouw. En dat is eigenlijk het paradepaardje altijd van Average Rob.
0: Dat is een tattoo zelfs van volle vouw.
2: Dat is zijn lievelingseten. Dat is een lang leven eigenlijk, volle vouw.
0: Dat is niet zo goed.
2: 7 op 10. Hij zegt, de binding van de saus is goed. Er zit verrassend veel kip in. Die is boterzacht. Alleen champignons zijn er amper te bespeuren. En geen enkel balken.
0: Geen enkel balken. Ja, dat is wel een probleem eigenlijk.
2: Ja.
0: En bij een echte volle... Nee, nu bij Conozen aan toe, maar bij een echte volle van moet er ook een beetje mousselinesaus bij en garnaaltjes, hè?
2: Ja, garnalen vind ik helemaal stom.
0: De frituur is dat... Jawel, dat hoor, bij een echte volle... Maar de frituur niet, daar ben ik
2: mee eens. Nee. Maar inderdaad, dat krijgt dan ook 7 op 10, terwijl ergens anders sowieso maximaal een 6 zou krijgen.
0: Ja, dat denk ik ook, ja.
2: Of een 5. Enfin, currywurst speciaal had ietsje beter in het vet moeten... wat langer in het vet moeten blijven liggen, de currywurst.
0: Niet krokant genoeg, of
2: wat? Krokant genoeg.
0: Okay.
2: Ja, en wat je er niet moet pakken, er is maar één ding waar hij kritisch voor is, en dat is voor de Picky Burger.
0: Ja, maar dat heb ik toevallig gelezen. Daar zegt hij, dat het probleem is dat de fabrikant daar geen vrijheid geeft. Die zegt, er moet zoveel van die saus, zoveel van de augurk, en hij zegt, ja, dan blijft dat een platte boel. Dat had ik ook gelezen.
2: Ja, maar dat snap ik wel. Een Picky Burger moet wel altijd op dezelfde manier. Een Picky Burger is een Picky Burger, en meestal is dat dan altijd goed.
0: Ja, vind je dat lekker, ja? Picky Burger?
2: Tom bestelt het elke vrijdag. Elke vrijdag. Ik ben echt zo van de snacks. Maar, moraal van het verhaal. Ik heb nu vooral heel veel zin in die fritten van Average Rob.
0: Ja.
2: Heel veel.
0: En Luc Bellinger was dus eigenlijk, als ik het zo zie met zijn punten, in een positieve dag voor een keer.
2: Zeg maar dan. Ja. Als kreeg hij het hele leger fans van Average Rob achter zich aan.
0: Je zult maar een keer een brasserie op de dijk hebben in Blankenbergen, waar hij eens langskomt en in een slechte bui is. Come on.

0: Er zijn veel mensen die mij gelijk geven over Luc Bellex, maar ook mensen die zeggen, oei, wat een rare Sven. Die is altijd zo vriendelijk en positief over iedereen. En dan plotseling over Luc, zodat hij geroast moet worden. Ja, ik hou niet van mensen die andere mensen zomaar afbreken en daar een boterham mee verdienen. Ja, dat is niet mijn soort mensen. Ik kan er niet aan doen, sorry.
1: Ja, het nieuws van 9:30 van onze Grim. Goedemorgen.
2: Retail-experts waarschuwen voor een nieuwe prijzenoorlog in onze supermarkten. Door de oorlog in het Midden-Oosten wordt alles binnenkort met wat vertraging duurder. En dus proberen de winkels klanten te lokken met kortingen en promo's. Zo maakt Lidl vanaf vandaag al 100 producten permanent goedkoper. Op het Canarische eiland Fuerteventura heeft een Belg van 22 bekend dat hij zijn moeder van 56 vermoord heeft. En dat hij haar lichaam in stukken sneed en bij het vuilnis dumpte. Dat meldde Spaanse media. Het lichaam werd afgelopen weekend gevonden. De zoon werd al snel opgepakt. Zij heeft drugsproblemen, maar het is nog niet duidelijk of dat iets met de moord te maken heeft. En zangeres Dua Lipa spant een rechtszaak aan tegen Samsung. Volgens Dua Lipa heeft het techbedrijf een foto van haar gebruikt op verpakkingen van tv's om er zo meer te verkopen, zonder dat ze daar toestemming voor gaf. Ze eist zo'n 15 miljoen euro. Samsung heeft nog niet gereageerd. Klaart op vanuit het westen, maar deze namiddag gaat het opnieuw regenen bij 12 graden. Morgen eerst zon, later stijgt de kans op een bui bij 14 graden.
1: Nu dacht ik heel even dat Dua Lipa een rechtszaak had aangespannen tegen Samsung. Eerst wat ik dacht.
0: Ankelos zeg jij nu allemaal.
1: Richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen verlies je een half uur. Ook een half uur op de E40 tussen Bertemens en Stevens-Voorhuwen. Richting Antwerpen E19 tussen Sint-Job en Antwerpen-Noord. 25 minuten vertraging en nog 20 minuten extra op de Brusselse bindering tussen Expo en Machelen.
3: Koffie tanken.
4: Met Sven en Anke.
3: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffie tanken met Sven en Anke. Met vandaag.
1: B-Post in Overpelt. Goedemorgen, dag postbode Peter.
5: Goedemorgen, Sven en Anke.
1: Hey, jullie zijn met 80 in Overpelt.
5: Ja, we zitten met heel veel mensen samen. Ja. We zitten met verschillende dorpen ook samen. Hechtelijksel, bijvoorbeeld Hamendagen, Overtap, Neertal, Japonsburg. Dus we zitten allemaal in één kantoor. Ja.
1: Heel Noord-Limburg zit samen. Wat kom jij zo, want jij moet natuurlijk s'nachts eigenlijk al vertrekken. Wat voor gekke dingen kom je soms tegen onderweg?
5: Ja, misschien een van de gekste dingen die ik ben tegengekomen is op een autoweg dat ik morgens een pony voor mij had lopen.
0: Dus,
5: die liep gewoon, die liep gewoon met het verkeer mee. Dus, dat is wel van die gekkering. En feestvierders die soms nog een feestje hebben gehad en die gewoon dronken op straat liggen. Dus die dingen komen wel soms tegen, ja.
1: Dat is wel animo. Dan ben je ook wel direct wakker, Peter.
5: Dat denk ik wel, ja.
1: Zeg, en hoe is het zelf bij B-Post? Allee, bedoel, is een leuke sfeer daar? Hebben jullie tijd om wat op plezier te maken tussendoor?
5: Ja, het is een heel leuke sfeer. We zitten maar een paar uren samen, omdat we dan later op ronden vertrekken. We zitten met heel veel jonge mensen. Daar ontstaan soms wel eens romances en zo. Dus twee jonge mensen elkaar leren kennen. Dus de liefde daar gebonden hebben. Dus ja, dat gebeurt wel.
1: Maar niet met jou eigenlijk, Peter.
5: Niet met mij. Ik ben al bijna 30 jaar getrouwd. Dus.
1: Houden zo.
0: Oh ja, perfect. Ja. Zeg Peter, hoe hebben jullie de muziek samengesteld? Met hoeveel hebben jullie dat gedaan?
5: We hebben met 3 mensen gedaan, samen met Kenny en met Jasmin.
0: Oké, en dan heeft iedereen zijn favorietje er kunnen instoppen, is het op die manier gebeurd?
5: Ja, ik heb zelf dan Coldplay gekozen. Dat is wel een band die ik wel heel graag hoor en een paar keer al live gezien heb. Dus,
0: Dat is goed.
5: Ja, dat is mijn keuze geweest, ja.
0: Die Viva La Vida is van jou, Beautiful Day van U2, van wie komt die?
5: Die komt van Kenny.
0: Ja, en de Sweet Dreams van de Eurythmics, die is van...
5: Van Jasmin.
0: En voilà, kijk, dat zijn al 3 platen die er zeker gaan inzitten in jullie lijstje. Geniet ervan, volle bak. We gaan naar de post, via de post, jullie de mokker ook opsturen. Hè? Dus dan kan je de koffie uitdrinken binnenkort.
5: Dat is heel fijn.
1: Doei doei.
0: Heel fijne maandag gewenst. Groeten, bye bye.
5: Dank je.
3: Koffietanken met Sven en Anke.

0: Dag Sven en Anke, ik ben Peter van Bpost Overtelt en graag hoor ik Vita La Vida van Coldplay. Want soms moet je hard werken, maar je mag ook hard leven.
1: Dit is Joe.
2: Koffietanken
1: met Sven en Anke.

0: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor een keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
1: Maak je afspraak op carglass.be.
4: Ritchie, citroen met framboos.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
2: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Zeg, Karen hier, hè. Ik kwam eigenlijk alleen maar even kijken, hoor. Gewoon wat inspiratie opdoen. Maar ja, eens dat je hier rondloopt, zoveel keuze en alles zo mooi gestyled. Dan zijn we vertrokken, hè.
4: Herkenbaar. Bij Mores vind je alles voor je interieur. Van sofa's tot accessoires. Van ideeën tot complete woonoplossingen.
3: En je wordt ook nog eens geholpen door mensen die er echt verstand van hebben. Tja.
4: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
3: Ja, dan neem ik alleen die zetel mee. En dat tapijt. En die lamp. Klaar.
5: Koffietanken
6: met

0: is Joe.
1: Good times.
0: Great music.
2: Dag Sven en Anke. Het is Kenny, 34 jaar uit Neerpelt. Ik ben postbode en ik zou graag van mijn collega Peter het liedje Beautiful Day van U2 aanvragen, want hij is er een hele grote fan van.
1: Koffietanken met Sven en Anke.
3: The heart is

0: Koffie tanken
1: met Sven en Anke.
0: Morgen zijn we er weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be.
2: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldieprijs van maar 5 euro.
3: Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Dit is jou. Goedemorgen, het is maandag en ja, het is wat droevig weer. Maar een tragedie is dat nu ook weer niet. Al krijg je die plaat van Bee Gees zometeen wel na R.E.M. 10 uur, dit is het nieuws met Serafien Smits.
5: Goedemorgen. Een nieuwe prijzenoorlog opkomst in de supermarkten. Op Fuerteventura bekent een man van 22 de moord op zijn moeder. En Dua Lipa begint een rechtszaak tegen Samsung. Retail-experts waarschuwen voor een nieuwe prijzenoorlog in de supermarkten. Door de oorlog in het Midden-Oosten wordt alles binnenkort met wat vertraging duurder. En dus proberen de winkels klanten te lokken met kortingen en promo's. Expert Gino van Ossel.
6: In principe liggen die prijzen vast en het zijn de leveranciers die die kosten moeten proberen op te vangen. Alleen, die gaan dan weer proberen met de supermarkten rond de tafel te gaan zitten om hun prijzen te kunnen optrekken. Alles laat uitschijnen dat we binnenkort weer gaan zien dat bepaalde merken een tijdje niet op het schap liggen.
5: Lidl maakt vanaf vandaag al 100 producten permanent goedkoper. Op het Canarische eiland Fuerteventura heeft een Belg van 22 bekend dat hij zijn moeder van 56 vermoord heeft en dat hij haar lichaam in stukken sneed en bij het vuilnis dumpte. Dat meldde Spaanse media. Het lichaam werd afgelopen weekend gevonden. Journalist Sibren de Jager volgt de zaak.
7: De politie is nog volop bezig met het onderzoek. De mensen hier in het dorp die vragen zich af waarom dat haar zoon Katy dit kon aandoen. Het is zelfs zo dat ze 4 maanden geleden een stap heeft teruggezet op haar werk om nog meer aandacht te geven aan haar zoon en die van zijn drugsprobleem te helpen. Maar het lijkt er nu op dat dat allicht ook haar dood is geworden.
5: De zoon werd al snel opgepakt op verdenking van moord. Zangeres Dua Lipa spant een rechtszaak aan tegen Samsung. Want volgens Dua Lipa heeft het techbedrijf een foto van haar gebruikt op verpakkingen van tv's om er zo meer te verkopen zonder dat zij daar toestemming voor gaf. Ze eist 15 miljoen euro. Samsung heeft nog niet gereageerd. Het klaart op vanuit het westen, maar deze namiddag gaat het opnieuw regenen, maximaal rond 12 graden. Morgen begint vrij zonnig, later stijgt de kans op een bui weer bij 14 graden. Woensdag ook felle buien en ook donderdag en vrijdag is het wisselvallig.
4: Dat is geen vette, hè? Er staan 3 files op onze snelwegen waar je nu nog meer dan 10 minuten verliest. Op de E19 richting Brussel, een kwartier erbij tussen Semst en Machelen. Op de Antwerpse ring richting Gent ook een kwartier in de file tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En op de Brusselse binnenring 10 erbij tussen Strombeek en Machelen.
0: Dit is Joe
1: met Heidi van Tielen.

Losing My Religion. We zijn maandagochtend, we zijn dus weer een nieuwe werkweek gestart. Voor heel wat mensen is dat natuurlijk een korte doorhemelvaart. Dus het is maandag, maar eigenlijk ook al voor veel mensen woensdag op een bepaalde manier. Dus jongens, de tijd vliegt. En die gaat alleen nog maar extra goed vooruit gaan als je daar de juiste muziek bij draait. Ik heb het prachtige duet klaarstaan van Maxime samen met Babette. Hoe dan ook, na deze dramatische Bee Gees met hun Tragedy.

Vorige week hebben we een fantastische week gehad met chocolatier Dominique Persone, die heel veel van jullie echt heeft geraakt als wegwijzer en ook vooral geïnspireerd met al zijn tips. Alles is na te lezen op joe.be. Gewoon even doorklikken naar de wegwijzer en daar vind je die 5 tips van hem van afgelopen week. Maar ik verwacht eigenlijk niks minder van mijn wegwijzer deze week, want dat is VTM nieuwsanker Freek Braakman. Al jaren presenteert hij 's middags het nieuws op VTM, maar ik denk dat hij voor heel veel mensen toch nog zo'n beetje iets mysterieus heeft. Hè? We weten daar eigenlijk niet zo heel veel van. Komt niet zo heel vaak in de boekjes en dat is uiteraard zijn goed recht. Maar dat gaat dus wel veranderen, want we gaan hem beter leren kennen. Zometeen rond 11:15 met zijn eerste tip.

0: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Plus.
3: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
4: stap met meer korting op de trein.
5: 40%, het zal wel zijn.
6: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
7: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
6: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
8: Geef toch maar een XL.
9: Ja, dan moet ik niet zo proppen.
3: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
10: Jij hebt de power met de Eneco-app.
11: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
12: Hoe weet jij dat, papa?
11: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
12: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
11: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
12: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
11: Nee, Marieke wel.
10: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco. Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt.

0: Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
2: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
1: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
3: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
1: Doen we wel. Argenta.
3: Zo's.

instrumenten en vooral ook die stem. Alles was zo onwaarschijnlijk smooth bij Craig David en zijn Walking Away. Craig David die deze zomer naar de Lokerse feesten komt. En die hebben daar dit jaar echt weer een topaffiche. Want ook Lenny Kravitz, hier staan Diana Ross, Pommelien, Softcell en Human League, die je daarnet nog hoorde, die gaan erbij zijn. Dit hier is Billy.

0: waren ze tortelduifjes maar ondertussen hun eigen weg ingeslagen. Het is 10:30 geworden, 2 files nog waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E19 richting Antwerpen, 10 minuten in de file tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. En op de Antwerpse ring richting Gent ook 10 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

Ik zei daarnet al dat er door hemelvaart een korte werkweek is voor heel veel mensen. Nu, uiteraard is dat voor heel veel andere mensen niet het geval. Ik doe trouwens ook gewoon lekker door op donderdag en vrijdag. En dat gaat mijn wegwijzer ook doen. Deze week dus 5 tips van mijn wegwijzer. En dat is VTM-nieuwsanker Freek Braakman. Die dus zometeen op maandag is dat altijd zijn ultieme tv-tip gaat geven. En hij heeft mij laten weten dat hij niks met het nieuws te maken gaat hebben. Hij gaat voor iets totaal anders. En we ontdekken dat samen na Sugar Babes en deze Queen.

0: een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
1: Oh my god, mama, dank u!
2: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
3: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
4: Check, check, check. Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
6: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
5: Met een wel heel bijzondere bagage.
6: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
5: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
6: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
5: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
6: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
7: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
9: Good times.
10: Great music.
9: Dit is Joe.

0: Wegwijzer.
1: Freek Braakman, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ben jij nog altijd na al die jaren en na al die miserie in de wereld nieuwsverslaafd?
2: Ik ben nooit nieuwsverslaafd geweest, Heidi. Is dat geen goed nieuws? Ik kan niet
1: afvragen
2: om nieuwsverslaafd te zijn. Ik vind dat heel belangrijk en tegelijkertijd kan ik geweldig blij zijn om een week op vakantie te zijn, een week geen nieuws te zien en dan vast te stellen dat na een week de wereld ook nog altijd draait, ook al heb ik geen nieuws gevolgd.
1: Oké, dat lijkt mij een zeer gezonde houding. Dus dat wil niet zeggen dat je dan ook in je vrije tijd alle soorten nieuwsgerelateerde programma's gaat bekijken en streamen.
2: Nee,
1: voor jou mag het echt wel iets ontspannender zijn.
2: Ja, liever. Je kan anders meegezogen worden in een nervositeit en dan ga je echt alles belangrijk vinden wat er op dat moment gebeurt. En soms is het gewoon fijn om wat afstand te nemen en met een andere blik naar de wereld te kijken.
1: Oké, en wat zijn zo dan de programma's waar jij dat mee doet?
2: Wel, heel simpel, The Voice, So You Think You Can Dance. Ik vind dat fantastisch, daar kijk ik heel graag naar. En die vind ik nu allemaal op VTM Go, dat is wel handig, want ja, als je dan te lang op het terrasje bent blijven plakken of zo, dan kan je niet kijken, maar dan kijk ik dat later. Maar misschien het mooiste programma dat ik nog altijd vind en dat je nog altijd kan gaan bekijken op streaming, dan moet je, ja, dat is niet VTM Go, dat is Netflix, maar ik heb dat dus niet gezegd. Dat is Afterlife van Ricky Gervais. Ricky Gervais, de Britse comedian. Hè?
1: Ja.
2: Legende in zijn vak, fantastische vakman, heerlijk grappig, vlijmscherp. En Afterlife, dat gaat eigenlijk over een man die hij speelt en het verlies van zijn vrouw en hoe hij daarmee omgaat. Maar het is zo mooi en ontroerend, iedereen moet dat gezien hebben.
1: Ja, want Ricky Gervais kan soms ook wel hard zijn in zijn humor, hè?
2: Ja, maar het is ook hard. Die reeks is ook hard. Verlies, je geliefde verliezen, is hard.
1: Mm-hmm.
2: Maar net dat maakt het zo eerlijk en echt en grappig, hè? Lachen, hè? Tranen, hè? Echt.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, soms komt dat ook net... Dat is zo dat de mensen beginnen te lachen aan de koffietafel. Hè? Bij de meest dramatische gebeurtenissen ontstaat er soms ook iets komisch. Hè?
2: Ja, voilà. En op een of andere manier kan dat dan de dingen zo helder maken, op scherp stellen. En ja, dat doet hij echt ongelooflijk mooi. Er zijn 2 seizoenen van... Of 3? Twijfel al. Maar absoluut Afterlife. Ga kijken.
1: Voilà, dat gaan we noteren op dat lijstje. En dan natuurlijk ook The Voice en So You Think You Can Dance. Ben je stiekem ook een zanger en een danser? Dat wij niet weten?
2: Ik ben vooral geen zanger.
1: Nee?
2: En ik heb in mijn kinderjaren nog wel wat gedanst.
1: Ja,
2: dat hoorde nog zo. In de jaren 80 moest je nog zo wat basisdingen leren.
1: Ja?
2: Maar dat is heel lang geleden hoor, Heidi. Ik wil daar liever niet aan herinnerd worden. En de betrokkenen nog veel minder, denk ik.
1: Oké, maar het brengt misschien toch nog wat positieve herinneringen terug.
2: Ja,
1: als je kijkt naar So You Think You Can Dance.
2: Absoluut.
1: Freek, heel leuke tips gaan we toevoegen aan ons lijstje dat we vandaag starten. En dat is ook na te lezen op joe.be. Even doorklikken naar de Wegwijzer. Heel graag tot morgen.
2: Absoluut, tot morgen.
0: De Wegwijzer. Good times, great music.

En samen stegen ze op Up Where We Belong. Joe Cocker en Jennifer Worms. Daarnet was er Freek Braakman met zijn eerste tip. Dat was Afterlife van Ricky Gervais, een serie op Netflix. En Tanja uit Hamond-Achtels die stuurt... Ja, het is inderdaad geweldig, grappig en ontroerend. De ideale mix. En Wart uit Heuveland die zegt dan weer... Ik ben door de wegwijzer van Sergio vorige week... een vakantie gaan boeken voor mij en mijn dochter naar Benidorm.

0: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je
1: joehoe,
0: met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
3: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Ponyplant.
5: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Ponyplant.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
7: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Goedemorgen, ik start dit uur met een song van Wham die begint met de gevleugelde woorden tu, tu, tu. Als je het weet, stuur maar door. Ik ben zeer benieuwd. Het is 11 uur, dit is het nieuws met Serafien Smits.
9: Goedemorgen. 4 op de 10 voelt zich gediscrimineerd door hun leeftijd. Het ziektepensioen voor ambtenaren verdwijnt en Trump gaat naar China. Meer dan 4 op de 10 Vlamingen hebben het gevoel dat ze gediscrimineerd worden door hun leeftijd. Vooral jongeren tussen 18 en 24 jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van het Vlaams Mensenrechteninstituut. Onderzoeker Daan de Lespool.
10: Het is een probleem dat ook in verschillende domeinen zich afspeelt. Je kan denken bijvoorbeeld aan werk waar mensen niet aangenomen kunnen worden omdat ze te jong zijn. Het kan ook voorkomen bij bijvoorbeeld de huurmarkt, waar jongeren vaak problemen ondervinden omdat ze verhuurders stereotypes hebben van er gaat te veel gefeest worden of jongeren gaan niet voldoende kapitaalkrachtig zijn voor deze woning.
9: Maar ook meer dan 4 op de 10 ouderen boven de 65 voelen discriminatie. Leeftijd is daarmee de belangrijkste oorzaak voor godsdienst of afkomst bijvoorbeeld. Vanaf 1 juni verdwijnt het ziektepensioen. Dat is een definitieve regeling voor langdurig zieke ambtenaren. De overheid begeleidt die mensen niet naar een andere job, wat in de privé wel gebeurt. Daardoor zitten bijna 87.000 mensen vast in dat systeem. Ze mogen niet meer werken en krijgen vaak een laag pensioen. HLN-collega Fleur Mees.
11: Waarom dat verdwijnt is omdat dus effectief soms ambtenaren in de armoede storten, maar ook natuurlijk omdat de redenering van de regering is om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Het is dan niet logisch dat je je eigen personeel definitief aan de kant schuift.
9: 1 op de 5 ambtenaren met zo'n ziektepensioen is jonger dan 50. Vanaf 1 juni krijgen ze in de plaats een ziekteuitkering zoals in de privé, zodat ze weer kunnen werken. De Amerikaanse president Trump reist deze week naar China. Hij gaat onder meer in Peking praten met zijn Chinese collega Xi Jinping over de handelsoorlog, de situatie in het Midden-Oosten en de spanningen rond Taiwan. Want China beschouwt het eiland als een deel van China en voert de militaire druk in die regio op. Het klaart op vanuit het westen, maar deze namiddag gaat het wel opnieuw regenen, maximaal rond 12 graden. Morgen begint vrij zonnig, later stijgt de kans op een bui weer bij 14 graden. Woensdag ook felle buien en ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig.
12: Op dit moment zijn er 2 plekken waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E313 richting Antwerpen, 6 minuten in de file tussen Ranst en Antwerpen-Oost. En op de Antwerpse ring richting Gent, ook 6 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost.
13: Dit is Joe
14: met Heidi van Tielen.

Ach ja, heel veel mensen wisten dat, onder andere Nancy, Pascal, Erik, die stuurden dat allemaal door. Enkel Nicolas uit Sint-Niklaas, die zat een klein beetje op een verkeerd spoor. Die dacht aan Sandra Kim en Luc Steno met Bel me, schrijf me. Ik snap de verwarming. Dat wou ik zeggen, maar het was toch een andere song. Zometeen Cyril, maar eerst dat eerbetoon aan New York van Alicia Keys.

vandaag 11 mei en dat wil zeggen dat het vandaag exact, hou je vast, 45 jaar geleden is dat Bob Marley stierf. Die stierf al in 1981, toen hij zelf amper 36 jaar oud was. En ik weet niet of je dat verhaal kent, maar Bob Marley had dus huidkanker en hij had dat onder zijn teen. En de behandeling was toen amputatie van de teen om die kanker tegen te gaan. Maar dat wou Bob Marley niet omwille van zijn Rastafari-geloof. En de kanker die geraakte jammer genoeg niet lang daarna uitgezaaid met de fatale gevolgen die we dus kennen. Hij overleed niet heel veel later. Bob Marley, bijzondere man, bijzonder speciaal geleefd ook, want ja, los van dat geloof had hij op zijn 36e ook al 12 kinderen. Dus dat was zeer, zeer goed gewerkt. Ik draai Bob Marley nog eens met zijn grote hit uit 1980 samen met The Wailers. Niet lang dus voor hij stierf.

0: is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
4: Chin chin.
3: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
4: Knalprijs.
3: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

Lekkere 80s rock van Starship en We Built This City. Gisteren was het moederdag en Céline Dion die postte op haar Instagram een heel mooi eerbetoon aan haar overleden schoonmoeder. Dus schoonmoeders, dat is niet altijd kommer en kwel, thank God. Die zijn soms ook gewoon onmisbaar. Zeker alvast volgens deze Céline Dion.

0: tot die allerlaatste zeer mooie nootjes van Céline Dion. It's all coming back to me now. Het is ondertussen 11:30 geworden. Twee problemen nu waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent. 7 erbij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En op de E313 richting Antwerpen sta je 6 minuten in de file tussen Randst en Antwerpen-Oost.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

Less is more. Als muziek een grote rol speelt in jouw leven en je herkent zowat elk liedje dat hier bij Joe passeert, ja, dan ben jij de geknipte kandidaat voor zometeen voor Less is More. Een spelletje dat jou 100 euro kan opleveren bij Beecharge, het online platform waar je eigenlijk waardebonnen voor oneindig veel grote merken kan kopen liever. Dus als je wint, dan kan je gaan shoppen, zoveel is duidelijk. Maar wat moet je doen? Een grote Joe-hit herkennen met enkel de instrumenten. En hoe minder instrumenten je nodig hebt, hoe meer het jou oplevert. Dat is Less is More. En Less is More is ook wat je nu moet doorsturen via de Joe-app als je zo meteen wil meespelen. Veel succes. En nu een klein noodgeval.

0: besparen op uw dinnerparty. Dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.

0: Dit is Joe.
1: Les is more. Isabel uit Aardrijken, een heel goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
1: Isabel, jij bent volop aan het werk. Vertel eens, wat was je aan het doen?
2: Ik werk in Proxy de Leiden Aardrijken, dus als verkoopster.
1: Oké, en is het een drukke ochtend vanochtend of valt het wel mee?
2: Het valt nog redelijk mee vandaag.
1: Ja, de meeste mensen hebben in het weekend denk ik ook wel de shopping gedaan, dus maandag.

0: maandagochtend zal het ietsje rustiger zijn. En geeft dat natuurlijk ook wat de kans om mee te spelen. Hè? Isabel,
1: ja,
0: is er volk in de buurt dat jou kan helpen?
1: Mijn lieve collega's staan paraat.
0: Oh, fantastisch. Die zijn enthousiast. En misschien zijn er ook wat klanten die eventueel nog wat kunnen meeroepen. We gaan testen, Isabel, of jij een grote Joe-hit herkent. Met enkel de instrumenten. Ik zou zeggen, spits goed de oren, want het komt, ja, de opgave komt zo wat trager op gang. Maar ik denk wel dat je het gaat herkennen. Hier gaan we.

0: ging wat crescendo, ook wat de instrumenten betreft en ook wat het geluid betreft. Heb je het herkend, Isabel, of iemand daar in de buurt van jou?
1: Nee, niet direct een idee ervan, sorry.
0: Nee, dat is geen probleem. Dan gaan we gewoon naar die opgave voor €50. Dit is hem.

0: Ja, dat was hem. Ik hoor daar wel wat geroezemoes. Is dat omdat er mensen iets voorzeggen dat jou kan helpen? Wat denk je?
1: Oh, dat ben ik eigenlijk niet door welk nummer het is.
0: Nee. Ik denk niet door. En ik denk, als je het gaat horen, zeker ook na gisteren. Want wat was het gisteren?
1: Moederdag.
0: Moederdag, het was dit hier.
2: Dit is wat mijn mama zei. Wees niet
0: En ik kan me toch wel voorstellen dat daar bij de collega's ja, wat Meteor-fans zitten, hè, denk ik.
1: Ja, wel.
0: Ja, maar je hebt de stem nodig van Joris zelf om het te herkennen en om het echt...
1: Ja,
0: ja oké, dat is de conclusie, dat is duidelijk. Oh, Isabel, maak er daar toch een heel fijne dag van met alle collega's en bedankt om mee te spelen. Hè.
1: Ja, dat zullen we zeker doen. Dankjewel.
0: Salutjes, bye-bye.

Afgelopen weekend zag ik weer wat foto's online passeren van mensen die getrouwd zijn. Het is het zogenaamde wedding season. Heel veel mensen. Normaal gezien doen ze dat ook met mooi weer. Dat was ook afgelopen zaterdag echt het geval. Wie er dan getrouwd is, die had echt chance. Nu de komende week, zeker ook met de hemelvaart, zitten er ook weer wat lentefeesten en trouwfeesten in de pipeline. Die gaan vermoedelijk wat minder goed weer hebben. Maar niet getreurd, ik ben zelf ook in de gietende regen getrouwd en het was nochtans een prachtige, perfecte dag. Dus dat heeft daar allemaal niks mee te maken. En het weer kan je natuurlijk niet kiezen, maar de muziek op je trouw wel. En tot een paar jaar geleden was Les Lacs de Connemara het verplichte nummertje. Ondertussen wordt er meer en meer met servietten gezwaaid op deze leuke Italiaanse song. En dat vind ik positief. Dit is Ricky Epov.

0: Ondernemen stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè? Bescherm je zaken met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: De maandagochtend is alweer gepasseerd. Tijd om aan de maandagmiddag te beginnen. En dat doen we samen met de ABC, Alexis Jordan en ook met de Beatles. Bijna 12 uur, dit is het nieuws met Serafien Smits.
2: Goedemiddag. De politie rijdt een kind aan in Antwerpen. Schietpartij met een gewonde in Leuven. En straks herneemt de evacuatie van het besmette cruiseschip. In het centrum van Antwerpen is een kindje van 6 aangereden door een politieauto. Het gebeurde op de Frankrijklei tijdens een klasuitstap. Je hoort Cato Belmans van het parket.
3: Het is zo dat de politie melding gekregen had van een dronken bestuurder. Wanneer ze het voertuig hebben opgemerkt, hebben ze de achtervolging ingezet. En om die achtervolging te kunnen blijven doen, zijn ze moeten afwijken van de trambedding, waardoor ze ter hoogte van het zebrapad dan het kindje niet meer hebben kunnen ontwijken.
2: De jongen was even in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. De andere kinderen zagen het gebeuren en krijgen begeleiding. Een verkeersdeskundige van het parket onderzoekt nog wat er precies is gebeurd, onder meer met camerabeelden. Aan het station van Leuven is gisteravond een minderjarige licht gewond geraakt bij een schietpartij. Dat bevestigt het parket van Leuven. Het zou gaan om een confrontatie tussen groepen jongeren. Het slachtoffer werd geraakt in zijn voet. De politie heeft nog niemand opgepakt. Het onderzoek loopt. Meer dan 4 op de 10 Vlamingen hebben het gevoel dat ze gediscrimineerd worden door hun leeftijd. Vooral jongeren tussen 18 en 24 jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van het Vlaams Mensenrechteninstituut. Onderzoeker Daan de Lespool.
4: Het is een probleem dat ook in verschillende domeinen zich afspeelt. Je kan denken bijvoorbeeld aan werk waar mensen niet aangenomen kunnen worden omdat ze te jong zijn. Het kan ook voorkomen bij bijvoorbeeld de huurmarkt, waar jongeren vaak problemen ondervinden omdat ze verhuurders stereotypes hebben van er gaat te veel gefeest worden of jongeren gaan niet voldoende kapitaal. Dat krachtig zijn voor deze woning.
2: Maar ook meer dan 4 op de 10 ouderen boven de 65 voelen discriminatie. Leeftijd is daarmee de belangrijkste oorzaak voor godsdienst of afkomst bijvoorbeeld. Op het Spaanse eiland Tenerife worden straks de laatste passagiers geëvacueerd uit het cruiseschip waar het hantavirus uitbrak. Het gaat om nog een 60-tal mensen. Gisteren werden er al meer dan 90 mensen van het schip gehaald. Een Franse vrouw en een Amerikaan testen al positief. Australië plaatst 6 passagiers in quarantaine. Als alle passagiers van het schip zijn, varen zo'n 30 bemanningsleden terug naar Nederland. En de Amerikaanse president Trump reist deze week naar China. Hij gaat onder meer in Peking praten met zijn Chinese collega Xi Jinping. Over de handelsoorlog, de situatie in het Midden-Oosten en de spanningen rond Taiwan. Want China beschouwt het eiland als een deel van China en voert de militaire druk in die regio op. Vanmiddag en vanavond geleidelijk meer wolken vanuit het noordwesten, gevolgd door regen bij 12 graden. Morgen begint vrij zonnig, later stijgt de kans op een bui weer bij 14 graden. Woensdag felle buien, ook donderdag en vrijdag is het wisselvallig. Het weekend ziet er beter uit, zondag halen we rond 18 graden.
1: 2 files op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent schuif je 8 minuten aan tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En op de A12 richting Antwerpen 5 erbij ter hoogte van Aartselaar.
0: Dit is Joe
5: met Heidi van Tielen.

Het muzikale geweld met pijl en boog en vergif van ABC en hun Poison Arrow. Er staat een duet klaar van twee rocksterren, een man en een vrouw. Het gaat over Tina Turner en Rod Stewart. Je hoort ze zo meteen samen in één song na Alexis Jordan.

Je hoorde net It Takes Two en er waren zaterdag tijdens de AG Coastwalk ook twee presentatoren en twee wandelaars voor Joe, te midden van 15.000 andere deelnemers en minstens nog eens zoveel supporters. Dus het was daar echt een topdag in de zon. Hopelijk heb je zaterdag wat kunnen luisteren naar Anke en Tom, die dus Sven en Rani hebben aangemoedigd. Ze hebben dat urenlang gedaan. Maar er is ook een heel toffe soort videoverslag van gemaakt en je kan dat uiteraard terugvinden op Instagram of Facebook van Joe. Dan heb je toch het gevoel dat je erbij was en die beelden zijn echt heel mooi in het zonnetje met heel veel volk erbij. Ikzelf was er niet zaterdag, heel eerlijk. Ik ben over het algemeen niet zo voor de grote sportieve evenementen, maar als ik dan dat verslag zag, dan dacht ik wel, wauw, dit is fijn. Wandelen in goed gezelschap, op de dijk, op het strand, in de duinen en met bevoorrading. Dat heb ik altijd nodig. Ik kan niet zo lang zonder eten en drinken. En als ik dan zag hoe Rani op een surfplank door surfers in bloot bovenlijf over de eindstreep is gehaald, gedragen als het ware, dan denk ik, daar wil ik volgend jaar ook bij zijn. En ik heb dus al de datum voor volgend jaar in mijn agenda geschreven. Wil ik niet meer missen.

0: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Profiteer nu van min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Inclusief gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. Keukens de Abdij.
3: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
4: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
4: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
4: Ah, dat is duidelijk.
3: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
6: Peugeot.
7: Train. Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus,
8: stap met meer korting op de trein.
9: 40%, het zal wel zijn.
10: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
9: In Wallonië eens proberen.
10: Of naar een pretpark gaan misschien.
9: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
7: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
11: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
12: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
11: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
13: Niks gaat boven Modeweek bij Giks.
14: Schatke, ik heb 2 tickets geboekt. Wij gaan samen naar Parijs. We kunnen zelfs gaan shoppen.
13: Shoppen in Parijs? Maar zoet, het is Modeweek bij Giks.
14: Ah, maar dan gaan we naar Giks, hè?
13: Ah, oh, mais oui, chérie.
15: Giks merkt je op? Duik de lente in bij Giks. Geniet van 15% korting op de hele collectie voor dames, heren en kids. Tot 16 mei in de winkels en tot 17 mei online op giks.be. Giks merkt je op.
16: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
17: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
18: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
19: Maak nu een afspraak op carglass.be.
20: Goesting in mijn wereldreis.
21: Elke maand.
20: Lekker chillen in paradijs.
21: Elke maand.
22: Win for life.
21: Win for life.
22: Win tot 5000 euro. Elke maand.
21: Elke maand.
22: Je leven lang.
23: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
24: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
23: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
25: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
26: Dit is Joe.

0: zijn.
1: Er is het spreekwoord tussen 12 en 1. Eet iedereen, als dat zo is, smakelijk. En nu al sorry voor het feit dat je zometeen zin gaat krijgen in een pizza calzone. Dat is niet mijn schuld. Steek het gerust op Eros Ramazzotti en je hoort hem na Prince.

0: is in. Over 12:30 zometeen de Black Eyed Peas. Let's get it started. Maar onderweg is het al een tijdje gestart. Er zijn twee problemen nu waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de A12 richting Antwerpen, 7 minuten erbij ter hoogte van Aartselaar. En op de Antwerpse ring richting Gent ook 7 in de file tussen Antwerpen-Noord en Merksem.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

hele toffe van de Black Eyed Peas en Let's Get It Started. We zijn tegenwoordig met z'n allen, we weten dat, hè, wat gsm verslaafd. Maar niet simpel natuurlijk om daar iets aan te doen. Vanochtend belde Sven en Anke met een experte ter zake die eigenlijk een aantal heel goede tips gaf. En ik dacht zo, ja, met de blok en de examens die in aantocht zijn, ook ideaal voor studenten en hun ouders liever. Ik laat het zo meteen nog eens horen. Dit is Lorca.

0: serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met die om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
1: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerke. Haal je tickets op vtmtickets.be.
2: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
3: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
4: Open op Hemelvaart.
5: Dovi keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
6: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
8: Chin chin.
7: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
8: Knalprijs.
7: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
10: Ritchie, citroen met framboos. Bekijk.

0: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
2: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Auto 5. Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekends staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsen, dragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot 50 euro korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
4: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Dit is Nieuw bij Joe.
6: Yo, it's Teddy Swims.

0: Vanochtend hadden Sven en Anke een cijfer van de dag. Dat hebben ze elke dag. Maar het was er vandaag eentje dat ons zowat allemaal treft. Het ging namelijk over het feit dat het minstens 6 minuten duurt voor je je terug goed kan concentreren nadat je je smartphone hebt vastgepakt. Eigenlijk zijn we dus met z'n allen continu de hele dag lang afgeleid. Maar hoe kan je daar nu komaf mee maken? Jijzelf, maar bijvoorbeeld ook zeg maar iets een studerende dochter of zoon die binnenkort weer examens hebben of blok. Sven en Anke, die belden vanochtend met Mariek van den Abele, die is hoofddocente digitale cultuur aan de Universiteit van Gent. En zij gaf deze tips.
1: Haal die social media apps tijdelijk van je telefoon als je examens moet doen. Zorg dat je er niet aan kan op je laptop. Zet daar een blokker op. Daarnaast denk ik ook accountability buddies. Samen studeren, samen in een studieruimte kruipen. Zodanig dat er toch een soort van wakend oog is over wat je aan het doen bent. Technologie breaks inplannen. Dus dat je ook weet van ik moet nu niet toegeven aan die verleiding. Want binnen 20 minuten mag ik toegeven aan die verleiding. En dan ook die break echt een soort van ritueel openen, maar ook ritueel afronden. Van oké, nu ben ik verzadigd, nu is het klaar, nu kan ik er weer een uur of twee uur tegen.
0: Ja, vooral die laatste tip, hè, dat je zo wat bundelt. Hè, dat je weet van, oh, ik mag het nog wel doen, maar binnen zoveel tijd. En het dan ook afronden. Vroeger waren er alleen breaks om naar het wc te gaan of om iets te eten. Maar tegenwoordig is dat veel complexer. En ik herinner mij nog toen ik studeerde aan de Unif, dan had ik nog geen smartphone, maar ik had ook een andere verslaving en dat was Freecell. En patience op de laptop spelen van die kaartspelletjes, die heb ik er ook moeten afgooien. Dus je weet wat te doen staat, gewoon soms uit het oog, uit het hart. Dat is soms nog het allerbeste.

Ik wil even de mensen waarschuwen die zo meteen na 1 uur Carl Schmitz verwachten. Die is er niet, die heeft vakantie. Bereid je dus voor op het gezicht en de stem van Jan Bosman, die mij net al geweldig hard heeft doen schrikken terwijl ik in de zone zat met mijn hoofdtelefoon op. Ik begrijp dat dat dus voor jou ook even schrikken kan zijn, maar alles went, ook die vent. Voor 1 uur nog een geweldige song van Rockwell over het constant bekeken worden. Kijk dus maar even achter jou.

0: kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldieprijs van maar 5 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Ricci, citroen met framboos.
2: Ricci, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
4: Ricci. Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
5: Voor de duidelijkheid, ik ben hier daarnet met heel veel kabaal binnengekomen dat hij die schrikt, dat bewijst gewoon dat zij een slecht geweten heeft, niet ik. Ondertussen is het 1 uur geworden, tijd voor nieuws met Serafien Smit.
6: Goedemiddag. Een jongen van 6 raakt zwaar gewond bij een politieachtervolging. Familie en vrienden nemen afscheid van Hans Otte. En op Tenerife gaat de evacuatie van de Hanta Cruise verder. In het centrum van Antwerpen is een jongetje van 6 zwaar gewond geraakt toen hij werd aangereden door een politieauto. Het gebeurde op de Frankrijklei tijdens een klasuitstap. Je hoort Cato Belmans van het parket.
7: Het is zo dat de politie melding gekregen had van een dronken bestuurder. Wanneer ze het voertuig hebben opgemerkt, hebben ze de achtervolging ingezet. En om die achtervolging te kunnen blijven doen, zijn ze moeten afwijken van de trambedding, waardoor ze ter hoogte van het zebrapad dan het kindje niet meer hebben kunnen ontwijken.
6: Het kind was even in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. De andere kinderen zagen het gebeuren en krijgen begeleiding. Een verkeersdeskundige van het parket onderzoekt nog wat er precies is gebeurd, onder meer met camerabeelden. Aan het station van Leuven is gisteravond een minderjarige licht gewond geraakt bij een schietpartij. Dat bevestigt het parket van Leuven. Het zou gaan om een confrontatie tussen groepen jongeren. Het slachtoffer werd geraakt in zijn voet. De politie heeft nog niemand opgepakt. Het onderzoek loopt. In de Sint-Rombouts-kathedraal in Mechelen begint rond deze tijd de afscheidsplechtigheid voor mediamaker Hans Otte. Die stierf vorige week. Hij was nog maar 55. Je hoort collega Demi van den Ede.
8: Een heleboel mensen zijn uitgenodigd vandaag. Veel familie en vrienden. Onder die vrienden natuurlijk ook heel wat bekende Vlamingen. En een deel van hen zal ook het woord nemen vandaag. Onder meer Piet Huizentruid zal een woordje vertellen over zijn vriend Hans Otte. Natalia gaat zingen.
6: Er is ook een rouwregister geopend voor Otte in zijn hotel in Antwerpen. De Centra voor Algemeen Welzijnswerk krijgen al maar meer klachten binnen over agressie tegenover hulpverleners. In Limburg bijvoorbeeld zijn er maar liefst 10 keer meer klachten dan 3 jaar geleden. Al betekent dat niet dat er ook effectief meer agressie is.
9: Het is zo dat het tot nu toe allemaal verbale agressie is. Wat wij hier binnen het CAW doen, dat is eigenlijk een interne registratie. Wat er ook al maakt dat het melden van agressie, dat eigenlijk die drempel om dat te doen, een stuk lager is. Wat dat ook wel maakt dat de impact van zulke incidenten, dat die veel meer aan de oppervlakte komen. Hè?
6: Vorig jaar waren er in Limburg alleen al een 90-tal klachten. Op het Spaanse eiland liever Tenerife worden straks de laatste passagiers geëvacueerd uit het cruiseschip waar het Hantavirus uitbrak. Het gaat om nog een 60-tal mensen. Gisteren werden er al meer dan 90 mensen van het schip gehaald. Een Franse vrouw en een Amerikaan testen al positief. Australië plaatst 6 passagiers in quarantaine. Als alle passagiers van het schip zijn, varen zo'n 30 bemanningsleden terug naar Nederland. Vanmiddag en vanavond geleidelijk meer wolken vanuit het noordwesten, gevolgd door regen bij 12 graden. Morgen begint vrij zonnig, later stijgt de kans op een bui weer bij 14 graden. Woensdag felle buien en ook donderdag en vrijdag is het wisselvallig, maar het weekend ziet er beter uit. Zondag halen we rond 18 graden.
5: Om met een positieve noot te eindigen, zoveel is duidelijk. 4 files op dit moment. Antwerpse ring richting Nederland. Daar gaat het traag tussen de Legrellenlaan en Antwerpen-Oost. Daar komen 10 minuten bij. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, daar verlies je een dikke 5 minuten. En in de richting van Gent op die Antwerpse ring, daar worden moeilijkheden gemeld tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Ook daar komen 5 minuten bij. Richting Antwerpen dan nog op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Daar verlies je een kleine 10 minuten.
10: Dit is Joe
11: met Jan Bosman.

Natalia met Ryzen, heel fijn jullie berichten om mij welkom te heten. Met veel plezier, ik neem het gewoon een paar daagjes over van Karel, die geniet van een aantal vrije dagen. En dat mag natuurlijk, hè. Dit nummer was eigenlijk bedoeld voor Cyndi Lauper, maar die wilde het niet opnemen, dus nam Madonna het even onder handen. Zij schreef de tekst en maakte er in plaats van een rocknummer een dansnummer van. En met succes natuurlijk, want een van die fijne plaatjes van Madonna. Dit is hem met Open Your Heart.

Wat een fantastisch nummer, blijft dat toch van Bruno Mars, die I Just Might. Voor mensen die zich zorgen maken, de rest van deze middag blijft over het algemeen wel hetzelfde, met dezelfde items. Dus wat je van ons gewoon en gewend bent, dat krijg je ook.

0: fans van Tom Cruise die zullen dit nummer zeker kennen, want het hoorde bij een van zijn succesfilms, Days of Thunder. Deze Maria McKee en Show Me Heaven stond daar op de soundtrack. Voor wie het wat steviger verwacht, Golden Earring, die komen eraan met Radar Love over een tweetal minuten.
1: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
2: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
4: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
4: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
4: Ah, dat is duidelijk.
3: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
6: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
7: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
6: Met een wel heel bijzondere bagage.
7: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
6: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
7: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
6: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
7: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
8: In mei verlengen we bij La Perre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
9: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
10: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
9: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

Het mocht al wat steviger met Golden Earring en Radar Love. Voor alle mensen die vanochtend met het juiste been uit bed zijn gestapt, is dit speciaal voor jullie een single. Pretty Sure.

0: Ik weet het, daardoor zit het verkeer net iets later, maar ik kon deze absoluut niet laten liggen. De weg is veel te mooi. Foreigner en I Want to Know What Love Is. Tot, voor alle duidelijkheid, 2:04. Maar daar gaan we toch, 6 files. Op de Antwerpse ring begin ik. In de richting van Nederland staat file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. 10 minuten verliestijd daar en ook 10 minuten erbij tussen Antwerpen-Centrum en Antwerpen-Oost. In de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Ook daar komen 10 minuten bij en je verliest 5 minuten tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. In de richting van Antwerpen op de E313, daar gaat het traag tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Ook daar 5 minuten erbij. En op de Brusselse buitering tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem ook nog eens 5 minuten extra reistijd tellen daar.
1: Dit is Joe.
2: Met Jan Bosman.

Mika liever en zijn Grace Kelly. Mickey, dat is iets anders. Hè. Dat is zo'n stripfiguur dat je in Parijs ergens in Disneyland kan vinden. B-52 nu met Love Shack.

0: een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
1: Oh my god, mama, dank u!
2: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
3: Jij hebt de power met de Eneco-app.
4: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
5: Hoe weet jij dat, papa?
4: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
5: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
4: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
5: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
4: Nee, Marieke wel. Kom.
3: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
6: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
7: Chin chin.
6: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
7: Knalprijs.
6: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

Ook vandaag is er dus een schatkamer, want je weet het, muziek moet altijd gevierd worden. En als radiostation vieren we vandaag dan ook de sterfdatum van Bob Marley, de King of Reggae, omdat hij natuurlijk een van de belangrijkste verantwoordelijken was voor de doorbraak van reggae buiten Jamaica. En vooral ook omdat hij een nalatenschap heeft van een aantal heel grote hits. Tijdens de jaren 70 overtuigde hij de hele wereld bijvoorbeeld met reggae hits als No Woman No Cry en I Shot the Sheriff. Bob Marley was trouwens een voorvechter van het Rasta-geloof, terwijl hij zich later in zijn leven ook wel bekeerde tot het christendom. Maar door dat Rasta-geloof weigerde hij zich bijvoorbeeld te laten behandelen voor een gevaarlijk melanoom. En de uitzaaiingen die daar achteraf door optraden, die zorgden ervoor dat hij ongeneeslijk ziek werd en dus op 11 mei 1981 op 36-jarige leeftijd overleed aan kanker. Hij was op dat moment ook op tournee door Amerika, maar toen hij te ziek werd om op te treden, besloot hij dan toch om terug te vliegen naar Jamaica, omdat hij daar wilde sterven. Maar tijdens de vlucht naar huis werd zijn toestand zo kritiek dat het vliegtuig een noodlanding in Miami moest maken, waar hij dan ook later in het ziekenhuis overleed. Om zijn leven en zijn muziek toch te blijven vieren, draai ik nu één en voor een keer een iets wat herwerkte hit van hem, die ook wel heel hoog in onze hitlijsten heeft gestaan. Je hoort Bob Marley samen met Funkstar Deluxe en The Sun Is Shining.

Naar aanleiding dus van de sterfdatum van Bob Marley en de sterfdag vandaag van Bob Marley draai ik nog eens een keer deze Sun is Shining met Funkstar Deluxe. Ik heb het nagekeken. Ik heb twee dingen nagekeken eigenlijk. Heeft in onze hitlijsten 13 weken genoteerd gestaan. Is tot nummer 7 geraakt, wat toch wel behoorlijk is. En ik heb ook even naar buiten gekeken hier in Vilvoorde. Hier is er weinig Sun is Shining. Het is nogal overtrokken, koud, veel wind. Dus we hopen op beterschap. En ik hoop vooral dat het bij jou thuis daar veel beter is dan dat het hier op dit moment blijkt te zijn. Ik maak het goed met geweldige muziek. Kelly Clarkson, Because of You, komt eraan na deze John Farnham.

0: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be. Code Yellow!
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
3: Code Yellow!
0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
4: Dus ook voor klanten.
0: Yep. Go for info naar telenet.be. Dit is
5: Yo! Voor wie het allemaal een beetje te veel is geworden, te veel beats het afgelopen uur, dan heb ik goed nieuws, want straks is er weer zo'n zenmoment. 2 rustige platen na elkaar. Komt eraan, maar eerst het nieuws van 2 uur met Serafin Smits.
6: Goedemiddag. In Antwerpen wordt onderzocht hoe het ongeval met een politievoertuig kon gebeuren. 100 mensen nemen afscheid van Hans Otte en al maar meer klachten over agressie bij de CAW's. Politie en parket onderzoeken het ongeval in Antwerpen, waarbij de politie bij een interventie een jongetje van 6 aanreed. Het kind raakte daarbij zwaar gewond en was even kritiek, maar dat is gelukkig geweken. Je hoort Cato Belmans van het parket.
7: Momenteel is het een naburige zone, politie Minos, die het onderzoek volop voert. We hebben ook als parket een verkeersdeskundige aangesteld die daar ter plaatse is om de vaststellingen te doen. En op basis van al die vaststellingen en het onderzoek, er zijn ook camerabeelden, hopen we snel meer duidelijkheid te hebben over de concrete omstandigheden van het ongeval.
6: Er wordt onder meer bekeken of de agenten hun sirene en hun zwaailichten hadden aangezet en of ze voorzichtig genoeg waren. In de Sint-Rombouts-kathedraal in Mechelen nemen 100 mensen afscheid van mediamaker Hans Otte. Die stierf vorige week, hij was nog maar 55. Er zitten heel wat BV's binnen, zoals onder meer Joe-collega Tess Goossens en Ingeborg.
8: Hans was altijd feest en plezier en ja, dat is een enorm gemis.
9: De herinnering aan Hans is liefde, onvoorwaardelijke acceptatie, een ongelooflijke lieve papa, een lieve maat, een waar je kunt opbouwen, een schone mens.
6: Er is ook een rouwregister geopend voor Otte in zijn hotel in Antwerpen. En de Centra voor Algemeen Welzijnswerk krijgen al maar meer klachten binnen over agressie tegenover hulpverleners. In Limburg bijvoorbeeld zijn er maar liefst 10 keer meer klachten dan 3 jaar geleden. Al betekent dat niet dat er ook effectief meer agressie is.
10: Het is zo dat het tot nu toe allemaal verbale agressie is. Wat wij hier binnen het CAW doen, dat is eigenlijk een interne registratie. Wat er ook al maakt dat het melden van agressie, dat eigenlijk die drempel om dat te doen, een stuk lager is. Wat dat ook wel maakt dat de impact van zulke incidenten, dat die veel meer aan de oppervlakte komen. Hè?
6: Vorig jaar waren er in Limburg alleen al een 90-tal klachten. Vanmiddag en vanavond geleidelijk meer wolken vanuit het noordwesten, gevolgd door regen bij 12 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later stijgt de kans op een bui weer bij 14 graden. Woensdag felle buien. Ook donderdag en vrijdag is het wisselvallig.
5: Hoe, en het weekend niks? Daar vertel ik niks meer over.
6: Het weekend vertel ik niks over. Nee. Maar dat wordt mooi, hè? Dat
5: daarom dat ik er zat op te wachten. Volgende uur beter dan. Dankjewel, Serafien. Ondertussen 3 minuten, bijna 4 minuten zelfs, over 2 geworden. Ik heb ook 4 files. Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Burgerhout gaat te traag. Daar verlies je een klein kwartier. In de richting van Nederland tussen Antwerpen-Centrum en Antwerpen-Oost wordt file gemeld. 10 minuten komen er daarbij. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, daar verlies je 5 minuten. Ook 5 minuten extra reistijd rekenen op de Brusselse buitenring, want daar gaat te traag tussen Strombeek-Bever en Jette.
11: Dit is Joe.
12: Met Jan Bosman.

Brian Adams, de gast bij Joe hier met Can't Stop This Thing We Started. Ik moet mij nu al een beetje indekken, want ik ben al een beetje bang voor straks. Voor de muziek die ik straks ga draaien, wil ik mij nu al even niet verontschuldigen. Gewoon zeggen, ik heb echt niks, maar dan ook niks te maken met de playlist van vandaag. Ik heb die gewoon doorgestuurd gekregen. Ik bereid dat voor. Ik kijk welke nummers ik moet draaien, welke commentaar ik daarbij kan geven. Maar er zijn sommige nummers die er plots in staan, waar ik niks mee te maken heb, maar van ik nu al weet dat ik daar straks toch wel opmerkingen ga verkrijgen. Dus bij deze wil ik mij nu al een heel klein beetje indekken. Ja? Eerst nog voor de fans van horrorfilms bijvoorbeeld, heb ik ook een heel klein beetje horrormuziek nu. Want dit is Casey and the Sunshine Band en

Ja, ze stond vorige vrijdag nog in Force Nationaal. Succesvol is ze ondertussen geworden, die Olivia Dean met So Easy to Fall in Love. Mensen die bij het concert waren, die zeiden van, degenen die er niet waren, hebben iets spectaculairs en iets moois gemist. Dus dat zal voor een volgende keer zijn. Ondertussen dus al berichten gekregen, toch ABBA niet zeker. Er staat ABBA met een nummer in uw playlist, laat het toch maar komen. Staat er ook tussen. Er zit toch toevallig geen ABBA in, zeker in uw playlist. Ik zeg het, ik heb daar niks mee te maken. Maar ik ben wel blij dat ze in dit programma passeren natuurlijk. ABBA dus deze keer met The Winner Takes It All.

0: Veel berichten rond ABBA en ik ga gewoon het bericht van Mark meenemen. Die schrijft, ABBA moet gewoon dagelijks een keertje passeren. Ik vind dat ook. Dus we gaan daarvoor zorgen, hè Mark?
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Een ticket naar paradijs. Romantisch weekend in Parijs. Leren surfen op Hawaii. Tuk-tuk rijden in Shanghai. Pizza's proeven in Milano. Taco's maken in Mexico.
3: Win for Life. Win for Life. Win tot 5000 euro elke maand.
4: Elke maand.
3: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
5: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar 1,50 euro per kilo.
6: Check, check, check. Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
8: Laat het los, laat het gaan.
7: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
9: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.

Scheme met Is It Any Wonder. Ik krijg nog een bericht binnen van Yves en die schrijft Engelbewaarders van Marco Schuitenmaker. Die mag je ook elke dag draaien. Die zou elke dag daar moeten passeren. Ja, Abba kunnen we nog regelmatig gaan.

0: Ja, ze hebben mijn jaren 80 wel een beetje gekleurd, want ik was weg van Eurythmics, een van hun grootste hits. There Must Be an Angel Playing With My Heart. Even kijken onderweg hoe het zit. Ik ga even refreshen, zodat we de meest recente lijst krijgen. 6 files op dit moment. Antwerpse ring richting Nederland. Daar gaat het traag tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Je verliest daar 20 minuten. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West komen 10 minuten bij. In de richting van Gent, tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout, ook daar verlies je 10 minuten. Richting Antwerpen op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost komen 10 minuten bij. De Brusselse buitenring, daar gaat het moeilijk tussen Sint-Stevens, Woluwe en Diegem. Plus 5 minuten daar. En ook nog eens 5 minuten verlies tijd tussen Strombeek Bever en Jette.
1: Dit is Joe.
2: Met Jan Bosman.

wel heel lang, hè? Donna Lewis, I Love You, Always, Forever. Maar als je het kan volhouden, mag je trots zijn. Mag je dat uitgebreid vieren, natuurlijk, de liefde. Want dat is wel de bedoeling. Donna Lewis hier bij Joe. Gevolgd door deze Erasure en Sometimes. En als je nu denkt van, oh, het mag allemaal een beetje rustiger. Ik heb voor zo meteen een easy moment, easy muziek. Met hele mooie kleppers en grote kleppers van Fleetwood Mac en Lionel Richie.

0: Het zenmoment van deze middag komt er zo meteen aan. Ik draai eerst nog Girl van Anouk. Je krijgt over een kleine minuut.
1: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
2: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: Generatie plantrekkers die beeld niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
4: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

Na het geweld van Anouk met Girl wordt het tijd om het een beetje rustiger aan te doen. Tijd voor ons zenmoment. Elke middag in dit programma twee heel rustige platen na elkaar die zorgen voor een moment van een beetje relax, een beetje ontspanning. En die zijn telkens heel erg goed gekozen. Zeker als je ziet welke kleppers er nu weer klaarstaan. Want ik draai zo meteen Sarah van Fleetwood Mac en ook een nummer van Lionel Richie uit 1984. En ik vond het een beetje vreemd bij het opzoeken en informatie over dit nummer. Zag ik dat dit nummer wordt gezien als eigenlijk het debuut van Lionel Richie in de countrymuziek. Maar ik zie dat helemaal niet en ik hoor dat helemaal niet als countrymuziek. Uiteindelijk zou het een mix zijn van country pop en soft rock. En dan heb ik het over Stuck on You van Lionel Richie. Het is een nummer dat gaat over een man die uiteindelijk terugkeert naar de liefde van zijn leven nadat hij die heeft verlaten natuurlijk. En bekend in dat nummer dat hij een dwaas is geweest. En beseft ook dat hij voor eens en voor altijd bij haar wil blijven. Een beetje over thuiskomen. Mooi verhaal. En ons zenmoment start dus met deze van Lionel Richie.

Zangeres Dua Lipa heeft een rechtszaak aangespannen tegen Samsung, omdat dat bedrijf televisies probeert te verkopen met haar gezicht. Dus ze gebruiken een foto van haar zonder haar toestemming, zonder haar te betalen. En daarom eist ze nu zo'n 12 miljoen euro van Samsung om dat eventueel allemaal te compenseren. Ik heb nog niet zo lang geleden een foto van Dua Lipa van heel dichtbij gebruikt om op mijn Instagram te plaatsen. Ik ben ook al bang dat ik zo'n schade vergoed.

0: Dikke hit geweest. Nummer 1 hit voor Robin Thicke en Pharrell Williams. Deze Blurred Lines. Meteen het nieuws van 3.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betaling meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
0: Ja, ik heb nu al een beetje stress, want zometeen gaan we swipen en liken. En dat zijn veel handelingen tegelijk hier in de studio. Dus dat kan eventueel helemaal fout lopen. Bij deze iedereen al gewaarschuwd. 3 uur werd het ondertussen, het nieuws met Serafien Smits.
2: Goedemiddag. Het onderzoek met een politievoertuig in Antwerpen loopt volop. In het parlement is een hoorzitting bezig over de langdurig zieke. En in Nederland stopt het onderzoek naar een vermiste studenten. Politie en parket onderzoeken het ongeval in Antwerpen, waarbij de politie bij een interventie een jongetje van 6 aanreden. Het kind raakte daarbij zwaar gewond en was ook even kritiek, maar dat is gelukkig geweken. Collega Quinten Evens staat op de plaats van het ongeval.
3: Als hij prioritair rijdt, als die zwaailichten aanstaan, als de sirene aanstaat, dan mag dat. Maar, en dat is natuurlijk de belangrijkste, maar je moet de situatie goed hebben ingeschat. Je moet zeker zijn dat je daar veilig kan doorrijden. Het motto bij de politieschool is ook snel of sneller mag, maar traag moet. Dat is natuurlijk de hele vraag. Heeft die bestuurder van de politiewagen een correcte inschatting gemaakt?
2: Een andere politiezone onderzoekt het ongeval omdat de politie van Antwerpen zelf betrokken is. Op dit moment verantwoorden de ziekenfondsen zich in het federaal parlement over het vernietigende rapport over de langdurig zieken. Dat rapport kwam vorige maand aan het licht. Daaruit bleek onder meer dat 6 op de 10 langdurig zieken onterecht een uitkering heeft gekregen. Het rapport bleef ook lang onder de radar. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
4: Die ziekenfondsen spartelen, want er was de N-VA en de MR die die ziekenfondsen al langer op de korrel namen, die ze nu ook opnieuw viseren in die miljardenoefening van de begroting. Maar dit weekend is ook minister Frank van den Broeke, die toch wel bepaalde banden heeft met de socialistische mutualiteit, beginnen schieten, gezegd dat er wel echt iets moet veranderen.
2: In totaal zijn er 580.000 langdurig zieken in ons land. En in Nederland hebben de politie en het Openbaar Ministerie het onderzoek naar de vermiste Nederlandse studenten Tanja Groen afgerond, zonder oplossing. Tanja Groen was 18 toen ze in 1993 verdween na een feestje in Maastricht. 3 weken geleden raakte nog bekend dat een gedetineerde beweerde dat hij wist waar ze begraven lag. Maar de zaak wordt nu dus toch geclasseerd. Vanmiddag en vanavond geleidelijk meer wolken vanuit het noordwesten, gevolgd door regen bij 12 graden. Morgen begint vrij zonnig, later stijgt de kans op een bui weer bij 14 graden. Woensdag felle buien, ook donderdag en vrijdag is het wisselvallig. En speciaal voor jou, Jan, het weekend ziet er beter uit. Zondag halen we rond 18 graden.
0: Woehoe, ik ben nu al blij. Iets minder blij met de files, want er duiken er wel een paar op. Dus ik beperk mij tot de files die 10 minuten of langer duren. De Antwerpsring richting Nederland. Daar gaat het moeilijk tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Er komen 20 minuten bij. En ook 20 minuten verliestijd tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Antwerpen dan op de E34 gaat het traag tussen Melkselen en Sint-Anna-Linkeroever. 10 minuten erbij daar. En op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost ook 10 minuten. En je verliest ook nog eens 10 minuten op de E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. Voor de duidelijkheid, als je dus op andere plaatsen in de file staat, daar verlies je op dit moment minder dan 10 minuten.
5: Dit is Joe.
6: Met Jan Bosman.

Daar ben nog Bob Marley gedraaid. Jimmy Cliff hoorde ook in dat rijtje reggae thuis met Reggae Night. Ja, ik heb toch een beetje stress voor de swipe en like van zometeen. Want ik weet dat dat altijd heel erg populair is bij Karel. Maar ik spring nu in, dus ik denk van stel je voor dat er niemand met mij wil swipen.

Het Belgische weer dus eigenlijk omschreven en bezongen door Crowded House, Four Seasons in One Day. Ik ben hier al een heel klein beetje gerustgesteld. Stijn die stuurt, zou mij verbazen als niemand wil swipen met jou. Als dat dan toch het geval is, bel mij maar op. En Christophe die schrijft, ja, doe dat wat goed, want we zijn een goede en hoge standaard gewoon. Maar jij gaat dat kunnen, ik geloof in u. Voilà, oef. Maar in ieder geval, ik heb er de mail van Karel nog eens bij gehaald en die heeft mij perfect omschreven wat ik nu moet doen. En jullie moeten mij dan laten weten dat je wil swipen of liken met de volgende zin. Ik wil swipen en liken omdat... En dan moet je daar een goede reden aan vasthangen. Dat is blijkbaar het opzet van swipen en liken. Dus ik wil swipen en liken omdat... En dan voeg jij daaraan toe een goede reden waarom je samen met mij wil swipen en liken. Valt niet echt veel mee te winnen, behalve misschien wel jouw absoluut favoriete plaat die je hier op de radio te horen kan krijgen. Want je krijgt er van mij vijf voorgeschoteld. Eentje daarvan kan je dus kiezen. En dan mag je zelf beslissen wat er hier op de radio wordt gedraaid. Ik wil swipen en liken omdat, en dan een goede reden, en misschien bel ik jou dan straks wel om samen met mij te swipen en te liken. Allee, ik hoop dat er veel binnenkomt, om mijn ego een heel klein beetje te strelen toch.

0: Alweer zo'n muzikale parel. Boston was dat en More Than A Feeling. Over hoe lang? Een paar minuten hoor je Lost Frequencies hier bij Joe met Are You With Me?
1: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
2: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
2: Ah, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
4: Jij hebt de power met de Eneco-app.
5: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
6: Hoe weet jij dat, papa?
5: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
6: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
5: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
6: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
5: Nee, Marieke wel.
4: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
7: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
8: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
7: Met een wel heel bijzondere bagage.
8: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
7: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
8: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
7: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
8: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
11: Maak je afspraak op carglass.be.
12: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
13: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minute.
12: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Niks gaat boven Modeweek bij Giks.
14: Schatke, ik heb 2 tickets geboekt. Wij gaan samen naar Parijs. We kunnen zelfs gaan shoppen.
12: Shoppen in Parijs? Maar zoet, het is Modeweek bij Giks.
14: Ah, maar dan gaan we naar Giks, hè?
12: Ah, mais oui, chérie. Giks merkt je op. Duik de lente in bij Giks. Geniet van 15% korting op de hele collectie voor dames, heren en kids. Tot 16 mei in de winkels en tot 17 mei online op giks.be. Giks merkt je op.
15: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
16: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
17: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
18: Open op Hemelvaart.
19: Dovi keuken.
17: Wij maken uw keuken in België.
20: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes?
21: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
20: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta. Zo

0: Swipe of like.
1: Saskia die wilde swipen en liken omdat ze vandaag jarig is. Bertrand die wilde dat doen omdat zijn vrouw eindelijk haar Britse paspoort krijgt. Erik die stuurde ik wil swipen en liken omdat we vandaag 39 jaar getrouwd zijn. En mijn vrouw gelukkig wil maken dat ze kan meedoen. Maar Ilse, dat is bij jou ongeveer hetzelfde verhaal, hè?
2: Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt.
1: Vertel eens, hoe lang zijn jullie getrouwd?
2: We zijn vandaag 24 jaar getrouwd.
1: Ja, en hoe lang kennen jullie elkaar al?
2: 29 jaar.
1: Ah, oké. Okay. En wordt dat vandaag op welke manier wordt dat dan vandaag gevierd?
2: Ja, we gaan eten van vanavond. Mm-hmm. Dat is altijd plezant.
1: Ja.
2: En ja, voor de rest was het werken, hè. Dus.
1: Ja, dus dat wordt vanavond uitgebreid goed gemaakt.
2: Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt.
1: Zeg, en 24 jaar huwelijk. Veel mensen denken van, goh, 24 jaar, dat halen we misschien wel nooit. Hoe doen jullie dat dan?
2: Ja, gewoon tijd blijven vrijmaken voor elkaar. Ja. Veel humor gebruiken.
1: Ja.
2: Dat is heel belangrijk.
1: En, zei, ja.
2: En goed kunnen praten met elkaar. Ja.
1: En zijn er zo van die dingen die je na 24 jaar denkt van, god, dat zou ik er toch wel aan willen veranderen? Wat is dat dan?
2: Nee.
1: Ah, nee?
2: Nee, toch niet.
1: Oh,
2: nee,
1: schoon.
2: Ik zie dat nog altijd even graag.
1: Allee, perfect. Ja, jouw man...
2: Ik moet oppassen wat ik zeg.
1: Ja, dat is wel waar, dat is wel waar. Maar in ieder geval, Ivan, jouw man had een bericht doorgestuurd dat hij jou wilde laten swipen en liken gewoon om jullie huwelijksverjaardag vandaag ook te vieren. Je krijgt van mij maximum 5 nummers te horen waaruit je kan kiezen. Met misschien een nummer waarmee je een match hebt, dat draai ik dan helemaal. Maar als je wacht tot de 5e, die draai ik sowieso. Ja? Dus ja, als je te lang wacht, dan heb je het sowieso vlaggen met het laatste nummer, het 5e in de rij. Ja?
2: Ja.
1: Oké,
2: okay. Okay, dat is goed.
1: We gaan eraan beginnen, dus zeg maar wat je ervan denkt. Dit is de eerste.
3: Oké, okay, ready?
0: Welke hit kies jij? Kandidaat 1.
2: Swipen.
1: Dan ga je swipen. Geen fan van Bruce Springsteen met Hungry Heart?
2: Ja.
1: En Ivan ook niet? Nee.
2: Nee, niet echt.
1: Nee, niet echt. Oké.
0: Okay. Kandidaat 2.
1: Kandidaat 2 is Lady Gaga en Always Remember Us This Way. Schoon romantisch nummer.
2: Liken.
1: Ga je het liken? Nu al?
2: We gaan het nu al liken.
1: Maar geweldig.
2: We zijn into Lady Gaga en zeker voor de romantische nummer.
1: Ah, maar dat is mooi. Nu ben ik hier aan het zien wat ik hier moet gebruiken om met jou terug te kunnen praten. Ik heb hier iets klaargezet. Wacht, hè. Ah ja, het is dit hier. Wacht, want ik moet dat hier allemaal wissen en zo. Dus ja, oké. Okay. Hier kan ik dus opnieuw met jou gaan praten. jullie zijn allebei fan van Lady Gaga.
2: Ja, toch wel.
1: Okay.
2: Ja, en zeker dit liedje is wel heel mooi.
1: Ja, dus perfect gekozen uiteindelijk. Dus die gaan we draaien. Always Remember Us This Way. Die staat klaar. Ik wens jullie nog een fijne huwelijksverjaardag met een fijn etentje vanavond.
2: Dank je wel.
1: En wat er achteraf dan nog gebeurt, dat hoef je ons niet te laten weten, beste Ilse.
2: Oh, daar was ik ook niet van plan.
1: Ik dacht al zoiets. Voilà, hier komt-ie. Bedankt voor het meedoen, hè.
2: Ja, graag gedaan. Dag.

0: Ze koos voor Lady Gaga en Always Remember Us This Way. Niet voor Bruce Springsteen dus, met Hungry Heart, en ook niet voor deze. Staying Alive van de Bee Gees was keuze nummer 3. Nummer 4 was Toast. Toast met ik schreeuwend van de daken om lekker mee te zingen. Ofwel, keuze nummer 5 was Phil Collins en In the Air Tonight. Vijf keuzes waarvan ik er eentje al heb laten horen, maar dat betekent wel dat er ook nog een tweede kans komt. Tussen Bruce Springsteen, Bee Gees, Toast en Phil Collins. Je kan dus nu de Joe-app openen en één van die vier ga ik straks nog als extra draaien, maar dat mag jij dus beslissen. Welke zou jij dus nog als extra willen horen? Ik dacht dat de poll gestart was. Ja, actieve poll, voilà. Dus die zou moeten lopen. Dus ik ben benieuwd naar de resultaten die eventueel binnenkomen. Wat kies jij als extra nummer dat vandaag een tweede kans krijgt? Op dit moment staan er files op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar moet je tussen Antwerpen-West en Borgerhout een half uur extra reistijd rekenen. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West zijn dat 20 minuten. In de richting van Antwerpen op de E34 gaat de traag tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Daar komt een kwartier bij. En ook een kwartier op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. En dan de Brusselse binnenring. Daar wordt een ongeval gemeld. En daardoor file tussen Groot-Bijgaarden, Dansaertlaan en Jette. Daar komen 10 minuten bij. En mocht je op andere plaatsen in de file staan op dit moment, dan verlies je daar dan minder dan 10 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Met Jan Bosman.

Desireless, of Desireless, zoals je zelf wil, met Voyage, Voyage. De tweede kans, Paul, die is op dit moment volop aan de gang. En het leuke is, als je nu de Joe-app opent, dan kan je meteen ook de resultaten zien. Je ziet hoeveel procenten elke single haalt. En ja, zoals het er nu naar uitziet, dan draai ik meteen na de reclame Phil Collins met In The Air Tonight. Gevolgd door Toast met Ik Schreeuw Het Van De Daken, Staying Alive van de Bee Gees op 3 en Hungry Heart van Bruce Springsteen op nummer 4. Maar als je daar graag nog verandering in brengt, dan kan je dat nog even doen. Gewoon de Joe-app openen en stemmen voor de tweede kans. Welke wil jij graag dat ik helemaal draai? Zometeen na de reclame krijg je die te horen. En na deze van Max en Andy Grammer. Dit zijn ze met The Thing I Love.

0: Met de Superplus deals van De Leize gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de Superplus deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Code Yellow!
5: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
1: Echt? Een heel jaar?
5: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
6: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
7: joehoe!
6: Met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
8: Echte liefde begint in een stijlaarts badkamer.
9: Kijk eens, lieveke, wat denkt u? Turquoise, grijs of beige?
10: Maar schatke, elke kleur past perfect bij u.
9: Oh, dat is lief. Maar ik bedoel eigenlijk de tegels, hè. Uh-huh. Welke vind jij het schoonst voor onze nieuwe badkamer?
10: Oh, dat is makkelijk. Degene die jij het schoonste vindt.
9: Oh.
8: Kiezen begint in een stijlaarts badkamer. Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij stijlaarts in Lier, Temse of Roeselare. En onze badkamerexperts regelen alles voor u. Van A tot Z. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
11: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
13: Oh my god, mama, dank u!
14: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.

Deze stak iedereen de loef af natuurlijk in die Air Tonight bij onze Swipe Tweede Kans. Voor dus toast met Ik Schreeuw Het van de Daken, Staying Alive van Bee Gees en Hungry Hearts van Bruce Springsteen. Die moesten er allemaal aan geloven. Ik draaide met jouw goedkeuring natuurlijk Phil Collins en In The Air Tonight. Ik heb zo meteen nog een heel klein beetje goed nieuws. En ik ga daar muzikaal ook nog iets aan vasthangen. Ja, ik ga dat gewoon doen. Ik weet dat het niet mag, hè. Mag eigenlijk niks veranderen aan de muziek, maar ik ga het voor één keer toch doen. Ja, omdat het bij het positieve nieuws van de dag hoort. Eerst nog In Excess, dit zijn ze met Suicide Blonde.

Side Blonde van INXS. Ja, Karel die eindigt elke dag zijn uitzending met een beetje positief nieuws. Dat is soms heel moeilijk om dat te vinden, want je moet daar naar op zoek gaan. En de kranten staan vooral met negatief nieuws. Maar ja, afsluiten met zo wat opgewekt en vrolijk nieuws zo net voor Tom en Rani. Dat is altijd fijn, omdat ik dan eigenlijk wel kan verwijzen naar hun programma ook. Want er is blijkbaar een nieuwe fitnesstrend sinds een paar weken. En ik heb daar foto's van gezien. En ik ben absoluut tegen fitness en dat soort dingen allemaal. Maar dat lijkt mij zo tof. Je kan dat sinds een paar weken dus in Gent, of in het Gentse ergens gaan doen. Een fitnesstrend waarbij je al springend en vliegend door een ruimte beweegt, terwijl je vastzit aan een elastische bungee-rekker. Ja, en je moet dat je zo voorstellen zoals het klinkt. Dus dat heet, de fitnesstrend heet bungee. En dan hang je zo vast aan een rekker en kan je dus door het hele lokaal vliegen en springen. Alsof dat je Harry Potter bent op een bezem. Ja, zo makkelijk en zo leuk is het. En ik stel me dat dan voor dat ik dat Tom en Rani ook zie doen. Dus ik stel, ja, of ik ga het hen voorstellen om hier binnenkort een aantal rekkers in de studio te hangen en dat op die manier is te doen. Ja, bungee, zo heet het. Moet het zelf maar eens proberen. Het ziet er alvast heel erg leuk uit. En nog positief nieuws, het is vandaag precies 122 jaar geleden dat Salvador Dali, de beroemde surrealist, werd geboren. En dat is dus een mooie aanleiding vandaag om, als je nog een beetje kunst en cultuur wil opsnuiven en opdoen, dat je zijn kunstwerken nog eens gaat bekijken. Want dat zijn er heel veel, heel opvallende kunstwerken natuurlijk, maar als je dan online een beetje googelt, ga je dat sowieso doen. En ik heb daar net gezegd van, ik wil daar graag iets muzikaals aan vasthangen. Wel, dat heeft te maken met zijn muze. Ik was dat gaan opzoeken. Wie was de muze van Salvador Dali? En dan krijg ik Gala Dali te lezen. Maar ik dacht, nee, die heeft niks muzikaal gedaan. Maar later in zijn leven, in de jaren 60 en 70, fungeerde ook Amanda Lear als een belangrijke muze en muzefiguur voor Dali. Zo lees ik op het internet en ik dacht van, dat kan ik toch niet laten liggen. Dat ga je mij toch niet kwalijk nemen dat ik nu nog eens Amanda Lear draai met Follow Me, de muze dus van Salvador Dali, precies 120 jaar geleden, 22 jaar geleden geboren.

0: Milano.
1: Elke maand.
0: Tacos maken in Mexico.
2: Win for Life.
3: Win for Life.
2: Win tot 5000 euro. Elke maand.
1: Elke maand, elke maand, elke maand.
2: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
4: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
7: Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
8: Ricky Martin leeft weer zijn Vida Loca en Queen is niet te stoppen. En wij trouwens ook niet, want ja, lang weekend. Dus al onze energie van 5 dagen moet op. In 3 dagen, je bent gewaarschuwd. Eerst naar de grote Emiel Wallaes met het nieuws van 4.
9: Goedemiddag. Vandalen vernielen een kleuterschool in Tollenbeek, een record aantal dossiers bij de ombudsman en een dodelijke appartementsbrand in Lyon. In Tollenbeek in de provincie Vlaams-Brabant hebben vandalen zware schade aangericht in een kleuterschool. Het gebeurde afgelopen weekend, maar raakt nu pas bekend. De politie heeft 2 verdachten opgepakt. Het gaat om mannen van 19 en 23 jaar. Je hoort Sabine Lieves van het parket.
10: Ze is daar een hele ravage aangericht. Ze hebben daar verfbussen leeggespoten. Er zijn daar toiletten vernield. Allerhande informatica-materiaal zoals smartboards en printers zijn vernield. Heel de school is werkelijk kort en klein geslagen. Dus ja, er was ook absoluut geen mogelijkheid om vandaag de kleutertjes daar te laten schoollopen.
9: Voor de kleuters is opvang voorzien. Een record aantal dossiers bij de ombudsman, dat is de ombudsdienst van de financiële sector. Vorig jaar ging het om meer dan 2400 dossiers, dat is 10% meer dan het jaar ervoor. In totaal werd er bijna 8700 aanvragen ingediend, dat blijkt uit het jaarverslag. De meeste dossiers gaan over fraude. Opvallend is ook de stijging over frauduleuze kredieten. Fraudeurs sluiten dan een lening af op de naam van het slachtoffer om zo online te kopen. En in Lyon in Frankrijk zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een grote brand in een appartementsgebouw. 14 anderen raakten gewond, zij hadden te veel rook ingeademd. De hulpdiensten gaan uit van brandstichting. Wellicht gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. Vanmiddag en vanavond geleidelijk meer wolken vanuit het noordwesten, gevolgd door regen bij 12 graden. Morgen begint vrij zonnig, later stijgt de kans op een bui weer bij 14 graden. Woensdag felle buien en ook donderdag en vrijdag is het wisselvallig.
11: Goedemiddag, 8 files op onze snelwegen. 8 plaatsen waar je zeker 10 minuten extra geduld zal moeten hebben. De langste file staat op de E34 richting Antwerpen. 26 minuten trager daar tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever. 16 op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West. En een kwartier op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland 26 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En 20 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Op de Brusselse binnenring gebeurde een ongeval tussen de Astridlaan en Jette. Je vertraagt er een kwartier. En ook nog 11 minuten trager tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren. Vier armen.

0: De Freddy onder zijn douche die nog een beetje staat uit te zingen. Queen, don't stop me now. Wij zijn ook redelijk unstoppable. Ik zeg het, de energie van 5 dagen moet nu op in 3 dagen. Glenn zegt, allee, dat wordt plezant. We houden ons al vast aan ons chartellen.
1: Ja, je mocht gerust zijn. Een heel goede middag. Merci trouwens voor de tsunami aan de reacties op mijn Instagram-post van vorige vrijdag. Waarbij ik ook deze Don't Stop Me Now had gekozen. Want ja, dat gaan we dus nog lang niet doen. Althans, dat zijn we toch niet van plan. En ik ben heel blij dat er zoveel pro-agers onder jullie zijn, net als ik. Het is een voorrecht de Ju om ouder te mogen worden. En dat hebben we ook gisteren weer ervaren. En eergisteren. Heel dankbaar gisteren dat we onze mama nog mochten vastpakken en vieren. En zelf ook nog gevierd konden worden. Zoveel mensen kunnen dat helaas niet meer zeggen. En laten we dat alsjeblieft ook nooit vergeten. Veel mensen vierden ook het leven door kilometers te vreten op het strand afgelopen zaterdag en in de duinen tijdens de coastwalk.
0: Zand te vreten.
1: Ja, echt. En wat waren de weergoden ons allemaal gunstig gezind. Wat een weer was dat. Gisteren flink wat wind. Helaas niet in de rug van mijn sportieve zoon, die desondanks een fantastische prestatie neerzette tijdens zijn allereerste halve triathlon. 91 van de 600. Onwaarschijnlijk. Moeder stond zo fier als Nikiter. En als een bijna hysterische Justin Bieber van te roepen en te springen aan de aankomst. Met tranen in de ogen alweer van dankbaarheid voor zo'n geweldige zoon. Tju toch.
0: Maar goed gedaan. 91 van de 600.
1: Ja, ja. En hij was de enige zonder... wacht hoor, wat voor een fiets was het nu weer? Nee, zo'n een tijdrijdfiets.
0: Ah ja,
1: hij was de enige. Hij had gewoon zijn koersfiets. Een goede koersfiets.
0: Dus hij kan nog in de top 50 raken als hij volgende keer een betere fiets heeft.
1: Ja, en ook bij de kleding, bij de wissel vanuit het water komen op de fiets. Ja, had hij toch wel 5 minuten verloren van... Ah ja, wacht, mijn sokken. En ah ja, mijn schoenen. En oh, mijn helm.
0: En dan toch nog 91ste van de 600. Dus daar zit wel talent in, zeg.
1: Ja, het was echt... Hij was zelf ook wel heel blij als hij zijn uitslag kreeg, eigenlijk.
0: Ja, alleen dat is allemaal van zijn vader dan waarschijnlijk.
1: De opa. Mijn papa.
0: Ah, ja, juist, dat is
1: Achille de Koning genen.
0: Juist.
1: Zeg, hoe was het voor jou eigenlijk om zaterdag zo vreemd te gaan met Anke?
0: Ja, ik heb 6 uur radio gemaakt met de grote Anke Bukings van op de coastwalk.
1: Het klonk wel goed.
0: Zeggen, jij hebt je ingespannen in de duinen, maar voor mij was het toch ook geen rustdag. Er waren een paar Joe-luisteraars die in de app zeiden het was heel boeiend om de 2 hyperkonijnen van Joe eens samen te horen, maar goed dat het op een weekenddag was, stuurden de mensen. Het was wel een feestje, die coastwalk. Ik heb het ook gezien, wij stonden dan aan die aankomst. We hebben die 15.000 man zien aankomen.
1: Ja, zoveel volk.
0: Als je hebt getwijfeld van, oh, zou ik dat nu wel eens doen dit jaar, als je volgend jaar aan tickets kan geraken, want het was helemaal uitverkocht, niet twijfelen, hè. Gewoon doen. Wij zijn er zeker ook terug bij om Rani achterstevoren die 42 kilometer te zien stappen.
1: Achterstevoren?
0: Ja, het volgend jaar je uitdaging.
1: Ah, wow.
0: Maar het was dus wel even uitrusten gisteren. Het was een heel kort weekendje en mijn was is nog altijd niet gedaan. Maar we gaan hier niet in onze hangmat liggen. Mm-hmm. We hebben veel grote plannen vandaag. We gaan straks met Joe uit de Europese Unie stappen.
1: Ja.
0: Dat is beslist. Hoe dat precies zit, hoor je straks. En daarvoor komt onze Elise, eet alles uit haar keuken met rare smaakcombo's. Want het is vandaag Eat What You Want Day.
1: Ja.
0: En dan mag je al eens...
1: buiten de lijntjes eten.
0: Voilà. Gaan we doen. En over bijzondere smaken gesproken, hier is Robbie Williams.
2: Dit is Joe.

0: Op 27 juni komt hij nog eens opnieuw langs. Het is dan exact een jaar geleden dat hij nog eens in België geweest is. Op TV Classic stond hij ook vorig jaar. Deze keer in de Middenvijver in Antwerpen. Allee, het is te hopen voor die mensen dat ze daar dan een bootje in leggen of zo.
1: Wel ja, ik wou het net zeggen.
0: Anders krijgt hij natte voeten. Robbie Williams, rock DJ.
2: Straks bij de kok en de koning.
0: Ja, gaan we dus rare goestingen eten met Elise.
1: Ja.
0: Ik heb al iets zien passeren op Instagram. Ik ben echt heel benieuwd. Ja, ze zet altijd
1: zo'n teaser. Het zag er wel lekker uit.
0: Ja, het zag er lekker, maar stevig ook wel.
1: Ja,
0: wordt er dan meteen door Sabrina gestuurd van eat what you want day.
1: Ja?
0: Voor mij lekkere frieten met rauw eitjes.
1: Met rauw eitjes?
0: Dat valt nog mee. Er zijn veel mensen die dat doen, denk ik.
1: Ja, klopt.
0: Het kan vettiger, Sabrina. Dat is voor straks. En Noël stuurt onze foto. Heb je gezien waar die is, Noël? Moet eens kijken.
1: Vienna Eurovisie Village.
0: Ja, die staat dus aan het Eurovisie Songfestival in Wenen. Hij gaat daar live verslag voor ons uitbrengen, denk ik.
1: Ja, oké.
0: Ja, kom, dus Noël, als je dit hoort, stuur maar alles door wat je kan.
1: Ja, tuurlijk.
0: Morgen eerste halve finale en België staat laatst bij de bookmakers.
1: Ja.
0: Ja, gezakt van 28 naar 30.
1: Niet zo goed, hè. Het is nog niet zo'n slecht nummer, toch?
0: Wij waren eigenlijk daar wel over te spreken vorige week.
1: We hebben al slechtere gestuurd, vind ik dan.
0: Ja, het blijft wel. Wie waren mijn favorieten nu weer? De Grieken.
1: De Grieken. Ik kan niet meer herhalen hoe ze heten.
0: Ik ga het zelfs nog eens...
1: Bij mij was het Frankrijk, dacht ik.
0: Ik ga het nog eens doorsturen. Ja, wacht. Ik denk dat ik ze hier heb. Wacht. De Grieken waren het deze.
1: Ja.
0: Die gaan winnen, hè. Verdomme zit er. Verdomme van Griekenland gaat winnen. Enfin, je kan dit aanvragen of iets anders.
1: Ja, misschien heb je wat meer nood aan een rustiger plaat. Kan ook. Alles kan op deze maandag van de korte werkweek. Stuur maar door wat je wil horen, voor wie en waarom via de show app.
3: Serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met die om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
4: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
5: Ricci, citroen met framboos.

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
3: Zeg, slimmerik die Homiris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
2: Met Homiris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
4: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
5: stap met meer korting op de trein.
6: 40%, het zal wel zijn.
7: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
8: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
7: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
9: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
4: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
10: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
11: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
10: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl.

0: Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Maar het gaat niet goed hè, met Bonnie Tyler.
1: Deze heeft zelf ook een held nodig eigenlijk. Ze is 74, maar ze ligt nog steeds op intensieve zorgen in een Portugees ziekenhuis. Ze was daar met vakantie. En ze kreeg vrijdag een hartstilstand. Ze moest worden gereanimeerd toen artsen haar uit een kunstmatige coma probeerden te halen. Na een spoedoperatie aan een gescheurde blinde darm. Nee. En dat terwijl ze op 22 mei normaal gezien aan een nieuwe tournee zou beginnen om 50 jaar carrière te vieren.
0: Ja, dat gaat niet meer goed komen, die tournee voorlopig. Maar hopelijk met Bonnie Tyler wel. We gaan ze een beetje meer draaien, hè?
1: Klopt.
0: Dan anders om haar te steunen. Go, Bonnie! De kok en de koning. Ik noemde mijn grootmoeder zaliger Bonnie.
1: Ah ja, dus
0: Bonnie is altijd voor mij zo, als Bonnie.
1: Ja.
0: Ja, enfin, ja, dat is zo, naar het schijnt, de legende wil dat ik Bomma niet kon uitspreken. Dat ik de schuldige ben die dus met Bonnie begonnen is. En dat iedereen dat maar meedeed. Want ja, praten, dat kan ik niet zo goed, hè, Rani, dat weet je wel.
1: Dat is waar. Toen ook al niet.
0: Zullen we een plaatje draaien? We gaan voor... Ja, wat zouden we kiezen? Lieve uit Kuurne? Ja. We doen Lieve uit Kuurne.
2: Hey, goeiemiddag. Ik wou graag het plaatje navragen van Miley Cyrus, Flowers. En speciaal zou ik dat willen laten spelen voor mijn man, Marnik. Die al heel lang thuis is aan het revalideren van een schouderoperatie. Ik weet dat hij ook altijd luistert naar Joe. Dus, ventje, alles komt goed, hè. Toi, toi, toi. We

0: Ja, dat is wel waar. Wat Inge hier stuurt in de Joe-app. Laten we hopen dat Lieve dit plaatje alleen maar voor Marnik haar man aanvroeg op basis van de titel. Ja. En niet de inhoud, want het is eigenlijk een snoeiharde break-up song.
1: Ja, klopt.
0: Ik ben weg, trekt uw plannen, ik doe het zelf wel.
1: Ja, dat zal niet.
0: Daar zal wel geen boodschap in gezeten hebben. Ja, nieuws dat niet om te lachen was. Dit weekend een tragisch ongeval met een springkasteel in Hammen, waarbij een jongetje van 7 omkwam, wat verschrikkelijk is. Mm. En ons medeleven aan alle nabestaanden natuurlijk. Maar ja, tegelijkertijd, hoe doe je dat nu? Veilig, zo'n springkasteel. Dat zoeken we even uit met de koning van het springkasteel. Mm-hmm. Zometeen. 2 minuutjes over 4:30. Wat gebeurt er verder nog, Emiel?
2: Een goedemiddag. In Tollenbeek in de provincie Vlaams-Brabant hebben vandalen zware schade aangericht in een kleuterschool. Ze vernielden onder meer verschillende smart school borden en ook toiletten. En ook hebben ze verschillende muren met verf beklad. Het gebeurde afgelopen weekend, maar raakt nu pas bekend. De politie heeft ook 2 verdachten opgepakt. Het gaat om mannen van 19 en 23 jaar. Er is een jongen van 16 opgepakt na de schietpartij aan het station in Kesseloo gisteravond. Dat bevestigt het parket van Leuven. Bij het incident raakten 2 personen gewond. 1 jongen werd in zijn voet geraakt. De andere persoon werd geslagen en geschopt. Volgens het parket ging het om een confrontatie tussen jongeren. De verdachte verschijnt morgen voor de jeugdrechter. En bijna de helft van alle vluchten van en naar Brussels Airport zullen morgen dan toch doorgaan, ondanks de nationale betoging. Dat blijkt uit cijfers van de luchthaven zelf. In totaal gaat het om zo'n 260 vluchten. Eerder verwachtte de luchthaven dat er geen enkele vlucht zou vertrekken, maar dat is dus niet het geval. Op de luchthaven van Charleroi zijn wel alle vluchten geannuleerd. Vanmiddag en vanavond geleidelijk meer wolken vanuit het noordwesten, gevolgd door regen bij 12 graden. Morgen begint vrij zonnig, later stijgt de kans op een bui bij 14 graden.
0: Lieve, laat ons ook weten. Hey hoor, ik bedoelde er helemaal niks mee. Ik ga mijn vent goed soigneren.
1: Ah,
0: het huwelijk is gered.
1: Dat is goed, dat is goed. Ja, met dit goede nieuws fietsen we door de files. 11 files hebben wij geteld op onze snelwegen. 11 plaatsen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de Antwerpse ring in richting van Nederland, 28 minuten. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 21. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent, 1 kwartier. Tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel, 13 minuten. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de A12 in de richting van Antwerpen vertraag je 25 minuten. Tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. 24 op de E34 tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever. En 22 op de E313 tussen Ham en Geel-Oost. Op de E17 13 minuten geduld tussen Kruibeke en Antwerpen-West. Op de Brusselse binnenring 1 kwartier tussen Dilbeek en Jette. Op de buitenring 10 minuten tussen Strombeek-Bever en Jette. En richting Brugge op de E403. 11 minuten tussen Aalbeke en Etain-Puy-Moucron.

0: Dead or Alive, Like a Record, You Spin Me Round. 23 minuten voor vijf in deze redelijk korte week. We weten niet of jij een lang weekend hebt of niet.
1: Ja.
0: Maar voor ons is het 3 dagjes, maar wel veel plannen.
2: Straks bij de Kok en de Koning.
1: Ja, vorig weekend gebeurde er in Hamme een verschrikkelijke ongeluk waarbij de kleine 7-jarige Jean omkwam. Hij was op een springkasteel aan het spelen toen een windvlaag dat springkasteel optilde. Dat ongeval roept natuurlijk heel veel vragen op. Ja, hoe plaats je eigenlijk veilig een springkasteel? Hoe kan je dit soort menselijk drama vermijden?
0: Ja, ja, en het is zo rap gebeurd allemaal, heb ik de indruk. Want wij hebben elk jaar ook op ons straatfeest een springkasteel bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Maar ik moet nu eerlijk zeggen, het is nu ook niet dat ik dat daar lig vast te sjorren en in straat verankeren en zo. Dus ik heb het gevoel dat het ongeluk in een heel klein hoekje zit hier.
1: Ja,
0: dus misschien wat tips en tricks. We hebben daar de koning van het springkasteel voor gevonden. Als hij het niet weet, dan niemand. En straks hebben we Elise Eet Alles weer over de vloer. Ze staat hier al in de keuken van alles voor te bereiden.
1: En normaal ben ik er altijd vrij zeker van dat het lekker zal zijn. Maar vandaag is nog een beetje een twijfelgeval. Want het is vandaag Eat What You Want Day. Dat is een gekke dag die ze in Amerika hebben verzonnen. Where else? Dus hebben we haar eigenlijk carte blanche gegeven om aan de slag te gaan met gekke food combinaties die mensen maken. Hè. Je kent dat wel, bokjes met salami om in je koffie te soppen, paprika chips onderdompelen in gesmolten chocolade, een boterham met kaas en choco en noem zo maar op.
0: Heb jij zo rare combinaties waar je aan leidt?
1: Ik heb één rare combinatie overgehouden aan mijn jeugd.
0: Oei. Ben ik heel benieuwd, mogen we het ook weten of is het traumatisch?
1: Het is de macarani. Dat is geen dansje, geen zomerhit geweest. Maar het is een variant op de macaroni. Dat is macaroni met ketchup.
0: Gewoon witte macaroni met ketchup.
1: Ja, dus kaassaus en heel de bazaar.
0: Ah, kaassaus ook, ja.
1: Ja, maar daar dan dus...
0: Dus mac and cheese met ketchup.
1: Ja, en ik heb dat dus ook aan mijn kinderen doorgegeven. Ik tekende daar dan een smileyken op of wat ze maar wilden met die ketchup. Dat was het enige waarvoor ik in een heel jaar mijn ketchup boven haalde, denk ik. Dat is zoiets uit mijn kinderen.
0: Zo gezond ook. Zijn tomaten, zijn groentjes, ketchup. Lekker. Ja, bij mij is het... bij mij is zo'n een sandwich die in plastic verpakt zit in het tankstation met zoute boter en belegen kaas. Het moet echt die verlepte sandwich zijn.
1: Okay.
0: En dan dat in de auto terwijl ik aan het rijden ben in mijn mond steken en

0: kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting. Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
3: Zeg Karen hier, ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
4: Psst, Karen.
3: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
4: Karen, stapelkorting bij Maurice.
3: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
4: Karen, ik ben het. Huh? Bij Maurice krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels je koopt, hoe meer korting.
3: Echt?
4: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
3: Maar dat moet je toch niet fluisteren? Dat moet je roepen.
4: Maurice in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
5: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: De kok en de koning.

0: tomaatje met suiker. Of chips met yoghurt. Dat zijn de favorietjes van Dorina. Dat is redelijk crazy, Dorina. Ja. Maar wel niet het crazyste dat we in de Joe-app hebben binnengekregen. Qua rare smaakcombinaties. Straks gaat Elise eet alles helemaal los. Want het is eat what you want. Day. Ik weet niet of het gaat zijn wat wij willen, maar we gaan het toch moeten proeven. Eerst ernstiger zaken. Ja. De kok en de koning. Dat doen wij hier ook.
1: Ja, inderdaad. Ja, het verschrikkelijke ongeluk met de kleine Jean, het 7-jarige jongetje dat overleed. Nadat een windvlaag een springkasteel optilde waar hij vrolijk op aan het spelen was, doet veel mensen opnieuw nadenken over de veiligheid van die springkastelen. Mei is natuurlijk de maand van communiefeesten, lentefeesten, waar ze vaak zo'n springkasteel plaatsen.
0: Ja, doe jij dat nog vaak? Ja, Leon is daar wat te groot voor, denk ik. Hè?
1: Ja, ik vrees dat hij daar een beetje te groot.
0: Hij zou dat stiekem nog wel willen, denk ik.
1: Ik denk het ook. En ik eigenlijk ook.
0: Ja, dat bestaat zo van die festivals voor volwassenen. Wij huren dat elk jaar ook voor het straatfeest. Ik vertelde het al. Dus ik vraag mij nu wel echt af, am I doing it right? Want dan zitten alle kinderen uit de buurt daarop en zo. En wie weet doe ik het ook wel niet veilig met dat springkasteel. Ik heb daar nog nooit hard genoeg over nagedacht.
1: Ja.
0: Gelukkig kennen wij Nick van Genechten, a.k.a. de Springking. En die huurt vanuit Hulshout springkastelen. Nick, een heel goede avond.
2: Hey, goedenavond.
1: Dag Nick.
0: Nick, is het waar, zijn wij te slordig als wij zo'n springkasteel in onze tuin neerzetten? Wij denken vaak, ja, opblazen en laten fun beginnen. Maar ja. dat is het niet echt, hè?
2: Nee, vaak wel. Het klopt inderdaad, zijn we te slordig eigenlijk wel. Het gebeurt eigenlijk wekelijks dat wij ergens aankomen met een springkasteel en dat de mensen nog niet weten waar dat springkasteel moet komen te staan. Of dat ze eigenlijk niet voldoende plaats hebben voorzien. En wij gaan al heel snel van die toestanden krijgen. Iemand belt er of bestelt er een springkasteel en we gaan het springkasteel op het gras plaatsen, denken die personen dan. Mm-hmm. Die mensen die zijn niet thuis, ondertussen staat er een tent op het gras en dan staat de springkasteelverhuurder daar met het springkasteel en op het gras is geen plaats meer.
0: Ja,
1: wat dan?
2: Dus inderdaad, wat dan? Dan gaan we moeten schuiven met de tent of andere dingen voorzien, zoals zandzakken, ballastblokken. Maar dat is natuurlijk allemaal niet zo evident op die op dat betreffend momentje, dus het is wel heel belangrijk dat je op voorhand weet waar dat je aan begint en dat je eigenlijk de website waar je het springkasteel huurt te goed gaat bekijken van wat er nodig is ter plaatse, welke stroom is er nodig, op welke ondergrond mag het staan, waar kan ik een springkasteel best plaatsen. Dat staat op de meeste websites wel op vermeld.
1: Ja, en hoe veranker je dat nu het best? Want ja, dat is duidelijk misgegaan, hè, bij dat ongeval.
2: Ik denk dat er eigenlijk maar twee correcte manieren zijn. Ofwel met pinnen in de grond, ofwel met voldoende zandzakken, ballastblokken, dat het absoluut niet omhoog kan of niet kan gaan vliegen.
0: Ja, stevig, dat hoort dus echt stevig in de grond te zitten. Ja, ik word hier rood, want wij doen dat.
2: Ik hoort echt muurvast te zitten.
0: Duidelijk niet voldoende.
2: Ja, we hebben gisteren bijvoorbeeld voor in Antwerpen naast de Schelde een springkasteel gaan zetten. Ja. Dat werd gewoon extra verankerd omdat er een sterke wind stond.
0: Ja, stevig in de grond steken dus, oké. En dan voor de rest, eens het daar dan staat en gebruikt wordt, ja, hou ze maar eens tegen, hè. Al die kinderen, zeker op zo'n groot feest, die willen er allemaal tegelijkertijd op. En die klimmen daar dan bovenop en de grote met de kleintjes. Ja, als ze zo van die grote beginnen rond te springen, dan stuiten die kleintjes.
1: Ja, ik hou dan altijd mijn hart vast als ik dat zie gebeuren. Als er zo gemengd volk op een springkasteel zit, zo van die hele grote loeders en dan die hele, hele kleine dingetjes. En als die grote loeders beginnen te springen, ja, dan worden die kleintjes als het ware gecatapulteerd in alle richtingen.
0: Hoe moet je dat opdelen, Nick? Wie mag er wat springkasteel, wanneer en met hoeveel?
2: Klopt. Dat is uiteraard niet de bedoeling dat er kleine kinderen met heel grote loeders op een springkasteel gaan springen. De meeste professionele verhuurders die hebben daar certificaten van. Dat zijn certificaten die worden meegeleverd door de verkoper. Vaak wordt dat ook gewoon gezegd bij het leveren van het springkasteel. Of geven wij de kennis en de richtlijnen door. Zo is het ook bij elk springkasteel anders. Een traditioneel springkasteel, over het algemeen gezien, als de kinderen kleiner zijn, mogen er meer kinderen op.
1: Ja.
2: Maar bij bepaalde andere springkastelen mag dat niet, zoals de klimtoren. Er mogen enkel 3 gebruikers op, dat dient voor te klimmen, dat dient niet voor te springen.
0: Ja.
2: Dus het wil niet, ook al heb je een groot springkasteel, dat er veel kinderen op mogen.
1: Ja
0: inderdaad. Het is niet die size die mattert. Maar dus zeker de handleiding lezen, zoals met alles eigenlijk. Ja, je zei het, professionele verhuurders, Nick. Moet je daar eigenlijk, aan welke vereisten moet je eigenlijk voldoen als springkasteelverhuurder? Bestaat er een springkasteelverhuurdersexamen?
1: Maar dat is een mooi woord voor een scrabbel.
0: Ja, dat is als je dat kan leggen. Nee, of mag iedereen dat doen?
2: In theorie mag iedereen dat doen, denk ik. Geen idee eigenlijk. Wat het voor ons heel belangrijk is, we zijn een bedrijf zoals er zoveel. Vlaanderen. Wij hebben een BTW-nummer, wij zijn getoet, wij hebben een verzekering en we zijn op de hoogte van de risico's en van de gevaren. En dat proberen we ook altijd mee te delen aan de huurders of de mensen die het springkasteel gebruiken. Als we ergens vertrekken, dan geven we ook altijd woordje uitleg, want het wil niet altijd zeggen als je een springkasteel hebt met een certificaat, heeft zich vast dat er geen accidentjes meer kunnen gebeuren, helemaal niet.
0: Ja,
1: en wie is er dan aansprakelijk eigenlijk? Want jullie zijn dan weg, maar ik veronderstel dat er dan best volwassen mensen de boel in de gaten houden, hè?
2: Dat is eigenlijk een van de verplichtingen van de personen die het springkasteel huren, dat er altijd toezicht is van een volwassene, zeker als er kleine kinderen op zitten.
0: Ja. En als er iets misgaat, voor alle duidelijkheid, dan is het ook de schuld van degene die het niet in de gaten gehouden heeft. Ja. Denk ik dat wel duidelijk is. Mm-hmm. Weer veel bijgeleerd. Maar vooral, Nick, dat we daar misschien wat minder slordig in moeten zijn. Deftig luisteren naar de verhuurder. En zoek u een deftige verhuurder. Voilà, bij deze. Nick, Springking, heel erg bedankt voor de uitnodiging. Voor de uitleg, sorry. Ik voelde mij al uitgenodigd.
1: Ja.
0: Ik neem aan dat er een drukke periode begint voor jou nu, hè?
1: Ja.
0: Komende maanden.
2: Mij is traditioneel een heel drukke periode, dus we gaan nog ons werk nog hebben de komende weken.
0: Allee, werk ze en zonder accidenten. Wij duimen mee. Dankjewel, Nick.
1: Dag, Nick. Merci.
2: Doei. Dankjewel.
3: Dit is Joe, de kok en de koning.

0: kok en de koning.
1: Ja, gaan we eten wat we willen? Het is te zeggen, we gaan eten wat Elise wil. Want het is Eat What You Want Day. En welke gekke combinaties eten jullie allemaal,
2: zeg? Er zijn echt veel dingen die ik niet durf voor te lezen. Heb je gelezen wat Anita stuurt?
1: Haring met Nutella.
2: Haring met Nutella.
1: Anita, I'm in shock.
2: Ik hoop oprecht, echt oprecht uit de grond van mijn hart, dat Elise geen haring met Nutella heeft meegebracht.
1: Ja, maar mijn macht zou dat ook niet aankunnen, denk ik.
2: Ja, het was een haring met Nutella. Het was een kort weekend. Ik kan het niet aan, denk ik. Maar fijn, we zullen wel zien wat er gebeurt. Zometeen dus vreemde smaakcombinaties met Elise eet alles. En oh ja, het komende uur dan stapt Joe uit de Europese Unie. Het is beslist.
1: Ja.
2: We gaan het niet meer doen. We stoppen ermee. En dat heeft een goede reden, dat hoor je straks.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
4: Ik kies Unlimited Internet.
3: En 5G.
4: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
5: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
6: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Code yellow!
3: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
8: Dus ook voor klanten.
3: Yep. Go for info naar telenet.be.
9: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
2: Oh. Suikerwafel met mayonaise, stuurt Erika.
1: Ja, sorry.
2: Interessante smaakcombinaties als je net aan tafel gaat. Smakelijk, we hebben ook softcel en pink. En Jasmin voor je, maar eerst het nieuws van 5, dat krijg je van Emiel.
10: Goedemiddag. Homoseksuele leerkrachten zijn vaak slachtoffer van ongepast gedrag. Er is een minderjarige opgepakt voor de schietpartij in Kesselo. En Elise Mertens is uitgeschakeld op het tennistoernooi in Roma. Homoseksuele leerkrachten voelen zich vaker onveilig op het werk. Bijna de helft krijgt te maken met negatieve of beledigende opmerkingen. 1 op de 8 werd seksueel lastiggevallen, zoals ongepaste aanrakingen. En bij sommigen was er zelfs sprake van fysiek geweld. Dat blijkt uit een bevraging van de Christelijke Onderwijscentrale. Chris Delcroix.
11: Daar gaat het bijvoorbeeld ook van leraars die hierover getuigen dat sommige leerlingen van hun klas weigeren om over een zebrapad te lopen waar een regenboogmotief in verwerkt is. Die bijvoorbeeld protesteren tegen het feit dat er een paarse vlag of een regenboogvlag wordt uitgehangen in de week van de diversiteit. Dus het gaat om echt allerhande incidenten waar, het zij collega's, het zij leerlingen, het zij ouders, het toch nog altijd moeilijk mee hebben.
10: Uit een eerder onderzoek bleek al dat 1 op de 5 jongeren geen homoseksuele leerkracht voor de klas wil. Er is een jongen van 16 opgepakt na de schietpartij aan het station in Kesselo gisteravond. Dat bevestigt het parket van Leuven. Bij het incident raakten 2 personen gewond. 1 jongen werd in zijn voet geraakt. De andere persoon werd geslagen en geschopt. Eerder was er nog sprake van 1 gewonde. Volgens het parket ging het om een confrontatie tussen jongeren. De verdachte verschijnt morgen voor de jeugdrechter. Het onderzoek loopt. In Dollenbeek in de provincie Vlaams-Brabant hebben vandalen zware schade aangericht in een kleuterschool. Het gebeurde afgelopen weekend, maar raakte nu pas bekend. De politie heeft 2 verdachten opgepakt. Het gaat om mannen van 19 en 23 jaar. Je hoort Sabine Lieves van het parket.
12: Het is daar een hele ravage aangericht. Ze hebben daar verfbussen leeggespoten. Er zijn daar toiletten vernield. Allerhande informatica-materiaal zoals smartboards en printers zijn vernield. Heel de school is werkelijk kort en klein geslagen. Dus ja, er was ook absoluut geen mogelijkheid om vandaag de kleutertjes daar te laten schoollopen.
10: Voor de kleuters is wel opvang voorzien. Bijna de helft van alle vluchten van en naar Brussels Airport zullen morgen doorgaan, ondanks de nationale staking. Dat blijkt uit cijfers van de luchthaven zelf. In totaal gaat het om zo'n 260 vluchten. Eerder verwachtte de luchthaven nog dat er geen enkele vlucht zou vertrekken, maar dat is dus niet het geval. Op de luchthaven van Charleroi zijn wel alle vluchten geannuleerd. Het is trouwens al de 9e staking op Brussels Airport op 1,5 jaar tijd. En tennis Elise Mertens is uitgeschakeld op het toernooi van Rome. Ze verloor in de 8e finales van de Russische Mira Andreeva. Dat is het nummer 7 van de wereld. Het werd 2 keer 6-3. Mertens focust zich nu op Roland Garros dat volgende week begint. Vanavond en vannacht geleidelijk droger, minimaal tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden. Woensdag krijgen we felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Het wordt ook niet warmer dan 14 graden.
1: 16 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file vinden we op de E313 richting Antwerpen. Tussen Beringen en Geel-Oost vertraag je 34 minuten. Op de A12 een half uur tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord. Op de E34 22 minuten tussen Melschelen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de E17 12 minuten trager tussen Kruibeke en Antwerpen-West. En ook 12 minuten op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de Brusselse binnenring 32 minuten geduld tussen Wezenbeek op en met Groenendaal. 18 minuten door een ongeval tussen Groenendaal en Terhulpen. 10 minuten tussen Anderlecht-Zuid en Groot-Bijgaarden. Op de buitenring 10 minuten ook tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En 22 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Door een ongeval ook wat vertraging richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 23 minuten erbij. Een kwartier tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Brugge op de E403. 12 minuten tussen Aalbeke en Etten-Puy-Moucron. En op de Gentse ring richting Ulstokker. Tussen Zelzaten-Noord en de Skaldestraat. 11 minuten op de E313 richting Hasselt. 10 minuten tussen Geelbest en Ham.
2: Ik ging je complimenten geven over je uitspraak van Etten-Puy-Moucron. Ja. Maar toen heb ik het kapot gemaakt door Ulstokker te roepen.

0: Als je even good vibes wil, Rani, moet je naar de Instagram van Pink gaan. Ze heeft foto's van haar kinderen gepost door de jaren heen. En ze schrijft eronder, love being your mama. Want ook daar was het moederdag. En Pink is, dat heb ik in een documentaire gezien, een geweldige moeder.
1: Ja.
0: En alles wat Netflix toont, is natuurlijk echt gebeurd. 5:12. Wat dacht je van boterham met choco soppen in tomatensoep? Dat is wat Vanessa doet.
1: Ja, oké. Okay. Die mensen hebben allemaal een sterke maag, denk ik dan.
0: Ja, of die hebben dat één keer gedaan en die doen daar nu heel stoer over. Ja. Maar ze vertellen niet wat er de 3 dagen daarna met hen gebeurd is.
2: Elise eet alles.
1: Dag Elise.
3: Hey Elise.
1: Ja, jij brengt elke maandag wat food actua naar de Kok en de Koning. Vandaag vieren we een speciale food feestdag, hè?
4: Ja, hoewel dat bij ons niet echt gevierd wordt, maar vanaf nu voor mij wel elk jaar.
1: Ja.
4: In Amerika is het Eat What You Want Day.
1: Ja.
4: Dus dat is een beetje een dag waarop dat je eet, waar je goesting in hebt. Zonder dat je aan iemand uitleg moet geven.
1: Ja.
4: Dat je aan een dieet moet denken, een beetje een cheat day.
1: Ja.
4: Je eet wat je wilt, ook al is het helemaal niet gezond.
0: Die Amerikanen doen dat toch al elke dag?
1: Ah ja, het is dat. Ja, elke dag eet wat je
0: cola.
1: Wilt.
0: Ja.
4: Maar het is dus een big thing online. En ook de fastfoodketens springen mee op de kar. En die maken dan zo speciale combinaties die heel apart zijn voor die dag.
1: Ah,
4: en dan, ja, iedereen doet zo een keer vreesdot en gaat naar hele gekke combinaties.
1: Wat is zo het gekste dat je daar gespot hebt?
4: Maar een vreselijke ding ook. Ja, heel veel met augurken. Dat is een heel groot ding nu.
1: Ah, echt?
4: Augurken en chocolade doppen. Maar dan ook frietjes met vanille-ijs op. Allee, echt.
0: Zeg, als jullie het goed vinden, zet ik gewoon de muziek op. Dan hou erover op. Want voor je het weet, wordt het hier ook een traditie.
1: Oh,
0: dat willen we niet.
1: Nee, liefst niet.
0: Maar mensen blijven ook dingen doorsturen.
4: Een cheat day mag wel, vind ik.
0: Ah ja, dan wel. Maar toch met lekkere dingen dan.
1: Ja.
4: Dat is waar. Maar wat zouden jullie dan eten als het voor als je mocht kiezen vandaag?
0: Als ik echt mocht kiezen. Ja, ik was daar straks aan het vertellen over mijn sandwich, mijn verlepte sandwich. Uit het tankstation met zoute boter, belegen kaas.
1: Ja.
0: En daar een grote hap van nemen en dan sissiemelk.
1: Dat is wel lekker.
0: Goed mengen in mijn mond. Oh,
1: allee, voor mij zou het geen verlepte sandwich, maar zo de kaas chocomel combo, daar kan ik mij wel iets bij voorstellen.
0: Stefan stuurt, ook leuk om te proberen, frietjes met warme vanillepudding en daar je frikandel in soppen.
4: Jakkes, man.
1: Echt, ik word al mottig.
4: Ik eet alles, maar toch niet, denk ik.
0: Of hier, Ringo. Lasagne van den Aldi in de microgolf.
1: Ja.
0: Zo van nog. En daar mayonaise op.
1: Hé?
0: Vet op vet. Er komen wel veel combinaties terug. Zo mensen die heel veel combinaties van zo Nutella met gehakt.
4: Ja, heel veel. Het ding is ook echt zeker zoet met zout. Dat is echt een dingetje.
1: Ja, oké, maar dat past ook wel samen. Hè? Want je hebt ook chocolade met zo'n beetje fleur de sel.
4: Ja,
1: dat eet ik zelf super graag. Dus savanno.
4: En vanille-ijs met zo olijfolie en een beetje zout op is ook wel lekker.
1: Ja,
0: maar
1: goed, wij zijn heel erg benieuwd naar jouw gekke goestingskies. Wat heb je meegebracht?
4: Ja, wel, ik heb een beetje puur aan mezelf gedacht eigenlijk, want het is mijn en er zijn eigenlijk 2 dingen die ik vind dat je met alles kunt combineren.
1: Ja?
4: Maar dat vind ik.
1: Ja?
4: Is spek en pindakaas. Ik eet heel graag spek.
1: Oh, spek.
0: Onverwachte antwoorden.
4: Ja. Nou ja, spek kun je
0: toch
4: alles
0: niet
4: eten
0: met elkaar?
4: Oh, dat zeker ook. Maar spek vind ik op zich zeer lekker en ik vind dat je dat met belachelijk veel, zeker ook met zoete dingen, kunt combineren.
1: Mm-hmm.
4: En pindakaas, dat kun je. Maar volgens mij kunnen we dat ook overal mee combineren. Met zoet, met zout, pikant. Ik echt vind dat geweldig. Ik zou dat overal op smeren. Ik eet elke dag lepels pindakaas.
1: Ah ja, ik ook. Dus de 2 dingen die jij noemt, eet ik al heel graag apart.
4: Ja, maar
0: ik breng dus, mensen mogen dat gerust weten, elke maandag mijn brooddoos niet meer mee, omdat Elise ons altijd zoveel eten geeft. Ik heb precies spijt dat ik ze vandaag gegeten ben. Ja, we zullen zo meteen zien. Dus Eat What You Want Day met onze Elise eet alles. Mocht je nog je avondeten naar binnen aan het werken zijn, snel die laatste happen, want zo meteen gaat misschien niet meer lukken.
2: Elise eet alles.

0: met het muziekdoosje nog op tijd. Het is altijd een plezier om haar nog eens te horen, ons Jasmin met Porselein. Zometeen gaan we eten, of het lekker gaat zijn, dat gaan we samen ontdekken, want het zijn speciale combinaties. Maar we moeten het misschien ook even hebben over de droom van Rani die in vervulling is gegaan afgelopen weekend.
1: Ah, ja.
0: Zaterdag is het dan eindelijk gebeurd. We hadden de Coastwalk, waar Anke en ik radio hebben gemaakt. En Sven en Anke, Sven en Rani, zie dat ik het doe het weer. Sven en Rani waren aan het stappen. En we hadden, om jullie aan te moedigen, hadden we onderweg verrassingen voorzien.
1: Ja.
0: Ja. Bij Sven was dat bijvoorbeeld een fanfare.
1: Mm-hmm.
0: Vond hij heel leuk.
1: Ja.
0: Onderweg werd hij tegengehouden door een dokter om zijn bloeddruk te meten, waardoor hij zijn maximumtijd niet gehaald heeft die hij wilde halen. Bij jou, Rani?
1: Ja.
0: Ah, ja. Nee, Sven heeft ook wel sterrenchef Timon van de Karkas.
1: Ja, die heeft iets te eten gekregen.
0: Apkes gekregen, dat is bij jou niet gelukt, sorry.
1: Ik had daar zo op gehoopt. Hè. Ik dacht nu echt van, ja, die Peter Goossens hemzelf gaat aan de eindmeet staan. Hè.
0: Het was zo mooi, de beelden staan op onze Instagram, maar Rani loopt niets vermoedend. Loopt ze door de duinen, zo, het was een beetje met struik. Was.
1: Ja, door het sprookjesbos. Ja.
0: En wie komt daar plots van achter een boom gesprongen? In volle ornaat, Louis Vlion. En hij heeft dit 3 kwartier lang live voor Rani gezongen. Rani is in polonaise naar de aankomst gegaan.
1: Echt, hè?
0: Het is wel een toffe kerel, hè, Louis?
1: Ja, maar nu weet ik tenminste hoe die eruit ziet.
0: Ja, voilà.
1: Ik wist dat helemaal niet. Ik wist ook niet. Ik dacht, wat een vreemde kerel komt er hier van achter de struiken. Ja. En ik waande mij echt in de Efteling op dat moment.
0: Het is ook een beetje echt een Efteling-figuur.
1: Ja, maar
0: Louis heeft dat goed gedaan.
1: Na zaterdag ben ik ervan overtuigd. Eddie Wally lives.
0: Ja, dat is hem echt. We gaan hem zeker nog terug uitnodigen. Ik moet nog wel even vragen, wat vond je nu de leukste verrassing? Louis Vlion, die van achter een boom kwam.
1: Ja?
0: Of die 4 halfnaakte surfers van 20 met een wasbordje die jou op hun surfplank over de aankomst hebben gedragen?
1: Ik vond het allebei even spannend.
2: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
3: Laat het los, laat het gaan.
2: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
4: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
5: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
6: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Autoguur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
8: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim. Want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete

0: MJ, die tegenwoordig helemaal verrezen is in de cinema in zijn eigen biopic. Ik heb ook mensen die biopic zeggen in plaats van biopic. Biopic.
1: Wacht hoor, zeg
0: biopic,
1: dat nog eens.
0: In plaats van biopic, biopic.
1: Biopic.
0: Biopic.
1: Ah, amai, biopic. Dat is raar.
0: Er is een nieuwe biopic. Biopic uit.
1: Het is ja? Biopic.
0: Het is biopic, dat komt van biopicture.
1: Als je dat veel zegt,
0: biopic,
1: lijkt dat ineens iets heel raars. Een biopic. Sorry, hè.
0: Eentje die goed verteert, ja.
1: Ja.
0: Ah, mannen toch. Oh. Peggy laat ons hier weten dat ze bij Masterchef ons gekopieerd hebben. Dat ze
1: ja?
0: daar ook met rare combinaties gekookt hebben.
1: Ah, ja,
0: heb je het gelezen?
1: Ze moesten verplicht koken met gekke combinaties. Witloof met koffie, caviar met witte chocolade en grijze garnalen en vanille.
0: Heb jij caviar en witte chocolade voor ons bij, Elise?
1: Ja,
2: sorry.
3: Elise eet alles.
0: We vieren Eat What You Want Day met onze huischef Elise.
1: Ja, dat is een foodfeestdag. Die is overgewaaid uit Amerika. Vandaag mag je dus zonder schuldgevoel alles eten wat je wil. Zeker als je Elise eet. Alles eet.
2: Dat was het.
0: Verwarrend. Biopic.
1: Ja, Elise, je hebt je twee all-time favorites meegebracht vandaag. Spek en pindakaas.
2: Ja.
1: Wat heb je daarmee gemaakt?
2: Ja. Om te beginnen, mocht je aan mijn ontbijt dat ik vandaag heb gegeten,
1: ja?
2: Beginnen.
1: Oh, dat ziet er wel super lekker uit.
2: Ik had een combinatie gezien van spek met banaan. Ik vond dat een speciale combinatie. Maar ik heb daar dus een American pancake mee gemaakt.
1: Ja?
2: Gekaramaliseerde banaantjes, die heb ik gekaramaliseerd in ahornsiroop. Ik heb eerst mijn spek gebakken en in dat vet heb ik de banaantjes gebakken.
1: Ah ja.
0: Heet het zo, die mannetjes, ik durf niet. Dat is banaan met spek dat we hier gaan eten.
2: En pannenkoeken.
1: Ik vind dat wel heel lekker.
2: Het was een gewoon beetje.
0: Op hoop van zegen.
2: Stond er stevig op.
0: Ik vind het ook een heel speciale geurcombinatie.
1: I love Elise Eat Alles Day.
0: Ja?
1: Ja, hè?
0: Ja.
2: Kan, hè?
0: Amai, ik had dat echt... Ja, dat is in ons hoofd.
2: Ja.
0: Knettert dat dan zo'n beetje, omdat dat dan precies niet kan. Maar eigenlijk in de mond.
1: Ja. Hey, maar pannenkoek met spek is wel delicious.
0: Dat zou wel eigenlijk.
1: Ja.
0: Oh, ik zou dat nu nooit bestellen
1: nog
0: op restaurant, maar... Dus, pannenkoek met banaan en spekjes. Gekke, dus ja, gekke combinatie, maar... Oké. Mag blijven.
2: Oké.
0: Wat hebben we nog?
2: Ja, ik ben nog een beetje aan het bereiden, want de frieten waren nog niet klaar daarnet.
0: Oh, ze hebben frieten.
2: Wel, het is weer friet. Dus ik ben een vreselijke pindakaas fan. Ik word hier niet voor gesponsord, helaas. Het zou zo handig zijn. Al de aanraadse pindakaas.
1: Sponsor is welkom, dank je.
2: maar ik vind pindakaas heerlijk op mijn boterham, maar gewoon ook om uit te lepelen. Of op een banaan, vind ik het ook super lekker. Maar het is all what you want to eat vandaag.
1: Ja?
2: Dus ik denk, ja, fastfood is wel een dingetje op zo'n dag.
0: Ja.
2: Burgers, frieten. Dus ik dacht, we gaan dat toch een keer op frieten gooien. Dus ik heb hier frietjes voor jullie.
1: Mm.
2: Ik ga daarop... Een
0: soort wat ga je
2: drizzelen?
0: Doen? Pindakaas op mijn frieten doen.
1: Pindakaas op frieten.
0: Ik
2: ga er pindakaas op drizzelen. Ik heb die pindakaas een klein beetje losser gemaakt met wat sojasaus. Om daar zo wat zout te geven.
1: Ah ja, vind ik heel raar.
2: Ja, heel raar. Maar vrij lekker.
0: Oh.
2: En dan, ik ben ook vreesot van alles wat dat een
0: drizzelen,
2: beetje...
0: Drizzelen, zegt ze dan, half de pot erop. Hè.
1: Ik ga er gewoon
2: als
1: overgieten.
2: Doet, moet het goed doen.
0: Niet drizzelen, hè, maatje.
2: Ja. Anders proeft het niet.
0: Ja, okay.
2: En dan heb ik ook heel graag ergens iets zuur bij. Dus ik doe er ook wat augurkjes bij.
1: Oh nee. Oh echt.
0: Dit is alsof ik mijn vijf jaar jong belicht laat koken. Zo echt in de keuken. Doe maar iets, jongen.
2: Ik heb eigenlijk ook nog maar jong vonden.
0: Ga het mixen ook.
2: Nee, we gaan niet mixen. Nee, ik heb alles graag een bite.
1: Voor eten.
2: Ja. En dan heb ik ook super graag pikant.
0: Ja.
2: Dus ik heb er ook een beetje crispy chili oil over gedaan.
1: Jepla.
0: The gift that keeps on giving.
1: Ja?
0: Ja, dat gaat morgen ook nog keep on giving.
1: Amai.
2: Dat kan.
0: Ja.
2: Dat is niet mijn probleem.
1: Oh god.
2: Voilà. Allee.
1: Ja, trouwens, Dominique, onze luisteraar, zegt... Elise eet alles. Pannenkoeken met pindakaas, banaan en spek is ook echt zalig lekker.
2: Ja, ben ik zonder twijfel van overtuigd.
0: Ik ga hier een foto van maken, zodat ik aan de dokter kan laten zien wat er gebeurd is.
1: Ja. Hoe heet dat nu weer? Zo'n
0: Loaded fries.
1: Nee, maar zoiets dat je in frituur kan bestellen. Een kapsalon.
2: Ja, een kapsalon.
1: Eeuw, dat ziet er...
2: Maar binnenkort gaan ze dat ook serveren.
1: Een soort.
0: Ik ga het doen, hè, jongens.
2: Elise's salon.
0: Wil je nog één keer opzommen wat hier allemaal in zit?
2: Pindakaas, sojasaus, augurken, crispy chili oil. En frieten dus.
0: Ja.
2: Ik vond dat lekker.
1: Ja, ja.
0: Ik vind wel, je hebt die pindakaas wel iets minder zoetig gemaakt. Zo,
2: ja, dat is echt niet zo zoet, maar ik heb daar gewoon sojasaus een beetje bij gedaan om geen zout op de frieten te doen, maar de sojasaus is zo wat.
0: Oké.
1: Saton bavec. Valt mee.
2: Ah, voilà.
1: Ja?
0: Ja.
1: We gaan dat wel opkrijgen, denk ik.
0: Ah, doen ze dat in Nederland niet zo? Bij de barbecue doen ze ook zo pindasaus.
2: Pindasaus? Ja, eigenlijk komt dat er een beetje. Ja, voilà. Ah, ja. Maar op de frieten.
0: Ja. Ik weet nu niet, ja, wat mijn favorietje van de twee is.
1: Ah ja, bij mij de pannenkoeken.
0: De pannenkoeken met spek en banaan.
1: Ja, echt lekker.
2: Goed,
1: ja.
2: Hè? Maar, elke dag aan de pannenkoek met spek en
1: banaan. Ja,
0: het gaat niet meteen op de kaart komen bij ons thuis, denk ik. Zo als dagelijks ontbijt, maar ik vond het wel interessant om er kennis mee te maken.
2: Oké, okay, ik neem het mee.
0: neem het mee. Ja. Maar als jij ermee aan de slag wil, dat kan. Het goede nieuws is dat al deze heerlijke recepten op joe.be te lezen zijn of in de Joe-app. En volgende maandag, dan ben jij er terug, Elise.
2: Dat zal wel zijn.
0: Met een andere interessante combinatie.
2: Zeker
1: weten. Hopelijk iets normaler eten dan.
2: Zeker.
0: Ja, maar zo van wel eigenlijk. Maar ik begin eraan te wennen. Het gaat wel. Ja, soms moet je een klein beetje, moet je het een beetje
1: dat
0: laten
1: gaat allemaal
0: gebeuren.
1: Schuiven, jong.
0: Zometeen stappen wij nog uit de Europese Unie. Daar gaan we mee stoppen. Hier bij Joe hebben we beslist. Dat leggen we nog voor 6 uur uit. Maar eerst naar Emiel. Wat gebeurt er voor de rest, Emiel?
4: Goedemiddag. Homoseksuele leerkrachten voelen zich onveilig op het werk. Bijna de helft krijgt te maken met negatieve of beledigende opmerkingen. 1 op de 8 werd ook al seksueel lastig gevallen. Dat gaat dan om ongepaste aanrakingen door collega's of andere leerlingen. En bij sommigen was er zelfs sprake van fysiek geweld. Uit een eerder onderzoek bleek al dat 1 op de 5 jongeren geen homoseksuele leerkracht voor de klas wil. Er is een jongen van 16 opgepakt na de schietpartij aan het station in Kesselo gisteravond. Dat bevestigt het parket van Leuven. Bij het incident raakten 2 personen gewond. 1 jongen werd in zijn voet geraakt. De andere persoon werd geslagen en geschopt. Eerder was er nog sprake van 1 gewonde. Volgens het parket ging het om een confrontatie tussen jongeren. De verdachte verschijnt morgen voor de jeugdrechter. Het onderzoek loopt. En tennis, Elise Mertens is uitgeschakeld op het toernooi van Rome. Ze verloor in de 8e finales van de Russische Mira Andreeva. Het is het nummer 7 van de wereld. Het werd 2 keer 6-3. Mertens focust zich nu op Roland Garros, dat volgende week begint. Vanavond en vannacht geleidelijk droger, minimaal tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog, bij zo'n 12 graden.
0: Mag ik ook even zeggen, 1 op 5 jongeren wil geen homoseksuele leerkracht voor de klas.
1: Mm-hmm.
0: Mijn hart breekt daar een klein beetje van. Zo, wat heeft dat er nu in godsnaam mee te maken?
1: Als en
0: wat
1: het maar heb je een goede leerkracht is, toch?
0: Natuurlijk, dat maakt het. En echt, ouders, alstublieft, stop met uw kinderen dat soort vaak door godsdienst ingegeven idioten ideeën te voeden. We hebben wel andere problemen op te lossen in de wereld. Mm-hmm. Fuck dat, zeg, homo en trots. Dank u.
1: Ja, hup. Voilà, dat het gezegd is nu. Ja. En nu de files.
0: Ik eet dan verder, hè.
1: Ja, eet maar verder. Stop daar een keer wat in en in de mond. 14 files op onze snelwegen, waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat nu op de Brusselse binnenring. 3 kwartier trager tussen Wezenbeek op en mijn Groenendaal. Tussen Groenendaal en Terhulpen gebeurde een ongeval, daardoor 23 minuten extra. Ook 11 minuten tussen Anderlecht en Groot-Bijgaarde. Op de buitenring 14 minuten. Tussen Molenbeek en Groenendaal, 11 tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 35 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 22 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent, 17 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost door een ongeval. 11 minuten tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen op de A12, 33 minuten tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. En 10 minuten tussen Wilrijk-Valaar en Antwerpen-Zuid. Op de E34 een kwartier tussen Melzelen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de E17 11 minuten tussen Kruibeke en Antwerpen-West. En tot slot op de E19 ook 10 minuten extra geduld tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord.

0: Wat dit deugd, zeg. Speciale smakencombinaties, frietjes met pindakaas en augurk hebben we net gekregen van Lise.
1: Een beetje chili, hè?
0: En
1: chili
0: pannenkoeken sauce. Met spek en banaan.
1: Ja, maar die zijn lekker. Ook niet op bij mij.
0: Eigenlijk allemaal lekker. Joe.b, als je het recept wil. In de Joe-app zijn er ook heel veel luisteraars die zeggen dat ik niet luid op wil zeggen dat als 1 op 5 jongeren geen homoseksuele leerkracht voor de klas wil, dat dat de schuld van de islam is. Ik zal dat bij deze wel even luid en duidelijk zeggen. Dat is de schuld van de islam. Maar er zijn ook veel andere schuldigen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld alle extreemrechtse idioten die daar een punt van maken. Hallo, Schild en vrienden. Ja. En ouders met heel ouderwetse denkbeelden. En oh ja, ook de katholieke kerk. En als iedereen, maar echt letterlijk iedereen, zich nu eens gewoon met belangrijker dingen bezighoudt.
1: Ja.
0: En ons gerust laat.
1: Leven en laten leven. Er is een heel mooi berichtje van Anne van der Horst. Groot gelijk, Tom. Mijn ex-man is homo, maar we zijn sedert bijna 20 jaar gewoon allerbeste maatjes. Onze 4 kinderen groeiden op met het beeld dat dit ook gewoon een normaal gezinsbeeld is. En om nog positiever te eindigen, ook mijn huidige partner komt supergoed overeen met mijn ex-man. Iedereen gelukkig, leven en laten leven. Liefde is liefde, niet waar? Dikke knuffel.
0: En dat is maar één van de duizenden zeer goede voorbeelden die er zijn. En toon mij eens 1 homoseksuele leerkracht die vanwege zijn homoseksualiteit ooit raar gefunctioneerd heeft of niet goed les gaf of whatever. Ja. En heteroseksuele leerkrachten zijn ook geen engeltjes hoor. Enfin, argumenten genoeg. We zullen daar eens over op café gaan.
1: Ja,
0: met iedereen samen. Eerst iets anders. Vandaag was het Eat What You Want Day, maar morgen ook een bijzondere dag die we willen vieren.
1: Morgen is het de dag van de verpleegkunde. Ja. En wij willen dat toch niet zomaar laten voorbij gaan.
0: Dat zijn onze helden.
1: Het zal wel zijn. Dat was zo tijdens corona, stonden we daar elke avond voor te applaudisseren. Maar dat applaus is intussen verdwenen. Maar die mensen niet natuurlijk. Die werken nog altijd even hard bij mensen die ons dierbaar zijn vaak.
0: Ja.
1: Of bij onszelf. En dus hebben zij morgen voor het zeggen eigenlijk bij ons. Allee, toch een beetje, hè?
0: Ja, absoluut. Als je morgen graag muziek wil horen, ter ere van je eigen beroep, als je zorgkundige of verpleegkundige bent, dan mag je nu een plaatje aanvragen. Als jij zoiets hebt van, ik heb hier een verpleegstertje en die verdient potverdorie wat extra aandacht, stuur ook maar door in die Joe. Dan maken we er morgen een mooie selectie van. Maar we willen morgen vieren dat er zo goed voor ons gezorgd wordt en dat die mensen veel te weinig applaus

0: Profiteer nu van min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Inclusief gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: De kok en de koning.

0: Stray bij Joe.
1: Ja, de Heat is On in onze Joe-app. Heel veel verpleegkundigen die een plaatje voor zichzelf willen. Of patiënten die hun verpleegkundige willen bedanken. Morgen dag van de verpleegkunde hier bij Joe. En dan gaan we verzoekjes draaien voor al die verpleegkundigen. Dus als je iemand bent of kent, welkom in de Joe-app. En nu, ja, we hebben het gehad. Het is goed geweest. We stappen eruit.
2: Welkom in Europa. Blijf hier tot ik dood ga. Europa,
1: we stappen.
2: Europa.
1: Op zijn minst tijdelijk uit de Europese Unie. En we hebben daar een hele goede handlanger voor gevonden.
3: Ja, we waren allemaal zaterdag druk bezig met de Coastwalk. Maar het was zaterdag ook Europe Day. Een dag waarop we de Europese Unie vierden. En alle voordelen die de Unie met zich meebrengt. Maar wat zou er eigenlijk gebeuren als die Europese Unie morgen niet meer zou bestaan? Dat kan politicoloog Hendrik Vos ons vertellen. Dag Hendrik.
1: Hey Hendrik.
4: Hey, dag Tom, dag Rani.
1: Hey,
4: hallo.
1: Hendrik, stel dat wij morgen, en ondertussen bestaat dat al meer dan 30 jaar, die Europese Unie, maar stel dat wij morgen wakker worden en de Europese Unie bestaat niet meer. Hoe zou ons leven er dan uitzien, Hendrik?
4: Ja, toch wel wat anders. Hè. Heel veel dingen zijn vandaag heel normaal, zodanig dat we vergeten zijn dat het ooit anders was. Bijvoorbeeld, wij reizen vandaag in die Europese Unie heel gemakkelijk. Hè, zonder dat je nog wachtrijen hebt aan grenzen, zonder dat wij nog papieren of formulieren moeten tonen of visa. En kijk, de Britten die zijn uit de Europese Unie gestapt. En als je vandaag naar Groot-Brittannië reist, dan heb je nog een paspoort nodig. En dan moet je, of dan kan je gecontroleerd worden. En ja, het is allemaal toch wel veel omslachtiger geworden. Terwijl wij in de Europese Unie, wij reizen naar Spanje. Hè, wij stappen in de auto en via Luxemburg en Frankrijk rijden we naar Spanje zonder dat we ergens nog gecontroleerd worden. Dat is allemaal heel gemakkelijk. We betalen ook met dezelfde munt. Hè. Je moet niet meer wisselen. We hebben niet meer dat verlies dat daar ook altijd op zit.
1: Dat is juist.
3: Ik
1: heb dat als kind nog geweten dat je pesetas moest gaan halen.
3: Ja, tuurlijk. Ja. En hoeveel moest je dan gaan halen? Man. Ja, en we kunnen ook blijven bellen, blijven surfen als we in Europa blijven.
1: Dat ook.
4: Ja, precies. Hè. Dat zijn regels die dan Europa heeft gemaakt. Hè. Van als je met je smartphone van het ene land naar het andere belt. Of je bent op vakantie en je belt naar huis. Of je zit wat op het internet met je telefoon. Dan betaal je niet meer. Vroeger was dat wel zo. Hè. En als je vandaag naar Amerika gaat bijvoorbeeld. Of naar Australië en je zit daar op je smartphone. Ja, voordat je het weet heb je een factuur om van omver te vallen.
1: Ja.
4: Hè, maar binnen Europa is dat niet meer zo.
1: Ja, die dan ook nog eens in een vreemde munt moet betalen, trouwens, die factuur. Hendrik, het is wel, we vieren dan op Europe Day van hoera, we zitten in de Europese Unie. Maar mensen zijn dat vaak beu, die Europese Unie en al die regeltjes en zo. Mensen vragen zich soms af, wat hebben we eraan? Dat de komkommers hier dan een andere vorm moeten hebben dan in Amerika bijvoorbeeld.
4: Ja, wel, maar heel veel van die regels die we hebben in Europa, die zijn bedoeld om ons te beschermen. Hè. Dat gaat over regels waaraan speelgoed moet voldoen, dat het veilig is, voedsel dat het veilig is, regels die te maken hebben met privacy, dat je garantie hebt op toestellen als ze stuk gaan enzovoort. En ja, op zich, die regels, als je dat allemaal bekijkt, dat lijkt allemaal soms pietluttig en triviaal. Maar ja, samen zorgen die er wel voor dat wij meer beschermd zijn dan op de meeste andere plekken in de wereld. En zeker landen apart, hè, zeker kleine landen zouden het moeilijk hebben om bedrijven te laten gehoorzamen. Maar omdat wij als Europese Unie, als groot blok tegen bedrijven zeggen van jullie mogen geen al te schadelijke pesticiden hier verdelen of geen speelgoed op de markt brengen waar dat ongelukken mee kunnen gebeuren, kunnen wij dat afdwingen. En dat maakt ook dat Europa wel een plek is waar het meestal wel veiliger leven is dan nergens anders in de wereld.
3: Ja, en ook praktische dingen hè, die wij elke dag gebruiken, zijn er dankzij de Europese Unie.
4: Dat gaat soms om dingen die heel vanzelfsprekend zijn. Hè, want er zijn ook altijd veel verschillen tussen landen, maar er zijn veel landen of veel zaken die we gelijk gemaakt hebben. Bijvoorbeeld stopcontacten, de technische eisen waaraan toestellen moeten voldoen, etiketten enzovoort. En ja, dat maakt ook dat dingen dan goedkoper worden. Want vroeger had elk land zijn eigen regels. En als bedrijven dan iets, bijvoorbeeld televisietoestellen of computerschermen wilden maken, dan hadden ze eigenlijk 27 aparte productielijnen nodig. Want in Frankrijk moest het aan die voorwaarden voldoen. In Duitsland aan andere voorwaarden. In België was het nog iets anders. Terwijl nu weten bedrijven van, oké, er is één Europese regel. En als we dan iets maken, dan kunnen we dat meteen in heel Europa verkopen. En dat maakt ook dat dingen dan goedkoper worden.
1: Ja, ik ben fan, hè. Ik ben super harde fan van de Europese Unie. Ik ben niet zoals Christophe, die zegt hier, och, ons leven zou veel beter zijn als we uitstappen, dan moeten we wel een regering minder betalen. Ja. Dan denk ik, laat het maar geld kosten, we zitten hier safe, anders zouden die Amerikanen of die Chinezen hier zoveel te zeggen hebben. Wat is jouw favoriete aspectje aan de Europese Unie? Nu we toch aan het fangirlen zijn, Hendrik.
4: misschien wel dat vaak zo chaotisch is. En dat dat vaak geploeter is. En soms is dat ergerlijk, maar tegelijk zit daar ook een schoonheid in. Want er is in Europa bij ons niet één iemand of één land of één partij die de baas is. Mm-hmm. Dus wij zitten de hele tijd rekening te houden met de gevoeligheden van de Fransen en de bekommernissen van de Bulgaren en de prioriteiten van de Oostenrijkers. En dan proberen wij zo met alles en met iedereen wat rekening te houden. En dat duurt soms een tijd, maar wat er dan uitkomt, dat heeft dan op een of andere manier ook wel een schoonheid. En dat is het verschil met dictaturen. Hè. Daar heb je dan één iemand die zegt van zo moet het zijn. En als je daar dan toevallig niet voor bent, dan heb je tegenslag. Of dan word je uit het venster geduwd. Of dan word je in de gevangenis gestoken. Bij ons, wij proberen eigenlijk altijd met alles en iedereen waar rekening te houden.
1: Het is vuil, maar het is democratie. En het werkt en het beschermt ons al die jaren lang. Laten we daar wat dankbaar voor zijn. En dan mag het wat geld kosten. En het heeft nog een ander voordeel. Lennart stuurt het hier. Ah, dankzij die Europese Unie hebben veel afgedankte Belgische politiekers ook een topjob. Verhofstadt, De Croo enzovoort. Ja, dus we kunnen ze daar op pensioen steken. Die mensen die moeten nergens naartoe natuurlijk. Dat is ook weer waar.
3: Dat is een soort crash voor gevorderden.
1: Hendrik Vos, dankjewel om dat toch even met ons te vieren. Allee, het is goed, we zullen nog even in de Unie blijven.
2: De kok en de koning.

0: Goo Goo Dolls met Iris. En er zit nog heel veel lekkere muziek aan te komen, hoor.
1: Straks bij de Kok en de Koning.
0: Oh, wacht, zal ik je microfoon openen?
2: Wel, ja, dat helpt.
0: Sorry, spreek raar, ja, u zal gehoord worden.
2: Ja, straks spelen wij opnieuw de 15 seconden quiz. Op het spel staat een shoptegoed van 50 euro voor de Aldi. Het enige wat jij daarvoor moet doen is 5 juiste antwoorden geven binnen 15 seconden. En nu nog eens 15 seconden doorsturen in de Joe-app als je wil meedoen.
0: Klaar, mag jij terug dicht?
2: Hij mag terug dicht.
3: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
4: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
3: Met een wel heel bijzondere bagage.
4: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
3: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
4: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
3: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
4: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
0: Daar gaan we nog over hebben, over die heel mijn hart zometeen. En ook de snelste en spannendste radioquiz ter wereld. Anastasia en twee Belgen. Eerst even langs de nieuwsredactie, Emiel. Het is 6:00.
5: Goedenavond. Homoseksuele leerkrachten zijn vaak slachtoffer van ongepast gedrag. Er is een minderjarige opgepakt voor de schietpartij in Kesselo. En bijna de helft van de vluchten op Brussels Airport gaan toch door morgen. Homoseksuele leerkrachten voelen zich vaker onveilig op het werk. Bijna de helft krijgt te maken met negatieve of beledigende opmerkingen. 1 op de 8 werd seksueel lastiggevallen, zoals ongepaste aanrakingen. En bij sommigen was er zelfs sprake van fysiek geweld. Dat blijkt uit een bevraging van de Christelijke Onderwijscentrale. Chris Delcroix.
6: Dan gaat het bijvoorbeeld ook van leraars die hierover getuigen dat sommige leerlingen van hun klas weigeren om over een zebrapad te lopen waar een regenboogmotief in verwerkt is. Die bijvoorbeeld protesteren tegen het feit dat er een paarse vlag of een regenboogvlag wordt uitgehangen in de Week van de Diversiteit. Dus het gaat om echt allerhande incidenten waar, het zijn collega's, het zijn leerlingen, het zijn ouders, het toch nog altijd moeilijk mee hebben.
5: Uit een eerder onderzoek bleek al dat 1 op de 5 jongeren geen homoseksuele leerkracht voor de klas wil. Er is een jongen van 16 opgepakt na de schietpartij aan het station in Kesselo gisteravond. Dat bevestigt het parket van Leuven. Bij het incident raakten 2 personen gewond. 1 jongen werd in zijn voet geraakt. De andere persoon werd geslagen en geschopt. Eerder was er nog sprake van 1 gewonde. Volgens het parket ging het om een confrontatie tussen jongeren. De verdachte verschijnt morgen voor de jeugdrechter. Het onderzoek loopt. Koning Boudewijn had geen weet van de moord op de Congolese premier Patrice Lumumba. Dat blijkt uit een nieuwe biografie over koning Boudewijn. Lumumba was de eerste premier van Congo na de onafhankelijkheid van België. Hij werd in 1961 vermoord. Volgens een onderzoekscommissie in 2001 wist koning Boudewijn dat Lumumba in gevaar was. Maar dat klopt dus niet, zegt de auteur van de biografie Vincent Dujardin.
7: Het aantal foute aannames over de koning in het rapport is aanzienlijk. In het licht van de nieuwe archieven moeten de conclusies over de koning fundamenteel worden aangepast. Wat de koning wordt verweten en wat in feite is gebaseerd op een enkel brief, is simpelweg niet op zijn plaats.
5: Dujardin gebruikt onder meer het privéarchief van de koning, zijn agendas en ook zijn dagboeken om de biografie te schrijven. Bijna de helft van alle vluchten van en naar Brussels Airport zullen morgen doorgaan, ondanks de nationale staking. Dat blijkt uit cijfers van de luchthaven zelf. In totaal gaat het om zo'n 260 vluchten. Eerder verwachtte de luchthaven dat er geen enkele vlucht zou vertrekken, maar dat is dus niet het geval. Op de luchthaven van Charleroi zijn wel alle vluchten geannuleerd. Het is trouwens al de 9e staking op Brussels Airport op 1,5 jaar tijd. En tennis, Elise Mertens is uitgeschakeld op het toernooi van Rome. Ze verloor in de 8e finales van de Russische Mira Andreeva. Dat is het nummer 7 van de wereld. Het werd 2 keer 6-3. Mertens focust zich nu op Roland Garros, dat volgende week begint. Vanavond en vannacht geleidelijk droger, een minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden. Woensdag krijgen we felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig en het wordt niet warmer dan 14 graden.
0: Ik vond het een heel mooi detail in ons nieuws dat die schrijver van dat boek over Boudewijn, dat hij precies even goed Nederlands kon als koning Boudewijn vroeger.
2: Ja, echt, hè?
0: Dat klopt geweldig.
2: Ja.
0: Wat staan de files?
2: 9 files op onze snelwegen, waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de lange file. En nu ga ik overschakelen op mijn gewone taal. Brusselse binnenring, 1 uur en 10 minuten tussen Wezenbeek, Ophem en Groenendaal. Op de buitenring 20 minuten tussen Grimbergen en Expo en 11 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Op de Antwerpse ring richting Nederland 38 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen-West en in de richting van Gent een 30 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen op de A12, 25 minuten extra tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. 15 minuten tussen Wilrijk-Valaren en Antwerpen-Zuid. En op de E34, 13 minuten tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever.

0: 2 België met Lena Lena. Het is exact 12 minuten over 6. Stefanos vraagt wat wij vandaag hebben, want we hebben hem al een paar keer heel hard doen lachen.
1: Goed zo.
0: Alsof dat anders niet is.
1: Ja.
0: Maak ik mij dan een beetje zorgen over. Er zijn verschillende luisteraars die willen dat Rani in haar Boudewijntaal blijft praten.
1: Oh, mijn Boudewijntaal.
0: Oh, breng ze alsjeblieft niet op idee. En dan in het nieuws, 1 op 5 jongeren wil geen homo voor de leerkracht. Geen homoseksuele leerkracht voor de klas, liever.
1: Ja.
0: Willen misschien wel een homo voor de leerkracht.
1: Ja.
0: Maar ik moet zeggen, ik ben getrouwd met een man. Wij voeden samen kinderen op. We hebben een heel gelukkig leven. Wij doen niemand kwaad. En dat doet mij altijd heel veel pijn om dat te horen. En nu heb ik een heel mooi berichtje gelezen van Michelle in de Joe-app dat ik toch ook wil voorlezen. Die zegt, ik kon niet reageren, ik was aan het werken, maar ik wil even inpikken. Onthoud vooral, Tom, dat er ook 4 op 5 jongeren zijn die het wel oké vinden om een homoseksuele leerkracht te hebben. Love is love. Voilà. Ja, we gaan ze niet allemaal kunnen opvoeden.
1: Ja.
0: Dat is waar. Maar die 1 op 5, dat zijn nog altijd idioten en daar moeten we met z'n allen iets aan doen.
1: Ja.
0: Dank u wel.
2: De 15 seconden quiz.
1: Met Jolien uit Erbemeren. Dag Jolien.
0: Hey Jolien.
3: Hallo, hallo.
1: Hey, jij zit in de McDonald's met je dochter.
0: Oh.
3: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ja, heb je intussen je bestelling al gekregen? Want je was er daarnet op aan het wachten, hè?
3: Nee, ik ben even buiten gaan voor mij ten volle kunnen te concentreren op de quiz.
0: Ah ja, dat het is nodig goed. Ook natuurlijk, Jolien.
1: Dat is goed.
0: Wat hebben jullie besteld? Is het een Big Mac?
3: Nee, een... CBO, pijs ik. Iets met spek tussen.
0: Iets groter
1: iets met spek.
0: Oh, goed, we hebben hier ook spek gekregen.
3: Ja.
1: Ja, daarnet was Elise Eet Alles hier. En die heeft ook iets heel lekkers klaargemaakt met spek. Want het is vandaag Eat What You Want Day in Amerika. En er waren heel gekke combinaties in de Joe-app. En het was opvallend dat er een paar al die combinaties in zaten. Onder andere van Cindy uit Vloesberg. Dat is een van onze luisteraars. Die zei, ja, op de pizza van de Aldi, mayonaise. Echt doen. En Ringo uit Roeselaar, die was ook laaiend enthousiast over de lasagne van de Aldi in de microgolfoven en daar een klets mayonaise.
0: Iedereen
1: op.
0: Wil mayonaise doen bij alles van een Aldi. Dat is wel heel bijzonder.
1: Mayonaise maakt alles lekker.
0: Mayonaise van een Aldi. In elk geval, Jolien, pizza of lasagne met mayonaise, je gaat het binnenkort misschien kunnen kopen. Als je tenminste deze quiz helemaal mailt. Je krijgt van Rani 5 vragen. Wij hebben 5 goede antwoorden nodig voor de gong. En dat duurt 15 seconden, zo simpel is het. Ben je er klaar voor, Jolien?
3: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Amai, dan wij ook. Hier komt je eerste vraag.
1: Wat groeit er meestal op je hoofd?
3: Haar.
1: Kan een pinguïn vliegen?
3: Nee.
1: Hoeveel is 49 plus 1?
3: 49? 50.
1: Niet lang, maar...
3: Kort.
1: In mei, ja.
0: Ah, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. 49 plus 1.
1: Ja.
0: Die heeft jou genekt.
1: Ja, hé.
0: Jolien, wat voor de kerels. Dat was zo goed begonnen.
1: Ja, deze quiz is niet lang, maar heel kort.
0: Ja, deze quiz is inderdaad
3: niet lang. Ja, inderdaad.
1: Ja, hé. Zeker als je een hongerken hebt.
0: Dat is niet erg.
3: Ja.
0: Er staat een lekkere hamburger op jou te wachten. Hopelijk niet met spek en banaan tegelijkertijd erin.
1: Ja.
0: Alhoewel, dat was wel een lekkere combinatie.
1: Maar dat is wel lekker, hoor. Als je dat dus wil proberen, Jolien uit Erpenmeren, ga dan maar eens kijken naar joe.be. Daar staat... staan de receptjes van Elise Eet Alles.
0: Yes, smakelijk voor jou. En wij gaan door naar morgen.
1: Dan hebben wij 100 euro in de pot.
2: Dit was de 15 seconden quiz. Wil jij morgen meespelen? Stuur dan 15 seconden in de Joe-app.

0: Ja, sorry, zucht. Ik ga het toch even zeggen. Ja, ik ben in de Joe-app het gevecht aangegaan met een paar mensen die dan over homopropaganda en zo beginnen zeuren. Ja, dat bestaat niet, hè. Homo's verdedigen zich gewoon tegen aanvallen van hetero's.
1: Ja.
0: En onverdraagzame mensen.
1: Voor de rest. En mensen zijn mensen.
0: Ja, we willen gewoon gerust gelaten worden.
1: Leven en laten leven.
0: We laten jullie
1: hoe moeilijk is dat nu eigenlijk?
0: We hebben jullie hetero-clubs die jullie moeten verdedigen? Ja. Ik denk het niet, hè. Dus voilà, laat ons gerust en dan zijn er ook geen homo-clubs meer. Voilà!
2: Ja. Melige maandag.
1: Ja, Miles Smith draaide me daarnet met Stay If You Wanna Dance. Ook als je traag wil dansen, want er komt een melige plaat aan voor melige maandag. Wil jij een nummer horen zo zoet als de ahornsiroop en de gekarameliseerde banaan op de pannenkoekjes van Elise Eet Alles daarnet? Stuur dan maar jouw suggestie door in de Joe-app.
0: Misschien heb ik weer honger, hè.
3: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.

0: Milano. Tacos maken in Mexico.
1: Win for life. Win for life. Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Jij hebt de power met de Eneco-app.
4: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
5: Hoe weet jij dat, papa?
4: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
5: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
4: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
5: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
4: Nee, Marieke wel.
3: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
6: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
7: stap met meer korting op de trein.
8: 40%, het zal wel zijn.
9: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
8: In Wallonië eens proberen.
9: Of naar een pretpark gaan misschien.
8: Oh, amai, dat is ook. Ik kan Wallonië precies al zien.
6: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
10: Carglass vervangt. Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
11: Maak je afspraak op carglass.be.
12: Niks gaat boven modeweek bij Gix.
13: Schatke, ik heb 2 tickets geboekt. Wij gaan samen naar Parijs. We kunnen zelfs gaan shoppen.
12: Shoppen in Parijs? Maar zoet, het is modeweek bij Gix.
13: Ah, maar dan gaan we naar Gix, hè?
12: Ah, mais oui, chérie. Gix merkt je op? Duik de lente in bij Gix. Geniet van 15% korting op de hele collectie voor dames, heren en kids. Tot 16 mei in de winkels en tot 17 mei online op gix.be. Gix merkt je op.
14: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
15: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
16: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
15: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
17: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
18: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
19: Open op Hemelvaart.
18: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
20: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
21: De kok en de koning.

0: Madonna in die 5 seconden dat we dachten in 1984 dat ze jong en onschuldig was. En daarna was het om zeep. Like a virgin. 7:04.
1: Melige maandag.
0: Ja, straks gaan we echt nog een beetje melig doen. We gaan het over een moeilijk onderwerp hebben, want ja, dat kunnen klopt. Wij ook in deze ja, show.
2: Klopt.
0: En eerst duiken wij in jullie verzoekjes. Jij mag kiezen,
3: ja, Rani. In Zeemzoete Plaat zochten wij heel veel suggesties. En er zat er eentje tussen dat we al heel lang niet meer gehoord hebben. Ilonka Pepermans had dat aangevraagd. Het is een nummer dat verscheen op een gelijknamig album in 1997. Oef. Van Marco Borsato, De Waarheid.
0: Oh, goeie keuze.

0: Borsato en zijn orkest De Waarheid. Hoe lang zou het duren, Rani, voor hij nieuwe muziek uitbrengt?
1: Ja,
0: en in het Sportpaleis gaat optreden.
1: Het moet wel gaan gebeuren, hè. Sandy van Beelen die hoopt erop. Dit is zo'n prachtig nummer van Marco. Stuurde ze door via de Joe-app. Ik hoop zo dat hij weer gaat optreden.
0: Natuurlijk.
1: Ja.
0: Die zou zot zijn om dat niet te doen nu.
1: Tuurlijk.
0: Nu heel dat proces achter de rug is, kan hij een comeback maken. En dan terug vliegen door het Sportpaleis. Zoals ik hem ooit al iets heb zien doen. 6:58. Zometeen nog een ernstige vraag voor jou. We gaan ons lief en ons leed ook delen. Dat doen we hier ook in de show. Daartussen ook gezellige muziek. Maak je geen zorgen. En eerst even het nieuws van deze dag. Dat krijg je van Emiel.
2: Goedenavond. In de Kamercommissie Sociale Zaken hebben de ziekenfondsen liever een aanpak van de langdurig zieken verdedigd. Volgens hen werd er een vals beeld geschetst door verschillende uitgelekte studies. Uit zo'n rapport bleek onder meer dat 6 op de 10 langdurig zieken onterecht arbeidsongeschikt werd verklaard. De ziekenfondsen zeggen dat ze de problemen erkennen en roepen artsen op om de situatie recht te trekken. In totaal zijn er 580.000 langdurig zieken in ons land. Regeringspartij MR vraagt een parlementaire onderzoekscommissie naar de kernuitstap. Die werd in 2003 beslist. MR noemt die beslissing een fiasco en hoopt dat zulke fouten nooit meer gebeuren. De commissie moet nu de impact van de kernuitstap onderzoeken en bekijken wie politiek verantwoordelijk is. En voetbalclub VW Hamme opent een rouwregister voor Jean, de zitjongetje van 7 dat afgelopen weekend overleed na een val van een springkasteel tijdens een jeugdvoetbaltoernooi. De club heeft alle trainingen deze week geschrapt. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond en vannacht geleidelijk droger, minimaal tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden.
1: 11 files op onze snelwegen. 11 plaatsen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Je vertraagt een uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 25 minuten ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent gebeurde een ongeval tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Daar 35 minuten extra. Ook op de Brusselse ring wat problemen. Op de buitenring 50 minuten. Tussen Diegem en Expo op de binnenring 26. Tussen Wezenbeek op en Groenendaal. Richting Antwerpen op de A12. 41 minuten tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. 23 tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid. Op de E34 21 minuten tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de E17 een kwartier tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West. Ook een kwartier op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost. En tot slot op de E19 10 minuten tussen Kleine Bareel

0: maar ik was juist aan het uitrekenen hoe oud dit nummer eigenlijk is. Mm-hmm. Dat is 50 jaar jong.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat is niet normaal eigenlijk.
1: Nog piep is dat.
0: Oeh, middeleeuws en dat klinkt echt zoals gisteren. Elton ja. John en Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. De classics uit de 70s, die draaien we ook heel graag hier bij Joe.
2: Straks bij de kok en de koning.
0: Ah, dan moeten we het over iets serieus hebben. Over jouw leven misschien zelfs.
1: Ja, over en ook over televisie. Want Ruud Beekmans lanceert vanavond het nieuwe programma Heel Mijn Hart op VTM Go Plus. Waarin ze 5 mensen die hun partner verloren hebben helpt om opnieuw liefde toe te laten in hun leven. Ze trekt daarvoor samen met Matthias Koppes naar Zuid-Afrika. Want dat is het thuisland van haar overleden grote liefde Gary.
0: Daarom gaan die naar Zuid-Afrika. Ja. Ik dacht, we kunnen die daar niet gewoon in de pannen doen of zo.
1: Ja, inderdaad. Ja, het is daar ook goed, hè? Ja, het is daar ook goed, hebben we gezien. Ja. Ja. Ja, de deelnemers gaan er blijkbaar op verschillende dates en krijgen de kans om stap voor stap hun gebroken hart weer open te stellen. Hè?
0: Ja, ik ben zelf een heel goede vriend verloren toen die nog maar 30 was. En die had toen een vriendinnetje. Mm-hmm. En ja, natuurlijk gaat het leven verder. Ja. En ondertussen heeft zij een andere man leren kennen. Die hebben samen kinderen en zo. Maar het is heel schoon om te zien hoe die overleden vriend van mij, dus haar oorspronkelijk lief, zullen we maar zeggen, mm-hmm. hoe die toch nog in dat huis en in die relatie een plaats krijgt. Maar lijkt me niet simpel, hè?
1: Ja, dat is heel mooi, maar dat is niet altijd simpel. Gemakkelijk, hè?
0: Ja, want die overleden partner, die blijft daar dan toch zoals een soort concurrent hangen.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: ja, begint er maar eens aan.
1: Ja, ja, die staat ergens op een plaats waar niemand bij geraakt.
0: Ja, je kan die ook nooit meer kloppen, hè?
1: Nee, inderdaad. Ja, dat is, daar valt niet van te winnen, zo ja. gezegd. Hoewel die persoon er niet meer is, natuurlijk. We hebben het zelf ook meegemaakt in onze familie.
0: Ja, kijk.
1: Dat
0: ja.
1: is bijzonder moeilijk.
0: Ja.
1: Het is een zwaar onderwerp, maar mooi. En dus willen wij het bespreekbaar maken. Ja. Als jij iemand bent verloren, hoe heb jij jouw overleden liefde een plek gegeven? En hoe heeft misschien een eventuele nieuwe partner die ja. ook een plek gegeven?
0: Ja, hoe ben je verder gelukt? Gegaan in de liefde? Ja. Ja, en hoe geven jullie dan inderdaad die overleden geliefde een plek? Wij zijn heel benieuwd.
1: Ja.
0: Dus als je dat verhaal met ons wilt delen, dat mag in het lang of in het kort, dat mag anoniem of met je naam erbij in de Joe-app. Nu al, merci, we gaan het met liefde lezen.
3: Hey, hey, Emily van Prik en Tik Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley, Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prik en Tik winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op. Atol 5. 60.

0: 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
1: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be. Knaldi.
2: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar 1,50 euro per kilo.
3: Check, check, check. Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
5: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Dit is Joe, de kok
7: en de koning. I did my

0: Is coming. Stijn Smets die staat zo meteen voor je klaar voor een hele avond. Met alleen de mooiste hits van Joe. Maar eerst een gevoelig onderwerp waar jullie echt heel mooi op gereageerd hebben. De kok en de koning. Waarvoor dank vanaf vandaag te bekijken achter de betaalmuur van VTM Go Plus. Dat is eigenlijk zoiets als Netflix, maar dan van de VTM. Als je daar betaalt, kan je nu al kijken naar Heel Mijn Hart, het programma waarin Ruud Beekmans eigenlijk haar verhaal deelt met anderen die hetzelfde hebben meegemaakt. Namelijk je partner verliezen en dan toch verder gaan in de liefde. Het is Ruud overkomen, maar dus ook vele anderen. In de trailer klinkt het zo.
1: Alle dingen die ik ooit al heb gedaan, vind ik dit echt het spannendste.
2: Sinds Wouter is gestorven heb ik in de verte niet gedate.
3: Is daar ook nog plaats in mijn hart voor iemand anders?
4: Probeer me wel open te stellen om terug ook weer liefde toe te laten.
0: Ja, je openstellen, liefde toelaten opnieuw. Maar hoe moeilijk of hoe makkelijk is dat als er een overledene, die je nog heel graag zag uiteraard, over je schouder meekijkt. En ook over die schouder van die nieuwe partner die daar dan tegenop moet boksen.
5: Ja.
0: Dat kan echt alle richtingen uit, hebben we gemerkt in de Joe-app.
5: Ja, Wendy uit Casterlee die stuurde: ik heb sinds 3 jaar een relatie met een weduwnaar. Ik moet toegeven dat ik best bezorgd was voor de concurrentie tussen aanhalingstekens. Bij ons loopt het echt heel goed. Ik denk dat we bijna dagelijks over zijn overleden vrouw spreken. De urne staat thuis en als we ooit gaan samenwonen, dan geef ik die een mooi plekje in mijn huis. Er zijn kleinkinderen en ik zal nooit Moeke vervangen. Voor hen ben ik Mimi en het voelt echt heel fijn op deze manier.
0: Schoon, hè? Amai, Wendy krijgt er kippenvel van. Echt waar. Ja, want dat is ook een plaats innemen zonder de plaats in te nemen. Dat is de truc natuurlijk. Ja. Evenwel een shout-out en een hart onder de riem van zowel Gwendy als Bart, die hier net een lang bericht hebben gestuurd in de Joe-app en allebei heel recent hun partner zijn kwijtgeraakt en nog volop in dat rouwproces zitten. Onze warmste knuffels, echt absoluut. En dan is er het bericht van Sophie uit Kokseide, die zegt: ik ben mijn man verloren aan een hersentumor toen ik 8 maanden zwanger was van ons zoontje. 4 weken na het overlijden is onze zoon geboren, heeft dus zijn zoontje nooit leren kennen. En een jaar later ben ik een nieuwe relatie begonnen met de broer van mijn overleden man.
5: Ja.
0: Met haar schoonbroer dus eigenlijk. Hij heeft zijn neefje geadopteerd. We zijn na 10 jaar wel uit elkaar gegaan, maar hij blijft mijn beste vriend en een superpapa voor onze zoon. En papa Geert, die kijkt nog altijd mee van bovenaf. Kijk, op die manier hebben ze toch alle drie hun plekje gekregen.
5: Mooi, hè?
0: Ja,
5: ja, dankjewel om zo open en eerlijk jullie eigen ervaringen te delen met ons.
0: Ja, Cathy zegt: ik vind het heel mooi hoe jullie elk onderwerp bespreekbaar maken in jullie programma. Al die zaken hoeven bij het leven, dat hoeft geen taboe te zijn. Ja, dat is ook echt absoluut waar. Oh, ze blijven ook binnenkomen. We gaan ze allemaal lezen.
5: Ja.
0: Jullie krijgen een hartje van ons terug. En voor nu, merci om er te zijn vandaag voor ons.
5: Ja, dankjewel.
0: Op deze maandag. Morgen zijn wij er gewoon terug. En zometeen dus Stijn Smets.

0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
1: Ja, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
3: Peugeot. Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
4: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
3: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Hey, Laura Tesoro hier. Het is zover. 10 jaar zijn we al op aan het wachten, maar nu gaat het eindelijk gebeuren. Ben je er klaar voor? So You Think You Can Dance is terug. De legendarische danscompetitie waarin de beste Belgische en Nederlandse dansers het tegen elkaar opnemen. En ik mag op de eerste rij staan. Elke zondag kan je het nieuwe seizoen van So You Think You Can Dance volgen bij VTM en op VTM Go. VTM, kleurt je dag.
6: Als het weekend zo nog een beetje in je systeem zit en die maandag toch precies nog niet helemaal op en top was, dan ga ik daar vanavond proberen verandering in te brengen. En dat doe ik bijvoorbeeld met Yazoo en Bon Jovi. Die komen er alle twee aan. Eerst nog een nieuws van 7, dat krijg je van Emiel Wallais. Goedenavond, Emiel.
7: Goedenavond. De ziekenfondsen verdedigen hun aanpak van langdurig zieken. MR eist een parlementaire commissie naar de kernuitstap en een rouwregister voor Jean. In de Kamercommissie Sociale Zaken hebben de ziekenfondsen hun aanpak verdedigd. Ze moesten zich verantwoorden voor de vele langdurig zieken. Uit rapporten bleek dat 6 op de 10 onterecht arbeidsongeschikt werd verklaard. Vanmorgen bleek nog dat 1 op de 4 ook onterecht een uitkering krijgt. Volgens de ziekenfondsen wordt er een vals beeld geschetst met uitgelekte studies. Luc van Gorp van de Christelijke Mutualiteit.
8: Het zijn niet de ziekenfondsen die de mensen ziek schrijven. Dat heeft ook meneer Kallewaert heel duidelijk gezegd. Die is een voorschrijvende arts. En ik durf te twijfelen dat we dat in twijfel trekken, dat een arts niet in staat zou zijn om dat te kunnen doen. Want als we dat in twijfel stellen, dan is het vandaag problematisch om nog langer mogelijk patiënt te kunnen worden. Totdat je het zelf meemaakt en dan denk ik dat we anders gaan kijken.
7: N-VA en MR eisen alvast een grondige doorlichting van de ziekenfondsen. In totaal zijn er 580.000 langdurig zieken in ons land. Regeringspartij MR vraagt een parlementaire onderzoekscommissie naar de kernuitstap. Die werd in 2003 beslist. MR noemt die beslissing een fiasco en hoopt dat zulke fouten nooit meer gebeuren. De commissie moet nu de impact van de kernuitstap onderzoeken en bekijken wie politiek verantwoordelijk is. Zo'n 2 weken geleden raakte ook al bekend dat de federale regering de kerncentrales mogelijk wil overnemen van Engie. En voetbalclub VW Hamme opent een rouwregister voor Jean. Dat is het jongetje van 7 dat afgelopen weekend overleed na een val van een springkasteel tijdens een jeugdvoetbaltoernooi. De club heeft alle trainingen deze week geschrapt. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond en vannacht geleidelijk droger, minimaal tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden. Woensdag felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig, wordt ook niet warmer dan 14 graden.
6: Het is plezant daar buiten hoor. 11 files staan er op dit moment toch op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Ik begin met de langste, die staat op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost moet je er 37 minuten bij tellen. Dan Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West plus 23 minuten. En aansluitend tussen Antwerpen-West en Borgerhout nog eens een half uur. Komt door een eerder ongeval, maar ik zie net dat dat net is afgehandeld. Dus die file die gaat waarschijnlijk snel verdwijnen. Dan de A12 richting Antwerpen tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord plus 31 minuten. En tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid plus 28 minuten. E19 richting Antwerpen tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 17 minuten erbij. En tussen het UZA en Antwerpen-Zuid plus 11 minuten. E34 tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever plus 17 minuten. E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West 13 minuten extra. En op de E313 tussen Rans en Antwerpen-Oost plus 10 minuten. Daar ligt een voorwerp op de middenrijstrook. En de laatste die kunnen we vinden op de Brusselse buitenring tussen Diegem en Grimbergen. Daar moet je er op dit moment 11 minuten bij rekenen. Als je op dit moment nog in een andere file staat, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
3: Dit is Joe.
5: Met Stijn Smits.

Zo halen we de woorden uit de mond. Don't go, want ik heb naast goede muziek ook nog heel wat leuks voor je. Zo meteen bijvoorbeeld misschien 4 filmtickets in Movie Match. De One Hit Wonder Battle, die gaat tussen 2 90's eendags vliegen. En het hitarchief doet de hitlijsten van 11 mei 1983 herleven. Maar eerst halen we de pingpongpaletjes nog even boven. Enrique Iglesias en Do You Know.

Ja, het was een spannend weekendje voor John Bon Jovi. Er was namelijk brand uitgebroken in het gebouw naast de bar die hij heeft in Nashville. En er werd even gevreesd dat het vuur ook zou overslaan naar die bar van John Bon Jovi. Maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. Nu ja, zo erg zou John Bon Jovi het ook weer niet gevonden hebben, denk ik. Want hij wil al een tijdje af van die bar. Maar hij krijgt ze niet verkocht. Dus ja, als die keet mee in vlammen was opgegaan en hij een mooi bedragje had kunnen opstrijken van de verzekering, dan was hij daar volgens mij niet zo rouwig om geweest. Maar goed, het is niet gebeurd.

0: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
3: Even serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
4: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
5: Autoguur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden of zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense. Niks gaat boven Modeweek bij Gigs.
7: Schatke, ik heb 2 tickets geboekt. Wij gaan samen naar Parijs. We kunnen zelfs gaan shoppen.
6: Shoppen in Parijs? Maar zoet, het is Modeweek bij Gigs.
7: Ah, maar dan gaan we naar Gigs, hè?
6: Ah, mais oui, chérie. Gigs merkt je op. Duik de lente in bij Gigs. Geniet van 15% korting op de hele collectie voor dames, heren en kids. Tot 16 mei in de winkels en tot 17 mei online op gigs.be. Gigs merkt je op.
8: Ritchie, citroen met framboos.
9: Ritchie, Belgische limonade.
10: Altijd verfrissend.
11: Ritchie. Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
12: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
11: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

Maandagavond klinkt zoveel beter met Joe op je radio. En dat komt door platen als deze. Shawn Mendes en There's Nothing Holding Me Back. Movie Match. Ik ben afgelopen zaterdag naar de avond van de filmmuziek geweest in de AFAS-Dom in Antwerpen. Ik vond dat best een leuke avond. Heel mooie stukken hebben ze daar gespeeld uit Saving Private Ryan, American Beauty en La Vita e Bella. Maar zo ook wat meer populaire stukken uit Indiana Jones of Mission Impossible of Downton Abbey. Er komt trouwens een derde editie, hebben ze bekendgemaakt, maar ze verhuizen wel naar de winter. 8 januari 2028, dan komt die derde editie. Oké, wat leuke berichten trouwens binnengekregen in de Joe-app van Joe-luisteraars die bij ons tickets hadden gewonnen, zoals Inola, Kim, Annemie en Guy. En Christophe ook, maar die vond het maar niks. Ja goed, kan gebeuren. Over smaken en kleuren, je weet het wel. En ook nu kun je tickets winnen bij Joe, maar dan niet voor de avond van de filmmuziek. Nee, want dat is voorbij. Maar wel gewoon voor de cinema, voor 4 films naar keuze bij Kinepolis. Als jij me in de Joe-app kunt vertellen in welke film het volgende nummer is gebruikt, dan maakt de computer jou misschien wel blij met zo'n pakje tickets. Dit is de opgave van vandaag. Movie Match.

0: Aretha Franklin en Respect. Een heerlijke song die ook in een paar heerlijke films zat. En dat waren verschillende mogelijkheden. Maar ook Bernard die had een van die mogelijkheden juist. Bernard, wat had je gestuurd in de Joe-app?
1: Goedenavond. Ik had gestuurd Forrest Gump.
0: Ja, inderdaad. Forrest Gump uit 94 met Tom Hanks. Maar het zat ook nog in The Blues Brothers. Het zat in St. Elmo's Fire. Het zat in Two Weeks Notice. Dus je had heel veel kansen om het juist te hebben. Maar één juist antwoord was genoeg. Film ooit gezien, die Forrest Gump?
1: Ja, zeker.
0: Goeie film, hè?
1: Ja, zeer goede film. Ja,
0: ben je
1: Tom
0: iemand
1: Hanks
0: die...
1: is een topacteur.
0: Zeker. Ben je iemand die graag naar de film gaat, Bernard?
1: Ja, geregeld. Geregeld, ja. Niet overdreven, maar toch wel geregeld, ja.
0: En wat zie je dan graag? Zo drama's of dingen om te lachen? Of,
1: Dingen om te lachen.
0: Dingen om te lachen, ja. Oké.
1: Geen
0: science fiction. Nee, dat is ook mijn genre niet. Hey, Bernard, ik weet niet of ze iets spelen om te lachen in de cinema op dit moment. Ongetwijfeld wel, en anders moet je gewoon even wachten. Je krijgt 4 tickets van mij. Veel plezier ermee.
1: Oké, super bedankt.
0: Dag Bernard.
1: Dankjewel.
0: Er staan nog 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Ik begin met de langste. Die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout moet je er 20 minuten bij tellen. En iets daarvoor tussen Sint-Anne-Linkeroever en Antwerpen-West nog eens 18 minuten erbij. Dan Antwerpse ring, maar richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne 13 minuten extra. E34 richting Antwerpen tussen Melzele en Sint-Anne-Linkeroever 16 minuten erbij. En op de E19 tussen Sint-Job-en-t-Goor en Antwerpen-Noord moet je er nog 14 minuten bij rekenen.
2: Dit is Joe.
3: Met Stijn Smits.

Paul Simon. 4 sterren kreeg hij in de morgen voor zijn concert in Bozar in Brussel een tijdje geleden. Moet dus redelijk indrukwekkend geweest zijn, ook als ik de reacties las in de Joe-app van luisteraars die er naartoe zijn gegaan. Je kreeg me nog eens hier bij Joe die Paul Simon met Diamonds on the Soles of Her Shoes. Bernard die heeft zo net de filmtickets gewonnen voor vandaag. Hij heeft ze in de wacht gesleept, maar morgen heb ik weer 4 nieuwe. En dan zoeken we een film uit eind jaren 90 waarin de kleren alles uitgingen. Dat is voor morgen. Voor vandaag is het nog Blue, de Pointer Sisters en nu Gorky, lieve kleine piranha hier bij Joe.

0: staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsendragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot €50 korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
4: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
3: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

Concert in de AB in Brussel. Ja, ja, die gasten zijn dus helemaal terug. En als je denkt, goh, kan zo'n boysband na al die jaren een zaal als de AB wel vullen? Ja dus, want het spel is compleet uitverkocht. Zometeen hier bij Joe, de crashtest, dan is met... Maar eerst deze van Wax.

perfecte antwoord op de vraag. En hoe was uw avondeten? De Crash Test Dummies kreeg je hier bij Joe. En uw Toto, die hebben een drummer buiten geshot. Nu ja, dat is misschien wat ruw gezegd, maar daar komt het eigenlijk wel op neer. Deze zomer doet Toto een Noord-Amerikaanse tournee, maar de drummer die al een paar jaar bij hen speelde, die wordt vervangen. Waarom dat zo is, dat wordt niet gespecificeerd. In een statement zeggen ze wel dat hij altijd familie zal blijven van de band. Ik vind het altijd een beetje een lozel. Dan zet je iemand aan de deur, maar dan ga je nog wel met wat bloemetjes gooien. Enfin, zijn plaats wordt ingenomen door een drummer die eerder ook al speelde met Steely Dan en Sting. Dit is Toto.

0: zometeen bij Joe.
1: Schudden met de billen straks op deze van de Miami Sound Machine. En oh, deze is lang geleden. Timbaland.

0: Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
1: Wat? 3?
0: Yep. Go for info naar telenet.be.
2: Er zijn maar weinig artiesten die ooit hun liefde voor ons land in een lied hebben gegoten. Het goede doel deed dat wel en dus hijsen we zo meteen nog eens de 3-kleur. België komt eraan. Eerste nieuws van 8, dat krijg je van Emiel Wallijs.
3: Goedenavond. De ziekenfondsen verdedigen hun aanpak van langdurig zieken. Een rouwregister voor Jean en de Noorse kroonprins Marius Borg-Huijby kent op 15 juni zijn straf. In de Kamercommissie Sociale Zaken hebben de ziekenfondsen hun aanpak verdedigd. Ze moesten zich verantwoorden voor de vele langdurig zieken in ons land. Uitgelegde rapporten bleek dat 6 op de 10 onterecht arbeidsongeschikt werd verklaard. Vanmorgen bleek ook nog dat 1 op de 4 ook onterecht een uitkering krijgt. Volgens hen wordt er een vals beeld geschetst met uitgelekte studies. Je hoort Luc van Gorp van de Christelijke Mutualiteit.
4: Het zijn niet de ziekenfondsen die de mensen ziek schrijven. Dat heeft ook meneer Kallewaert heel duidelijk gezegd. Die is een voorschrijvende arts. En ik durf te twijfelen dat we dat in twijfel trekken. Dat een arts niet in staat zou zijn om dat te kunnen doen. Want als we dat in twijfel stellen, dan is het vandaag problematisch om nog langer mogelijk patiënt te kunnen worden. Totdat je het zelf meemaakt en dan denk ik dat we anders gaan kijken.
3: N-VA en MR eisen alvast een grondige doorlichting van de ziekenfondsen. In totaal zijn er 580.000 langdurig zieken in ons land. Voetbalclub VW Hammen opent een rouwregister voor Jean. Dat is het jongetje van 7 dat afgelopen weekend overleed na een val van een springkasteel tijdens een jeugdvoetbaltoernooi. De club heeft alle trainingen deze week geschrapt. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. En in Noorwegen kent Marius Borg-Huijby, de zoon van kroonprinses Mette Marit, op 15 juni zijn straf. Dat meldde Noorse media. Het proces tegen Huijby begon in februari. Hij staat terecht voor zo'n 40 aanklachten van verkrachting en geweld. Het Openbaar Ministerie eist een straf van 7 jaar en 7 maanden. De advocaten van Huijby pleiten voor 1,5 jaar. Vanavond en vannacht geleidelijk droger, minimaal tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden. De woensdag felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig, het wordt niet warmer dan 14 graden.
2: Ja, straks was ik nog 1,5 uur bezig met alle files voor te lezen. Nu heb ik er nog maar eentje. Zo snel kan het gaan dus. En dat is goed nieuws voor jullie. En die ene die staat nog op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Bargerhout. Daar moet je er nog exact 5 minuten bij rekenen.
5: Dit is Joe.
6: Met Stijn Smits.

goede doel en België hier bij Joe. Zeg, wij hebben hier bij ons op Joe Dates Night met Tess Goossens. En in Amerika bestaat ook iets gelijkaardigs. Daar heet dat Red Table Talk. En daar waren Gloria Estefan en haar man onlangs te gast. Die zijn al 47 jaar gelukkig getrouwd. Maar volgens het stel verloopt het tussen de lakens allemaal nog prima. En zijn ze zelfs veel actiever dan veel van hun leeftijdsgenoten. Al is er één maar, het busongeval dat Gloria Estefan heeft gehad in 1990 en waarbij ze haar rug brak, heeft er wel voor gezorgd dat het allemaal niet meer zo wild kan. Dit is de Miami Sound Machine.

Dat was een schoontje, lang geleden. Timbaland en One Republic and Apologize. Vandaag, 11 mei, is het alweer 45 jaar geleden dat Bob Marley overleed. Ja, de tijd vliegt, 45 jaar alweer. Op 11 mei 1981 overleed hij in een ziekenhuis in Miami aan de gevolgen van huidkanker. Hij was amper 36 toen, zo jong, en toch heeft hij een karrevracht aan nummers gemaakt die tot de dag van vandaag meesterwerkjes blijven. Zoals deze, Bob Marley, No Woman, No Cry.

in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.

filosofische vragen op de maandagavond. Hathaway en What is Love? En nu gaan we de voeten nog eens wat losgooien met Kenny Loggins. Er is trouwens net een documentaire in première gegaan over het leven van die Kenny Loggins. Op een filmfestival in Canada was dat. In die documentaire wordt een overzicht gegeven van de carrière van de man. Maar er zit ook een stuk in over een comeback-tournee die Kenny Loggins een paar jaar geleden deed. Voorlopig is nog wel niet duidelijk of de documentaire ook bij een streamingdienst te zien zal zijn. Dus we blijven nog even op onze honger zitten. Maar bij Joe krijg je hem wel met Footloose.

Joe. Dat is hit na hit en classic na classic. Alleen de songs die jij wil horen. Zoals deze Phil Collins en Another Day in Paradise. Er liggen hier weer twee setjes bokshandschoenen klaar in de studio. Geen paniek, ik ga je tanden er niet uitmeppen. Want die bokshandschoenen die zijn voor twee bands die het zo meteen tegen elkaar gaan opnemen in de One Hit Wonder Battle. En daarvoor gaan we deze keer naar de 90s. En het wordt geen gemakkelijke keuze, dus ik ben heel benieuwd. Dat is voor zo. Eerst even Max.

kreetje en Kings and Queens hier bij Joe. Anja uit Aalst die vraagt dat ik geen nummer kan spelen voor de dag van de verpleging. Dat is morgen 12 mei. Ik kan dat zeker, Anja, maar dat lijkt me dan eerder iets voor de lesters en de beste, zo vlak voor het nieuws van 10. One Hit Wonder Battle. One Hit Wonder Battle. Een nieuwe week en dus ook weer een nieuwe strijd tussen twee eendagsvliegers van die bands die ineens de talk of the town waren. Iedereen sprak erover en ze schoten als een raket omhoog in de hitlijsten, maar ze vielen nogal redelijk snel zonder naft na één hit namelijk. En toen viel de raket weer gewoon helemaal terug naar beneden. Jullie hebben vandaag de kans om één van die twee eendagsvliegen nog eens te belonen met een draaibeurt op Joe. Ja, dat is het fijne, hè? Jullie kunnen bepalen wat er zo meteen te horen gaat zijn hier bij ons, want elke stem telt. Gewoon je Joe-app open doen. Bovenaan zie je twee kandidaten en met je vinger tik je aan welke van de twee je favoriet is. Oh, de eerste stemmen komen al binnen, zie ik. Ja, de strijd is begonnen, dus kies zeker mee, zodat je achteraf niet moet komen klagen van ja, maar ja, ik had eigenlijk liever die andere gehoord. Nee, het ligt helemaal in jullie handen. Stemmen kan op één van deze twee. Soul Asylum en Runaway Train, weet je nog? Dat was die clip waarin foto's van jongeren te zien waren die vermist waren. Van de 36 die er in die clip te zien waren, zijn er trouwens 21 teruggevonden. Helaas niet allemaal levend. Ze hebben veel muziek gemaakt, die van Soul Asylum, maar ze zijn maar één keer in de hitlijsten beland. Dat was met deze Runaway Train. Kun je voor stemmen? Of je gaat voor deze? Ja, er wordt al flink gestemd, hoor, dus laat zeker ook jouw stem gelden. Connells en 74-75. Dat zijn Amerikanen, maar vreemd genoeg hebben ze in hun eigen land met deze single nooit gescoord. Het is daar dus nooit een hit geworden. Bij ons wel, al bleef het bij deze ene. Welke van de twee wil je horen?

Supertramp en The Logical Song. Het was spannend. Want ik zei al regelmatig, soms komt het op een aantal stemmen aan. En vandaag was dat zo echt het geval. Het scheelde maar een tiental stemmen. Dus ja, als zo meteen jouw favoriet niet wordt gedraaid en je hebt niet gestemd, dan ligt het aan jezelf. Stijn uit Berlaren die stuurde er nog bij. Ik ben team 74-75 en Michel die had het nog over die tanden van daarnet, dat ik zei dat ik geen tanden ging uitboksen. Maar ik krijg wel in de app de tanden van de echtgenoot van Michel. Ja, Michel, ik krijg zo niet vaak foto's van een kunstgebit in de Joe-app, maar ik ben er heel erg blij mee. 51% voor de winnaar, 49% voor de verliezer. Het kan gewoon niet nipter zijn dan dit. Maar voor welk nummer zijn jullie gegaan? We gaan eens luisteren. Aha! Soul Asylum! Dus was de Cornels je favoriet? Die heb je niet gestemd, ja? Dat ligt aan jou. Dit is de winnaar.

Gisteren was het moederdag en het is niet omdat je moeder er misschien niet meer is dat je ze niet meer kunt eren. Dat dacht ook Bruce Springsteen. Hij is zijn moeder 2 jaar geleden verloren, maar gisteren postte hij nog een heel mooi eerbetoon aan zijn moeder, Adele Springsteen, voor moederdag. Zijn moeder die hield blijkbaar van muziek en vooral dan de populaire top 40 muziek. Bruce Springsteen zei ooit dat de radio altijd aanstond bij hen. 'S Morgens vroeg in de keuken al en dan ook in de auto, herinnert Bruce zich. En hij kreeg het dus dadelijk met de paplepel binnen. Ik heb er nog 2 voor het nieuws van 9. Dat is zo meteen Meatloaf, maar nu eerst Leanne Rimes en Can't Fight the Moonlight.

0: zometeen bij Joe. Out of my dreams.
1: Gordel aan, want we stappen zo meteen in bij Billy Ocean en ook die van Duran Duran gooien ons terug naar de 80s. En zometeen zetten we onze blik weer naar het verleden en gaan we eens kijken wat er 43 jaar geleden populair was bij ons, want we gaan voor het hitarchief naar 83. Maar eerst nog een nieuws van 9 uur, dat krijg je van Emiel Wallijs.
2: Goedenavond. Brand in een woontoren in Gent. Club Brugge-voorzitter Bart Verhagen is verhoord en Zeno de Bast mist mogelijk het WK. In Gent woedt een zware brand in een woontoren. Daarbij raakten 2 mensen gewond, dat bevestigt de brandweer. De brand brak uit op de 7e verdieping. Je hoort Bjorn Brion van de brandweer.
3: We zijn begonnen met een buitenaanval en een binnenaanval. Dat was via de trappenhal. Er was veel rookontwikkeling in het gebouw. Er zijn nog verschillende hotspots, zoals dat heet, te zien achter de gevelpanelen. Dus mogelijk smult het vuur nog een klein beetje verder in de isolatie van het gebouw. Daarom hebben we geen enkel risico genomen en hebben we de totale evacuatie van het gebouw.
2: Vermoedelijk ging het om een keukenbrand. De brandweer is bezig met de brand te blussen. Club Brugge-voorzitter Bart Verhagen is meer dan 2 uur lang verhoord in het onderzoek naar antisemitische gezangen. Het gebeurde in de wedstrijd van club tegen Anderlecht begin deze maand. Verhagen was zelf toen niet aanwezig. Het parket van Brussel wil weten wat de verantwoordelijkheid is van de club en de voorzitter. Je hoort de advocaat van Bart Verhagen, Walter van Steenbrugge.
4: Het is heel goed verlopen. We hebben afgesproken dat het parket morgen zal communiceren, morgen voormiddag.
2: Het parket onderzoekt de feiten als aanzetting tot haat en geweld. En Rode Duivel Zeno de Bast heeft zich geblesseerd aan zijn dijbeen. Dat gebeurde op training bij zijn ploeg Sporting Lissabon. De Bast mist zo mogelijk het WK voetbal dat over een maand begint. Het is voorlopig niet duidelijk of hij op tijd fit zal zijn. Vrijdag maakt bondscoach Rudy Garcia zijn selectie bekend. Vanavond en vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden. Woensdag felle buien bij zo'n 15 graden. De dag daarna blijft het wisselvallig, het wordt niet warmer dan 14 graden.
0: Dit is Joe. Met Stijn Smits.

Vlaanders en ik wil je het nummer dat de coaches van The Voice van Vlaanderen enkele weken geleden nog zongen. Helemaal aan het begin van de nieuwe strijd waarbij ze ik wil je echt wel letterlijk namen. Want ze willen natuurlijk de beste zangers in hun team. Afgelopen vrijdag was de eerste live en dat is een waar bloedbad geworden voor het team van Joost Klein. Die had eerst nog 5 leden in zijn team zitten en daar blijven er nu nog maar 3 van over. Dus er zijn 2 gesneuveld. Benieuwd wat dat vrijdag wordt. Dan kun

zo breekbaar en zo mooi. White Flag van Dido. Zometeen springen we in één grote beweging naar 1983 voor het hitarchief. Dat was het jaar dat we op tv voor de eerste keer konden kijken naar een stelletje huurlingen in een busje met een grote rode streep erover. Die kon je inhuren als je onrecht wilde bestrijden. Quizvraag van de dag. In welke serie waren die vier ook alweer te zien?

0: Jij hebt de power met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
1: Nee, Marieke wel. Kom.
0: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.

0: was ooit eens op vakantie in Frankrijk en toen was er een Franse radio-dj die dit afkondigde als U deux. Echt waar. U deux, die Fransen. The Sweetest Thing.
1: Het hitarchief.
0: En nu draaien we weer aan het grote rad der tijd. En waar stopt dat met draaien? Wel, in 1983. Dat was het jaar dat in Nederland biermagnaat Freddy Heineken werd ontvoerd. Ja, je zou denken dat die ontvoerders dan hadden geëist om het recept aan te passen, zodat dat bier eindelijk te drinken was. Maar nee, ze vroegen geld. 35 miljoen gulden om precies te zijn. Dat is nu zo'n 16 miljoen euro, dus dat was een pittig bedragje. En 1983 was ook het jaar dat die A-Team voor het eerst op tv kwam. Zalig jeugdherinneringen zijn dit voor mij, hoor. Met Hannibal, Face, Murdoch en BA natuurlijk, die A-Team. Marianne, Barbara, Stefan, Peter, Els, Karel en nog een waslijst anderen die wisten het juiste antwoord op die quizvraag van de dag. En hoe zat het met de muziek? Wel, dit was de top 3 op 11 mei 1983.
1: Nummer 3.
0: Annie Lennox en Dave Stewart van Eurythmics die moesten samen een lening aangaan om het materiaal te kunnen kopen om dit nummer op te nemen. Maar ik denk dat ze die lening redelijk snel hebben kunnen afbetalen, want het werd een gigantische hit. Stond op 3 in 1983 bij ons. Sweet Dreams.
1: Nummer 2.
0: Nou, nu aan zich, Luftballons, dat is eigenlijk een vredesliedje dat tijdens de hoogdagen van de Koude Oorlog werd geschreven. En de aanleiding was een concert van de Rolling Stones in het toenmalige West-Berlijn, waarbij een heleboel kleurrijke ballonnen de lucht werden ingeladen. Die stond op 2 en dan natuurlijk op...
1: Nummer 1.
0: Begin jaren 80 wilde David Bowie een nieuwe richting uit. En hij huurde Nile Rodgers van Chic in om zijn nieuwe album te produceren. Dat was een gouden gok, want die plaats schoot overal recht naar de top van de hitlijsten. En het is tot nu nog altijd het best verkochte album van David Bowie. De titeltrack die stond bij ons op 1, exact 43 jaar geleden. Let's dance.

0: 12 graden vandaag. En ook de rest van de week kunnen we onze korte broek in de kast laten, hoor. Dus zorgen we met de muziek maar voor wat warmte hier bij Joe. Master KG kreeg je nog eens in Jerusalem. En nu is het weer aan jullie.
1: Joe. De beste zijn de beste.
0: Vorige donderdag had ik een huwelijksaanzoek in de Les Tes en de Beste. Sarah gaf toen het ja-woord aan haar Ruben. Maar het moet niet altijd zo'n levensbepalend moment zijn als je suggesties wilt doorsturen in de app. Want straks geef ik het stuur dus weer uit handen. Dan zitten jullie in de cockpit en bepalen jullie wat er te horen zal zijn hier bij Joe in de Les Tes en de Beste. En die titel doet het natuurlijk al wel vermoeden. Er is één voorwaarde als je suggesties doorstuurt. Dat laatste nummer moet wel het allerbeste nummer van de hele avond zijn. En dat mag nu echt van alles zijn. Een beetje rock'n'roll met Guns N' Roses bijvoorbeeld. Of een beetje dance met Milk Inc. Of een beetje soul met Aretha Franklin. Laat jullie maar eens compleet gaan in de Joe-app. Suggesties kan je daar
1: de
0: kwijt.
1: De beste zijn de beste.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
1: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
0: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
2: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
0: Doen we wel. Argenta. Zo.

Europe en de Final Countdown. En we zijn zo inderdaad stilletjes aan die Final Countdown begonnen met de lestes en de beste zo meteen. Dit is al een greep uit wat ik binnenkreeg. Lodde uit Vechten stuurde voor de lessen. Doe maar Over the Rainbow van die artiest die ik zelfs niet kan schrijven. Goh, Lodde, dat treft, want ik kan hem ook niet uitspreken. Ik moet daarop oefenen en dat heb ik niet gedaan. Het begint met Israël en dan komt er Kamakawa Kiyoli of zoiets. Maar je weet wie ik bedoel en je hoort het ook, dus die pak ik alvast mee. Claude, je hebt stevige concurrentie hoor, want deze is ook wel heel lang geleden en ook wel heel erg goed. Alison Moyet en All Cried Out, een suggestie van Sandra uit Kortrijk. Your Song van Billy Paul, dat was dan weer een suggestie van Agnes uit Antwerpen. Ja, dat blijft uiteraard ook een mooie, dus die moet ook zeker mee in de pot waar ik straks uit ga kiezen. En Emily die stuurt, mijn mama is jarig vandaag, kan ik een plaatje aanvragen? Uiteraard, want het is de lessen zijn de beste. Talk Talk met Such a Shame. En mijn mama heet Ann, stuurde Emily er nog bij. Dat zijn allemaal al heel goede suggesties, maar ik heb nog niet gekozen. Dus als je er nog hebt, stuur ze maar door in de Joe-app.

Ik had al een hele leuke selectie om uit te kiezen voor de Lessen zijn de Beste, maar ik heb nog heel veel andere fijne leuke dingen binnengekregen. En ik ga er zo meteen eentje draaien. Ik ben er zeker van dat ik er heel veel mensen heel blij mee ga maken. Welke het geworden is, dat hoor je zo meteen. Eerst krijg je nog Coldplay. Zanger Chris Martin die had een druk weekend trouwens hoor, want hij is naar Nashville moeten vliegen. Het was daar de proclamatie van zijn oudste dochter, Apple. Die studeerde namelijk af aan de universiteit daar. Ze heeft een rechtendiploma op zak. Er is Coldplay nog eens met Speed of Sound.

0: Ja, zo snel gaat dat dus. Die heeft al een dochter die afgestudeerd is aan de universiteit. Coldplay kreeg je nog eens met Speed of Sound. Heel leuk nummer, maar niet het beste van de hele avond.
1: Joe. De beste zijn de beste.
0: Want daarvoor moet ik vanavond naar Mechelen, naar Annemie. Goedenavond, Annemie.
2: Goedenavond.
0: Wat was je aan het doen, Annemie, op deze prachtige maandagavond?
2: Ik ben eigenlijk net flink naar de Pilates geweest.
0: Oh.
2: En ik, ja. Maar ik was dat ondertussen aan het compenseren door een alcoholvrij biertje te drinken thuis.
0: Ik vind dat een hele goede compensatie. Zeg, Annemie, jij stuurde iets door en ik dacht, ja, dat moet ik draaien. Wat wilde jij nog eens horen?
2: Ik dacht aan Rendezvous van Pas de Deux.
0: Ja, zalig.
2: Daar zijn we in... Of is het Pas de Deux van Rendezvous?
0: Nee. Het is, de groep heet Pas de Deux en het nummer heet Rendezvous. In 83 zijn ze er voor België mee naar het Eurovisie Songfestival getrokken in München. Heel hoog zijn we daar niet geëindigd. Dat gaat een beetje worden zoals dit jaar, want morgen zijn wij aan de beurt in de eerste halve finale. Heb je ons liedje al gehoord van dit jaar, Escila en Dancing on the Ice?
2: Oh, ik heb het gehoord.
0: Ja.
2: Of niet meer dan dat. Ik volg het niet echt.
0: Ah, je volgt het niet echt. Ik dacht dat je wilde zeggen dat je er maar niks aan vond.
2: Ik heb het eigenlijk echt nog maar 2 keer gehoord. Ah, okay. Dus dat ik er nog geen uitspraak over mag doen.
0: Voor de mensen die het nog nooit gehoord hebben, ga een klein stukje laten horen. I keep dancing on the ice, 'cause I feel Escila en Dancing on the Ice, zo klinkt dat dus. Ja, dat was toen een heel grote rel die uitbrak toen we Pas de Deux stuurden. Maar dit jaar was de rel iets minder, maar we gaan niet hoger eindigen, denk ik, dan toen. Wel een heel leuke suggestie, een nummer dat we echt helemaal niet vaak meer draaien. Dus ik vond dat een prima reden om die nog eens boven te halen. Waarvoor dank, Annemie. Ga je kijken morgen?
2: Nee, ik denk het niet.
0: Goed, prima. Ik ook niet, want ik sta hier. Naar een comedyavond.
2: Ja.
0: Oh, jouw avonden zijn wel goed gevuld. Eerst Pilates, morgen comedy.
2: Ja, dus om het mooi in evenwicht te houden.
0: Dat vind ik een prima reden. En laten we de playlist vandaag ook mooi in evenwicht houden door die suggestie van jou nog eens te draaien. Bedankt, Annemie. Nog een hele fijne maandagavond.
2: Ja, dankjewel.
0: Bye.
1: Yo. Yo, de listen zijn de beste.

0: Stuur de kloten in de app. Zo moeilijk was dat niet. Zometeen Joe Easy met Pink Floyd, Maroon 5, Clouseau en Fleetwood Mac. Maar eerst krijgen we nog een nieuws van 10. Dat is Emiel Wallijs.
1: Goedenavond. De brand in een woontoren in Gent is geblust. Nog geen nieuws over de tests van de twee Belgen op het Hanta-cruiseschip. En Zeno de Past mist mogelijk het WK. De hevige brand in een woontoren in Gent is onder controle. Dat bevestigt de brandweer. De brand brak uit in een keuken op de 7e verdieping. Twee mensen raakten gewond omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Je hoort Bjorn Brion van de brandweer.
2: We zijn begonnen met een buitenaanval en een binnenaanval. Een buitenaanval, dat is met een ladderwagen. Binnenaanval, dat is via de trappenhal. Er was veel rookontwikkeling in het gebouw. Er zijn nog verschillende hotspots, zoals dat heet, te zien achter de gevelpanelen. Dus mogelijk smult het vuur nog een klein beetje verder in de isolatie van het gebouw. Daarom hebben we geen enkel risico genomen en hebben we de totale evacuatie van het gebouw bevolen.
1: De twee Belgen die op het cruiseschip zaten waarop het Hantavirus opdook, weten nog altijd niet of ze besmet zijn. Gisteravond kwamen ze aan in het UZA in Antwerpen waarop ze een medische controle kregen. En daar verblijven ze nu nog steeds, zegt Joris Molens van het Vlaams departement Zorg.
3: Als zij kunnen ontslagen worden uit het ziekenhuis, dan gaan zij naar huis en dan zullen ze daar toch 6 weken in thuisquarantaine moeten blijven. Zij mogen het huis zo weinig mogelijk verlaten en zij moeten hun contacten zoveel mogelijk beperken. Zij gaan dagelijks hun symptomen moeten monitoren, ook hun temperatuur moeten meten. Dat gaat dagelijks telefonisch doorgegeven worden.
1: Als ze wel besmet zijn, dan moeten ze in het ziekenhuis blijven. En rode duivel Zeno de Past heeft zich geblesseerd aan zijn dijbeen. Dat gebeurde op training bij zijn ploeg Sporting Lissabon. De Past mist zo mogelijk het WK voetbal dat over een maand begint. Het is voorlopig niet duidelijk of hij op tijd fit zal zijn. Vrijdag maakt bondscoach Rudy Garcia zijn selectie bekend. Vanavond en vannacht geleidelijk droger, minimaal tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden. Woensdag felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft wisselvallig, het wordt niet warmer dan 14 graden.
4: Dit is Joe.
5: Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Opgelet als je morgen naar Brussel moet, want de politie waarschuwt voor zware verkeershinderen door de nationale betoging. Die trekt vanaf 10 uur door Brussel. Je vermijdt daarom best verschillende zones, zegt Ilse van de Keren van de politie.
2: Er wordt eigenlijk verkeershinder verwacht in het hele Brussels hoofdstedelijk gewest. Wat je zeker moet vermijden is de zone rond het Noordstation, omdat daar de deelnemers zullen samenkomen. Vervolgens de Kruittuinlaan, de Kleine Ring richting Zuidstation en aan het Zuidstation.
1: Als je toch naar Brussel moet, ga je best met de trein. De vakbonden betogen opnieuw tegen de besparingsplannen van de federale regering. Vorig jaar werd een record aantal pneumokokkeninfecties vastgesteld. Het gaat dan om hersenvliesontstekingen of een bloedvergiftiging. In totaal ging het om bijna 2500 gevallen. En dat is 17% meer dan in 2024, toen ook al een recordjaar. Dat blijkt allemaal uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. Vooral bij 85-plussers is er een sterke toename. De meeste infecties kan je trouwens voorkomen via vaccinatie. En de evacuatie van het cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak zit erop. Vanavond vertrok het laatste vliegtuig met passagiers vanuit Tenerife naar Eindhoven. Van daaruit worden ze dan verder geëvacueerd. Op het schip brak vorige maand het Hantavirus uit. 3 mensen kwamen daarbij om. Het cruiseschip vaart nu richting Rotterdam. Daar zal het zondag aankomen en ook gereinigd worden. Vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden. Woensdag felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 14 graden.
0: Dit is Joe.
3: Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Opgelet als je morgen naar Brussel moet, want de politie waarschuwt voor zware verkeershinder door de nationale betoging. Die trekt vanaf 10 uur door Brussel. Je vermijdt daarom best verschillende zones, zegt Ilse van de Keren van de politie.
2: Er wordt eigenlijk verkeershinder verwacht in het hele Brussels hoofdstedelijk gewest. Wat je zeker moet vermijden is de zone rond het Noordstation, omdat daar de deelnemers zullen samenkomen. Vervolgens de Kruittuinlaan, de Kleine Ring richting Zuidstation en aan het Zuidstation.
1: Als je toch naar Brussel moet, neem je best de trein. De vakbonden betogen opnieuw tegen de besparingsplannen van de federale regering. In de vestigingen van Nike in Laakdal en te Senderlo Ham is een 24-uren staking begonnen. Aanleiding is het mislukte overleg over de collectieve ontslagen. Volgens de vakbond weigert Nike voldoende budget vrij te maken. Eerder kondigde het bedrijf aan dat er mogelijk meer dan 700 ontslagen zullen vallen. De staking duurt nog tot morgenavond. De evacuatie van het cruiseschip waarop het Hanta-virus uitbrak zit erop. Vanavond vertrok het laatste vliegtuig met passagiers vanuit Tenerife naar Eindhoven. Van daaruit worden ze dan verder geëvacueerd. Op het schip brak vorige maand dus het Hanta-virus uit. 3 mensen kwamen daarbij om het leven. Het cruiseschip vaart nu richting Rotterdam. Daar zal het zondag aankomen en ook gereinigd worden. Vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden. Woensdag felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 14 graden.

0: Dit is Nieuw bij Joe. Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.
1: Good times.